Goedenacht. In Zomeren, Noord-Brabant, heeft de politie geschoten bij een aanhouding. Agenten hadden een melding gekregen over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. Eenmaal ter plekke schoot een agent als waarschuwing een paar keer in de lucht. Er vielen geen gewonden. Journalisten van CNN mogen vandaag niet mee met president Trump in de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Dat is normaal wel gebruikelijk, zodat ze verslag kunnen doen van uitstapjes van de president. Trump weigerde deze week de journalisten van CNN ook al toegang tot het Witte Huis, maar hij werd door een rechter teruggefloten. De grootste bank van Italië is opgelicht voor 96 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als mensen in de top van het bedrijf. En ze gebruikten het ook om stemmen na te bootsen. Een andere topman trapte erin en maakte geld over. Een deel daarvan is terug, maar er ontbreekt nog altijd 36 miljoen euro. Geen Geertruida zondag bij de wedstrijd van Oranje tegen Servië. Hij is geblesseerd geraakt en heeft het Nederlands elftal daarom verlaten. Bondscoach Xavi roept voor hem geen vervanger op. Dat deed hij wel bij Robbie toen die geblesseerd raakte. Voor hem kwam Zirkzee in de plaats. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Opnieuw worden CNN-journalisten geweerd door president Trump. Dit keer mogen ze niet mee met het presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Normaal gaan journalisten mee met het vliegtuig om verslag te doen. Het is opvallend, want eerder deze week werd Trump door een rechter teruggefloten om het weigeren van CNN-journalisten in het Witte Huis. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een Kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten. En ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, dat schrijft Trouw. In het Brabantse Someren heeft een agent meerdere waarschuwingsschoten gelost. Dat was bij een melding over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. En in Delft moesten meerdere mensen hun huis uit omdat er iemand in de wijk ernstig in de war was. En Europese landen moeten zich veel beter gaan voorbereiden op de komende winter. Want gas en stroom zijn door de Iran-oorlog veel duurder geworden en de EU zit nu in een energieprijscrisis. Dat zegt de eurocommissaris van Energie. Hij tipt dat landen bijvoorbeeld moeten kijken hoe ze het energieverbruik terug kunnen schroeven. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Het voorstel van Iran om de straat van Hormuz snel weer te openen wordt niet met open armen ontvangen door president Trump. Iran wil de straat van Hormuz openen als Amerika oliesancties opheft en stopt met de Iraanse havens te blokkeren. Maar Trump zou tegen zijn mensen gezegd hebben dat hij in november Iran weer wil bombarderen. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, schrijft Trouw. In Hengelo kan het de komende dagen nog stinken. Dat deed het afgelopen avond al en mensen belden ongerust met de brandweer. Die ontdekte dat de geur bij een bedrijf vandaan komt dat een eigen waterzuiveringsinstallatie heeft waar een soort biologisch proces plaatsvindt. De stank is niet schadelijk, maar is dus ook niet zomaar weg. En Mark van Bommel is tevreden met zijn debuut als Belgische bondscoach. Hij speelde met de Rode Duivels tegen Italië en ze wonnen met 2-0. Toch kunnen er nog altijd dingen beter, zei hij. België neemt het maandag op tegen Frankrijk, dat met 1-0 van Turkije won, maar sterspeler Mbappé geblesseerd zag uitvallen. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A76 vlakbij het Limburgse Schinnen is een dode gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de politie is het slachtoffer door meerdere auto's geraakt. De snelweg is dicht voor onderzoek. President Trump weigert opnieuw journalisten van CNN. Dit keer mogen ze niet mee aan boord van het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, terwijl dat normaal wel gebruikelijk is. Eerder deze week werd Trump nog door een rechter teruggefloten nadat hij journalisten van CNN en andere media uit het Witte Huis had geweerd. Een grote bank in Italië is opgelicht voor bijna 100 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als een van de bazen van de bank. Ook gebruikten ze stemvervormers om een ander directielid om de tuin te leiden. Na de fraude is het de bank gelukt om een deel van het geld terug te halen, maar 36 miljoen is nog altijd weg. En het Surinaamse elftal is goed begonnen aan de Nations League. Ze versloegen Honduras met 3-2 en staan daardoor meteen bovenaan in hun pool. Gisteravond speelde België voor het eerst met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En dat ging voorspoedig. De Belgen wonnen met 2-0 van Italië. In het noorden en westen kan het nog wat regenen. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en

0: voor en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag. Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Ga naar waarom je tranen van water zijn, naar hoezo wolken en waarom lava, naar of het ooit op kan raken. Nee joh, zal wel niet. Naar een plastic pijp in een machine steken en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet.
5: Gaat hard.
4: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren?
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: e-boekhouden.nl. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
15: Wow. Wow. Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
16: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard...
19: €20.000.

0: hele goede morgen. Het Q-muzieknieuws van 7 uur krijg je van Jeroen Hazewinkel.
1: Goedemorgen. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Bij Schinnen werd iemand aangereden door meerdere auto's. De politie zoekt uit hoe het zo mis kon gaan en houdt voorlopig rekening met meerdere scenario's. Vanwege het onderzoek is de weg voorlopig dicht. Er is oneenigheid binnen de regering rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat bij wet laten verbieden. Maar D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Trouw. Omdat ook een Kamermeerderheid het VVD-plan steunt, is de kans groot dat het verbod er komt. Iran heeft Amerika een deal aangeboden om binnen 7 dagen de straat van Hormuz weer te openen. Voorwaarde is wel dat Amerika zich houdt aan het Iraanse eisenpakket. Daarin staan onder meer afspraken over het opheffen van blokkades en het versoepelen van sancties. President Trump zou al hebben laten weten niet akkoord te gaan. En TikTok komt in de Amerikaanse staat Alabama met een schikking onder een rechtszaak uit over de veiligheid van kinderen op het platform. Afgesproken is dat kinderen beter op leeftijd worden gecheckt en nog maar maximaal 2 uur per dag kunnen TikTokken. Ook krijgen ze onder schooltijd geen updates meer van TikTok. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging. Wel dus een incident gemeld, zoals je net hoorde. De A76 Heerlen richting Geleen, ter hoogte van Heerlen, komt door dus een ongeval. Verkeer richting Eindhoven en Geleen, volg Maastricht. Dat is de A79 en de A2. Flitsers niet gemeld. Ja, vroege vogel jij. Of een nachtbraker, dat kan natuurlijk ook. In elk geval een hele goede morgen. Zometeen Coolio, Gangsta's Paradise. Eerst Samber.

0: Update.
1: Een hele goede morgen. Het is 7:09. Gezellig dat je al zo vroeg luistert. Ja, jij hoort overduidelijk bij de echte vroege vogels vandaag. Of de nachtbrakers, dat kan natuurlijk ook. Want dit is eigenlijk het moment waarop twee werelden elkaar een soort van kruisen. Ja, veel mensen die nu gaan slapen na hun nachtdienst, dan zeg ik alvast slaap lekker. En een hoop mensen die hun ogen net openen en de dag beginnen. Ja, misschien stap je de auto in op weg naar een obstacle race. Die is vandaag in Spaarnwoude en Bindinghuizen, zag ik. Of ben je vroeg opgestaan omdat je nog de doos in moet pakken voor je verhuizing. Of stap je op de fiets onderweg naar je werk. Nou, in elk geval een goede morgen. Heerlijk nog een hele dag voor je. Oh ja, en trouwens, als je de deur uitstapt, vergeet ook niet even om naar je buren te zwaaien. Ze even te groeten, duimpje omhoog, even een knipoog. Want het is vandaag Burendag. En toevallig heb ik vandaag al iets gehoord van mijn buurtjes. Ik ga je zo meteen vertellen wat het was. Eerst Chris Kools Amsterdam, Louis Sansa en Willy William. Dit is My Own.

Lex Stormschrijft Nothing With Thieves en Overcome. Gemma die stuurt een bericht in de QF. Ze zegt: goedemorgen Judith, hier al druk bezig voor Burendag. Ik zit in de bakcommissie, dus een heerlijke chocoladetaart gemaakt. En voor de kinderen net cupcakes versierd. Fijne dag vandaag. Nou Gemma, jij ook. Ja, het is vandaag inderdaad Burendag. Dus niet te raar opkijken als je vandaag een appie krijgt in de buurt hebt. Met dus fijne Burendag. Ja, toevallig heb ik vandaag ook al iets gehoord van mijn buren. Ja, je kan beter vragen, wat heb ik niet gehoord? Want ik denk dat ze nu nog aan het feesten zijn, kan ik je vertellen. Dat doen ze 1 keer in de 2 weken ongeveer. Dan halen ze door tot 12 uur 's middags. En het is eigenlijk een beetje alsof ik erbij ben. Want ik hoorde vannacht en deze ochtend dit vanuit mijn bed. Ja, ik lag een beetje een soort mee te bounce in mijn bed. Ook de hele tijd hetzelfde deuntje. En ik heb er al een paar keer eerder iets van gezegd. Maar ja, nu durf ik eigenlijk niet meer zo goed naar ze toe te gaan. Want ja, beter een goede buur dan een verre vriend. Dus fijne burendag in elk geval. Vier je goede, lieve en fijne buurtjes vooral vandaag. Die van mij zijn gisteren al begonnen met het te vieren.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Als je en Pitbull en DJ God is Falling in Love, heb jij de nieuwe alarmschijf al gehoord? Nieuwe muziek van Taylor Swift, die komt zo aan, ga ik je laten horen. En ook Topic en Becky G.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
2: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
3: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
2: 1000 aurapunten.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
6: Hey Mattie! Elke ochtend bij Q-Music.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel kippie.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.

0: Vak. Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen.

0: omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen? En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
3: Mulemilk, the moo you can't resist.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Woehoe! Nu bij Dirk. Vita Kraft Kattensnacks. 1,99. Pech voor de hond.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice Double A en Triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Download de app en start met Vinnie.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: morgen het weer van Buienradar. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. In het noorden ook nog kans op een bui. Maar laat vanmiddag breekt een lekker de zon door. En daarbij wordt het zo'n 17 tot 22 graden. De situatie op de weg, Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertragingen. Wel een incident gemeld op de A76 Heerlen richting Geleen. Ter hoogte van Heerlen komt door een ongevalsonderzoek. Verkeer richting Eindhoven, Geleen, volg Maastricht, de A79 en de A2. Flitsers niet gemeld.
1: Judith Eijk.
0: Zometeen Shepherd eerst.

0: Q-Music, Shepherd en Coming Home. Nou, grote kans dat Taylor Swift ook net thuis komt van een heel goed feestje. Want ze had gisteren wat te vieren. De release van 4 nieuwe liedjes. Het is de deluxe versie van haar laatste album The Life of a Showgirl. En het was in eerste instantie helemaal niet het plan om 4 nummers uit te brengen. Hoe is dit dan gebeurd? Nou, ze wilde het succes van haar laatste album vieren op de plek waar het was opgenomen. In Zweden. Dus vloog ze daarheen om te proosten op de prestatie van het album samen met haar team. Maar ja, als je dan toch met allemaal succesvolle mensen bij elkaar bent in een studio, ja, waarom dan niet gewoon eens kijken of daar nog wat uit kan rollen? Nou, zodoende 4 hele nieuwe liedjes, waaronder Patient Zero. Ja, ik geef het 1 week, dan staat hij sowieso in de top 40. Het is in elk geval de belangrijkste track van deze week.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new

0: Lekker nummer tijdens de hardlopen app. Dominique in de Q-app. Nou, ik kan je vertellen, deze staat ook altijd op mijn oren in de gym, als ik in de gym sta. Sowieso veel mensen die deze ochtend sportief bezig zijn. Onder andere Jesper.
1: Hey Judith, goedemorgen. Ik ben op weg naar een 60 kilometer obstakelrun in Velsen-Zuid. 60 kilometer door de motten ploederen. Daar heb ik heel veel zin in. Nou, hoi!
2: Goedemorgen Judith. Onderweg naar de sportschool voor een paar uurtjes personal training. En daarna een heerlijke rustig weekend. Succes!
3: Goedemorgen. Op deze vroege ochtend in de auto met Q-Music aan. Onderweg naar de Strong Viking Run en Spaanwouden. 7 kilometer hardlopen en obstakels.
0: Zo, lekker bezig allemaal op de vroege ochtend. Nou, heel veel succes daar. En ja, daar hoort natuurlijk ook een beetje goede muziek bij. Beetje iets actiefs. Dus ik dacht, laat ik iets kiezen waarvan ik weet dat Ed Sheeran er naar luistert tijdens zijn zweetsessies in de sportschool. Dat is namelijk zijn eigen muziek. Ja, dat is het moment dat hij zijn eigen liedjes een beetje gaat analyseren. Nou, ik kan je vertellen, deze is lekker hoor tijdens de burpees en de jumping jacks en het hardlopen. Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Dit is Repeat It.

0: Slangschijf. Olivia Dean en Man I Need. Aanstaande woensdag rijdt Mattie door heel Nederland op zoek naar degene die hij naar Hollywood mag sturen, inclusief reis en overnachting. En dat allemaal voor een exclusief concert van niemand minder dan Miley Cyrus. Ja, hoe je ervoor zorgt dat Mattie straks bij jou voor de deur staat met het goede nieuws, dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook hoor je de artiest die überhaupt niet auto rijdt, omdat ze ooit zakte voor haar rijbewijs omdat ze te langzaam reed. Sarah Larsson, Midnight Sun hoor je zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow!
20: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
23: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
22: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
24: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
25: Smint.
26: Valt je iets op aan mij?
25: Nieuwe jas?
26: Nee.
25: Nieuwe schoenen?
26: Nee.
25: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
27: Jij bent naar de kapper geweest.
25: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
24: U-Force, het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
28: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
29: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
30: Het geluid.
31: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: €20.000.

0: Een hele goede morgen. Het Q-Music nieuws van de 8 uur krijg je van Jeroen Hazewinkel.
1: Goedemorgen. Bij een zwaar ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij Schinnen door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en houdt voorlopig meerdere opties open. Wie camerabeelden van het ongeluk heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties, schrijft Trouw. Zoiets is niet normaal in een rechtsstaat, vindt de partij. D66 is tegen een verbod, net als burgemeesters. Toch lijkt het plannen te halen omdat een kamermeerderheid het steunt. De Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen. Het regent al dagenlang heel hard en door de rampenstatus kan de overheid lokale organisaties tot actie laten overgaan. Door het noodweer zitten mensen vast in ondergelopen huizen. Ook veel andere gebouwen in de stad staan onder water. En mensen in Hengelo zitten nog wel een paar dagen in de stank. Er wordt sinds gisteravond over geklaagd. De geur komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een vieze geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar zorgt dus nog wel even voor wat hinder. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP Nieuws.
0: Q verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Wel een incident gemeld op de A76 Heerlen richting Geleen. Ter hoogte van Heerlen komt door een ongevalsonderzoek. Verkeer richting Eindhoven, Geleen volgt dan de Maastricht, de A79 en de A2. Flitsers gemeld op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar staan ze bij 213.2. Q-Music. Judith Eyck. Zometeen vertel ik je hoe je kans maakt op een reis naar Hollywood met als kers op de taart een exclusief concert van Miley. Eerst Zara Larsson.

0: look at the world.
1: Snow Patrol en Chasing Cars. Nou, hou de auto van Matty aanstaande woensdag heel goed in de gaten. Want het kan zomaar zijn dat hij voor jouw deur staat met het nieuws dat jij naar Miley gaat op 18 oktober in Hollywood.
2: Hey Matty, ik wil naar Miley!
1: Miley treedt op 18 oktober 2 avonden op in Hollywood, in de Hollywood Bowl. In totaal zijn daar dus 34.000 mensen bij. En het kan zomaar zijn dat jij daar tussen staat. Althans, jij en je plus 1 en alles is verzorgd. De reis, de overnachtingen en de tickets voor het concert. En nu moet je van me aannemen dat Matty een hele hoop kan regelen. Maar iedereen die naar de ochtendshow luistert die kant op sturen, ja, dat wordt toch een beetje lastig. Dus wat heeft hij bedacht? Je moet een beetje creatief zijn. Wat moet je doen? Nou, ik zou zeggen, trek je stiften uit de la en ontwerp, kleur, maak, teken en bedenk een eigen Hollywood filmposter met daarop de tekst: Hey Matty, ik wil naar Miley. Dus hey Matty, ik wil naar Miley. Ja, hang deze voor het raam en meld je aan via qmusic.nl of in de Q-app. En dan kan het zomaar zijn dat Matty aankomende woensdagmiddag bij je langsrijdt met het nieuws dat jij de gelukkige bent die op 18 oktober vooraan staat bij Miley in Hollywood.

0: zaterdagochtend Desha en Austin bij Q. Ja, ik weet zeker dat als ik mijn moeder nu zou opbellen en vertellen dat ik mijn motorrijbewijs wil halen, nou, dan valt ze van haar stoel. Gaat ze me overhalen om het niet te doen? Ja, Hanna, jouw zoon kwam met het nieuws bij je. Hij wilde zijn motorrijbewijs halen. En jij hebt hem niet overgehaald om het niet te doen. Nee, wat heb jij gedaan?
1: Ja, één voorwaarde was dat ik dan samen met hem zou gaan lessen.
0: Dus jij hebt nu ook gewoon je motorrijbewijs?
1: Ja, dat is dé manier om te kijken of, of het eng is enzovoort. En ik ben... Nee, verslaafd is een groot woord, maar ik ben om.
0: Nou, wat goed. En hoe lang heb je al je motorrijbewijs?
1: 2 weken.
0: 2 weken? Zo. Oké. En wat was het moeilijkste rondom het halen van de rijbewijs?
1: Ja, het verkeer rondom je. Want ik denk dat, dat je zelf wel heel snel het leert en zo. Maar je moet zoveel rekening houden met iedereen.
0: Ja, dat snap ik. Hey, en heb je ook een motor zelf al gekocht?
1: Ja, ik heb nu sinds een week een motor.
0: Oh, wauw. Heb je een naam?
1: Ja, ik heb een Honda Hornet.
0: Oké, maar heb je ook de motor een naam gegeven?
1: Oh, een naam gegeven? Nee.
0: Je moet nog even over nadenken.
1: Ja, maar daar hebben alleen mijn vrouw op gereden, want zij is al 26 jaar oud. Dus dat is best cool.
0: Oké, dus het wordt in elk geval een vrouwennaam, hoor ik al.
1: Ja.
0: Kijk. Hey, en hoe ziet jouw dag er verder vandaag uit?
1: Nou, ik ga zo meteen op de motor even door de Westerschelde-tunnel. En in Zeeuws-Vlaanderen ga ik om 10:30 ga ik een rit rijden met de motormeiden.
0: Met hem. Oh, je zit al helemaal bij een motorclub en zo.
1: Nou ja, dat is geen club. Het is gewoon een soort community waar je zeg maar leuke ritten ziet. En je dan zeg maar als vrouw wordt uitgenodigd of wordt verleid. Want het is een hele leuke rit vandaag. Dus ik dacht, ja, dat ga ik meteen doen.
0: Ja, dat snap ik wel. Wat geweldig. Ja. Nou, ik vind het helemaal, ik zie je al helemaal gaan. Allemaal van die meiden zo op die motor. Ik vind het heel hartstikke stoer. Ja, echt fantastisch. Ja. Hey, en zit er ook een radio op je motor?
1: Nou, ik heb gisteren toevallig zo'n cardo in mijn helm gebouwd. En dan hoef ik alleen maar te connecten met mijn telefoon. En dan kan ik Q-music luisteren natuurlijk.
0: Nou, heerlijk. Nou, ik zou vertellen, ik heb echt een heerlijk motornummer voor je. Bon Jovi is zelf namelijk Harley Davidson liefhebber. Dit is You Give Love.

0: IKEA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Die wil ik.
9: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
8: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
7: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
6: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
18: Nee, pleurt op joh!
17: 650.000 dieren.
18: Dat is bizar.
17: Per dag.
18: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
17: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
18: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
17: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
2: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Een hele goede morgen, het weer van de Buienradar. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. In het noorden ook nog kans op een bui. Laat vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. En daarbij wordt het, zo'n 17 tot 22 graden. Ik moet ook gewoon nog wakker worden. Situatie dan op de weg. Er zijn geen vertragingen en ook geen flitsers. Dus dat is lekker.
4: Judith Eik.
3: Zometeen Shawn Mendes, eerst Hugo en Jamaican.

loop bij Q-Music, dan spiek ik toch altijd even naar ruimte waar mijn Q-collega Stefan Bouwman zijn gasten uitnodigt voor Stefans Pianobar. Stiekem in de hoop dat er misschien nog een afterparty gaande is en dat ik ergens achter de microfoon nog een verdwaalde artiest aantref. Nou, ik was wel echt de enige in het pand vanmorgen, maar ik zag wel dat het gisteravond duidelijk gezellig was, want niemand minder dan Son Mieux kwam langs om live te zingen met Stefan dus achter de toetsen. En gelukkig konden ze nog een gaatje vinden in hun drukke schema, want ze zijn aan het voorbereiden op hun Europese tour. Begint eind oktober, nog een maandje. En in januari staan ze in de Ziggo Dome. Ja, nou, kortom, volle zalen op de planning. Ik ben dus heel blij dat ze gisteravond nog even de intieme setting opzochten in Stefans Pianobar. Waar ze onder andere Dark Before the Dawn deden. Ook extra lekker op de zaterdagochtend, dacht ik zo. Het gaat namelijk over het moment dat de zon nog net niet op is. Dit is Son Mieux, Dark Before the Dawn. Samen met Stefan op de piano in Stefans Pianobar. Can it-

Tom Jeun, Dark Before the Dawn met niemand minder dan Stefan achter de piano. Je hoorde ze live in Stefans Pianobar. Alle beelden zijn terug te vinden op qmusic.nl of in de Q-app. Ja, als ik de deur uitga, dan heb ik altijd een tas bij me. Jij ook? Nou, wat is het gekste wat jij in je tas hebt zitten? Nou, ik weet toevallig wat Douwe Bob altijd bij zich heeft. En dat is niet wat wij in ons tas hebben, kan ik vertellen. Ga je zo

Mars by Q en All My Soul. Wat is het raarste wat jij altijd in je tas mee hebt? Ja, ik ben natuurlijk een vrouw, dus aan mij moet je dit niet vragen. Want er zullen vast wat rare dingen in mijn tas te vinden zijn. Wacht, ik pak mijn tas er even bij. Ik heb hier bijvoorbeeld wattenstaafjes. Ik heb oogdruppels. Ik heb ook een lepel, zie ik. Altijd handig. En ik heb vlaggetjes. Maar dat komt eigenlijk meer omdat ik die... Oh ja, alles zit helemaal in elkaar. Omdat er iemand jarig was. Nou, valt mee, toch? Hoe gek het is. Er zit geen blikje of iets in. Want dat is wel wat Douwe Bob altijd bij zich heeft. Geen blik bier of een blik cola. Nee, Douwe Bob heeft standaard bij zich een blik tonijn. Ja, een blik tonijn. Dat vindt hij makkelijk als hij, nou, als hij het recht krijgt. Dan kan hij gewoon zo uit zijn tas pakken, hop en eten. Mega gezond ook. Nou, ik kan je vertellen, ik moet er nu even niet aan denken hoor, een blik tonijn. Nee, doe mij op dit tijdstip maar gewoon lekker een blik croissant deeg. Dit is Douwe Bob en Note Self. I can stay.

0: Tiësto, Jonas Blue en Rita Ora en Ritual.
1: Met je foute been uit bed.
0: En een hele goede morgen, Vincent Pronk.
2: Hey, Judith Eijk, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
0: Nou, er komt wel even een lucht binnen, kan ik je vertellen hier vandaag. Ja,
2: ik heb een nieuw parfummetje, maar ik weet het niet met deze. Het is een beetje een walm, hè, om me heen nu.
0: Ja, maar ik vind het wel lekker.
2: Ja?
0: Ja, ik vind het wel lekker.
2: Oké, nou.
0: Ga je morgen een nieuw luchtje opdoen? Dan kunnen we even een beetje testen welk luchtje.
2: Ja, dat is goed. Ja, ik heb net verteld. Ik heb allemaal testertjes in huis. En ik moet nog even de keuze maken. Maar morgen weer een nieuw luchtje. Dan hangt hier een hele walm de rest van de dag.
0: Nou, ik ben
2: sorry, collega's. Hey, het is vandaag een leuke dag, de Europese Dag van de Talen. Dat las ik vandaag in de kalender. En spreek jij een beetje je talen?
0: Nou, Engels en Nederlands natuurlijk, maar Frans, Duits, nee, dat gaat niet lukken.
2: Nee. Ken je toevallig wel liedjes in het Frans, in het Duits, in het Italiaans?
0: Nou, Frans, Duits.
2: Dat is Nederlandstalig.
0: Ja, maar dat is toch wel leuk.
2: Is leuk, zeker. Oké. Ik ben eens op zoek naar een liedje in een Europese taal. Dat mag alles zijn. Dus een Frans liedje, een Duits liedje, een Grieks liedje misschien.
0: Oké. Nou, ik zat eigenlijk gelijk te denken aan Stromae.
2: Oh ja, die kan ze wel.
0: Ja, die kan ik. Die kan
2: Hallo Rondans, dacht je.
0: Hallo Rondans, dacht
2: ik. Ja, natuurlijk.
0: En waar zit jij aan te denken?
2: Ik dacht gelijk aan een Duits liedje. Bijvoorbeeld Atemloos Durch die Nacht. Of,
0: oh ja.
2: Eind zwei Polizei.
0: Leuk.
2: Ken je ook een Pools liedje misschien? Een Servisch liedje?
0: Oh, en je vraagt wel even dingen aan me op de ochtend. Ik ben net wakker.
2: Kom dan maar op.
0: Oké, nou, je mag je bericht sturen in de Q-Music App voor jouw suggestie.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
6: Kippie.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1+1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
16: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
16: Zeker, kwaliteit rendeert.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
6: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
7: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
8: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus-kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Het geluid.
12: Het geluid van Q-Music is nu waard
13: €20.000.
12: Weet jij al wat het is?
14: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
13: Q. Goedemorgen, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
15: Goedemorgen. De politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. Volgens de Telegraaf gleed ze deze week in de buurt van een waterval uit en kwam ze op een rots terecht. De waterval is geliefd bij toeristen en die halen geregeld gevaarlijke toeren uit om bijzondere foto's te maken. Of dat nu ook gebeurd is, is niet duidelijk. Het minderheidskabinet praat vandaag verder met verschillende partijen over de begroting. Als Pro langskomt, dan zit ook meteen Volt aan tafel. De twee partijen hebben afgesproken dat ze alleen nog maar samen met het kabinet Jetten praten. Met die twee partijen erbij heeft de coalitie meteen een meerderheid. De A76 bij het Limburgse Schinnen is in noordelijke richting dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie zit nog met veel vragen en houdt voorlopig alle scenario's open. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. En modellen van OpenAI hebben geprobeerd de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Dat meldt de New York Times. De poging mislukte en OpenAI onderzoekt wat er is gebeurd. Andere media schrijven dat AI ook actief was op 3 andere overheidssites in Amerika. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen.
13: Op de weg 2 kleine vertragingen gemeld. A28 richting Zwolle. Tussen de Leusden-Zuid en Amersfoort is de weg dicht. Kom je in 6 minuten vertraging. En de A58 richting Tilburg. Tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-Oost ook 6 minuutjes. Snelheidscontrole gespot op de A7 richting Groningen. Daar staan ze bij Drachten. Hectometerpaal 168.0. A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. A13 richting Rijswijk bij Delft 13.8. A16 richting Dordrecht, let op, bij Rotterdam 7.8. En de A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland 213.2.
16: Music. Vincent Pronk.
13: Ja, stap met je foute been uit bed. Ken je een fout liedje in een Europese taal? Nou, stuur hem even door in de app van Q.

0: Bibi Rexha en Faithless Back You en New Religion.
1: Met je foute been uit bed.
0: Op zaterdagochtend, goedemorgen. Het is 9 minuten over 9. Tess, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, je bent al lang onderweg, of niet?
2: Ja.
0: Waar ga je naartoe?
2: Naar een familielid.
0: En hoe lang zit je al in de auto?
2: Hoe lang zaten we in de auto ongeveer? Ongeveer 2 uurtjes al.
0: Je zit al 2 uur in de auto, dan moet je wel hele leuke familie hebben.
2: Ja.
0: En wie ga je toe dan?
2: Naar een overgrootoom.
0: Oh, oké. Okay. En dat is wel een leuke oom. Dat is wel een grappenmakertje.
2: Ja.
0: En spreek je een beetje de Europese taal? Het is vandaag de dag van de Europese taal. Welke talen spreek je?
2: Een heel klein beetje Spaans, want dat leer ik.
0: Oh?
2: Via AirLearn.
0: Doe eens een woordje.
2: Welke zal ik doen? Kassa.
0: Kassa?
2: Heel makkelijk, ja.
0: Kassa. Ik ken alleen de kassa van Albert Heijn. Wat is kassa?
2: Ja, dat is huis in Spanje.
0: Oh, natuurlijk. Ja, een kassa. Ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay. En spreek je ook een beetje Duits? Want je hebt een Duits liedje aangevraagd.
2: Duits? Nee, niet echt.
0: Nee.
2: Luftballons, ja.
0: Ja, precies. Dat komt dan wel goed, hè?
2: Ja.
0: Jij wil naar je luftballons horen van Nena. Die gaan we lekker doen.
2: Ja.
0: Je krijgt ook de met je foute been uit bed sokken opgestuurd.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja, toch? Heb je een grote maat, kleine maat?
2: Ik heb, welke maat heb ik?
0: 42. En wat is dat in het Duits?
2: Dat weet ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Fijne dag.
1: Met je foute been uit.

Alex Warren, Back Your Music en Passenger. Vanavond weer een verjaardag. Ik had vorige week ook al een verjaardag. Volgende week ook weer een verjaardag. Het is een druk maandje. En dat kan kloppen. Ik las namelijk dat september de maand is met de meeste verjaardagen. En natuurlijk allemaal ouders die rond de kerst lekker de warmte hebben opgezocht met elkaar. Ja, dan krijg je een kind in september. Vandaag zijn er al 43.000 mensen jarig. Dat is al heel veel. En deze maand is ook jarig de medeoprichter van Bamfunk MC's. Ook hij is ontwikkeld rond de kerst, zou ik maar zeggen. Dit is Freestyler, back you.

0: Ray Becky Music en Where Is My Husband? Jim, goedemorgen!
1: Vincent, ouwe beuker! Goedemorgen, jongen.
0: Gezellig dat je er weer bij bent, jongen. Zaterdagochtend, zometeen weer even bellen met een bakkertje. Sterker nog, heb ik eigenlijk vanochtend vroeg al gebeld. Ik heb vanochtend gebeld met een willekeurige bakker in Nederland. En ik heb ze geprobeerd om in mijn strikvraag te laten trappen. Aan jou zometeen een vraag, is dat gelukt of niet? Is de bakker wakker? En Stella Lefty komt eraan.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt...

0: Monica Pizza's en Pizza Bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra Keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster... waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart... De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een

0: NL. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: 9:30, goedemorgen. Lekker dagje vandaag. Soms wat zon, soms een klein wolkje. Het is een graad of 20. Morgen nog beter, lekker weer. Het kan dan 20 tot wel 25 graden worden. Op de weg is er 1 vertraging gemeld. A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. De weg is dicht, de vertraging 11 minuten. En snelheidscontrole gespot op de A13 richting Rijswijk. Daar staan ze bij Delft, hectometerpaal 13,8. En de A50 richting Zwolle. Let op bij Beemte-Broekland bij 213,2.
6: Vincent Pronk.
5: Is de bakker wakker? Dat gaan we zo meteen even checken.

0: Rihanna, Back Your Music and Only Girl in the World. Terwijl jij misschien vanochtend vroeg nog lekker lag te ronken in je bed tussen de zure lappen, toen je je nog 3 keer omdraaide, toen zijn die bakkers natuurlijk al opgestaan in alle vroegte om die ovens te laten draaien. De broodjes die vliegen weer over de toonbank vanochtend. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, is de bakker wakker? Dat gaan we checken!
1: Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker?
0: Vaste prikken op zaterdagochtend. We checken of de bakkers een beetje wakker zijn. Ik heb vanochtend vroeg gebeld met een willekeurige bakker in Nederland. Dat is er eentje uit de Achterhoek geworden. Leuke mensen daar. Het is bakkerij Vaags uit Winterswijk. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Denk jij dat ze wakker genoeg zijn om niet in mijn strikvraag te trappen? Gaat over het Songfestival, dat zal je zo meteen horen. Luister goed mee naar het gesprek. En geef daarna je voorspelling door via de app van Q-Music. Dan maak je kans op het Q-prijzend pakket. Daar gaan we. Bakkerij Vaags uit Winterswijk.
2: Bakker Vaags met Jolanda.
0: Dag Jolanda, goedemorgen met Vincent, Q-Music.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat hebben jullie een gezellig wachtmuziekje zeg.
2: Ja, leuk hè?
0: Ja, dat hoor je niet vaak bij de bakker.
2: Ja, daar ben je heel vrolijk van.
0: Nou, inderdaad. Bent u ook een beetje vrolijk vandaag?
2: Ja, ik ben altijd vrolijk.
0: Ja, is het ook een beetje druk in de winkel daar?
2: Ja, mannen hè. S'morgens komen allemaal mannen.
0: Is dat zo?
2: Ja, we moeten vrouwen tafel dekken en koffie zetten. En de mannen die worden best gebonsd, joh.
0: Van traditioneel nog in Winterswijk.
2: Ja, dat is heel... Ja, maar is het altijd hetzelfde hoor. Normaal werk ik in Aalten. Ja, dat is hier denk ik gewoon de Achterhoek.
0: Wat grappig, er is alleen maar mannen in de winkel daar. Die komen de roodjes lekker halen.
2: Ja, zeker.
0: En wat wordt er allemaal verkocht vanochtend? Wat is populair?
2: Nou, we hebben de croissants in de aanbieding. En dat is populair. Toastbrood, harde broodjes. Ja. Gebak is meer met 10 uur.
0: Ja, daar komen de vrouwen zeker.
2: Daar komen de vrouwen, natuurlijk. Maar die weet wat lekker is, hè?
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Vertel mij wat. Hey, ik heb een korte vraag voor je. Ik wil even kijken of je als bakker ook een beetje wakker bent.
2: Ik ben heel wakker.
0: Ja, vroeg opgestaan vanochtend?
2: Ik ben om 6:30 opgestaan.
0: Zo, dat is vroeg voor de zaterdag. Oké, nou, of je echt wakker bent, moeten we even checken. Want, dat heb je waarschijnlijk wel gehoord, Nederland doet toch niet mee aan het Songfestival. Wat was ook alweer de reden dat we niet meedoen?
2: Weet je wat de reden is van het Songfestival? Nederland doet niet mee. Weet je wat ervan?
0: We doen natuurlijk wel mee, is bekend geworden. Maar is de bakker wakker? Geef je voorspelling maar door in de app van Q.

0: Dit is Q Music.
1: Hey Adela.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Winscombe. Ask me how it goes.
0: En dit is nieuw.
2: Oh, wat waren de reacties goed in Repeat of niet afgelopen week? Het werd een hele dikke repeat voor Jamie Miller, nieuw talent uit Engeland, Baby Doll.

0: Dat is toch wel de vraag van de zaterdagochtend. Is de bakker wakker? Ik heb net gebeld met een bakker uit Winterswijk. Bakkerij Vaags. En ik heb ze een strikvraag gesteld over het Songfestival. Wat ben ik toch weer vervelend bezig, hè? Ja, ik heb gezegd dat het Songfestival dus niet doorgaat voor Nederland. Dat wij niet meedoen. En wat was de reden dat wij niet meedoen, was de vraag. Maar we doen natuurlijk wel mee. Dat is het grote nieuws van deze week. Ik ga het even anders doen. We gaan even kijken. Ik heb even twee bellers aan in de uitzending. Silke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk jij? Is de bakker wakker?
1: Ja, de bakker is wakker.
0: Jij denkt dat ze er niet in trappen?
1: Nee, klopt.
0: Dus dat ze gewoon zeggen, hé, we doen wel mee met het Songfestival.
1: Ja.
0: En waarom denk je dat?
1: Nou, het is zo groot het nieuws geweest, dat moeten ze wel weten.
0: Ja, het is niet te missen, zou je zeggen.
1: Nee.
0: Nou, Hans, jij denkt er anders over. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik denk dat de bakker niet wakker is.
0: Nee, en hoezo niet?
2: Nou ja, vorig jaar hebben we niet meegedaan. En ik denk, ja, ze zijn zo vroeg opgestaan dat ze dat nou nog niet weten.
0: Ja, dat kan me ook goed voorstellen. Nou, een van die twee gaat er met het Q-prijzenpakket vandoor. Silke of Hans, we gaan even luisteren, oké?
3: Weet je wat het verleden is van de...
4: Wat is het
3: verleden? In Nederland doet niet meer. Weet je wat ervan?
4: Oh, het is toch waardeloos.
0: Het is toch waardeloos, ja.
4: Ja.
0: Maar is er niemand in die winkel die het nieuws heeft gevolgd?
4: Nee, ik kijk geen Songfestival. En wat de reden is, weet ik niet. Omdat we geen goede muziek, Nederlandstalige muziek hebben.
0: Lieve Jolanda, je bent niet helemaal wakker, want we doen wel mee!
4: Je doet wel mee? Oh, ze doen wel mee. Oké.
0: Okay. Nee, dat was deze week natuurlijk groot in het nieuws, dat Nederland toch naar het Songfestival gaat.
4: Oh, gelukkig.
0: Ja, jij hebt er zin in, hoor ik al. Hey Hans, je hebt het helemaal goed, man.
2: Nou, helemaal mooi.
0: Ja, gefeliciteerd met het Q-prijzenpakket.
2: Ja, dankjewel.
0: En ik wens je nog een fijne dag. Silke, jij ook, hè?
1: Dankjewel.
2: Helemaal goed.

0: Seal by Q en Kiss from a Rose. Hey, gisteren is de nieuwe muziek uitgekomen van Taylor Swift. Ze heeft een nieuw liedje uitgebracht. En het is toch alweer bizar hoe ze dit flikt. Er is nu al een record verbroken. Want dat liedje is nu het meest gestreamde liedje in 24 uur tijd. En bij Q dachten we ook, hier moeten we iets mee doen met dit liedje. Het is zo goed. Het is namelijk de Q-alarmschijf. Je hoort het zo meteen. Ook Temper City komt eraan met Self-Aware.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
6: Kippie.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Alleen vandaag bij Bol, de Meire pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
17: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
18: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
20: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week bij Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar €4,39.

0: 79.
1: Lidl,
0: je verdient het.
2: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint.
7: Boost yourself.
8: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeanscenter.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Het geluid.
12: Het geluid van Q-Music is nu waard...
13: Ja, €20.000. Het is geen kassa trouwens, denk ik.

0: 10 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Hazewinkel.
1: Goedemorgen. De Limburgse politie is nog steeds druk met het onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A76 bij Schinnen. Daar werd vannacht iemand aangereden door verschillende auto's en hij of zij overleefde dat niet. Zolang het onderzoek duurt, blijft de weg richting het noorden dicht. De politie denkt vanmiddag meer info te kunnen geven. Op Sri Lanka wordt de dood onderzocht van een Nederlandse toeriste. De vrouw van 26 was samen met een vriendin bij een waterval toen ze uitgleed en op een lager gelegen rots terecht kwam, schrijft de Telegraaf. Haar lichaam is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het Brabantse Someren. Er zou iemand bedreigd zijn met een vuurwapen en om de zaak onder controle te krijgen schoot een agent meerdere keren. Niemand raakte gewond. De regionale omroep schrijft dat de aanhouding in een huis was. En Henk Vrezer is zijn klus als bondscoach van Suriname meteen goed begonnen. Zijn ploeg won in de Nations League de uitwedstrijd tegen Honduras met 3-2. De beslissende treffer was een eigen doelpunt van Honduras. Dit jaar miste Suriname net aan kwalificatie voor het WK. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog, met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer.
0: Verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. De weg is dicht. Je komt in 10 minuten vertraging. En de A28 Hoogeveen richting Zwolle. Tussen Zuidwolde en De Wijk daar 6 minuten. Snelheidscontrole op de A13 richting Rijswijk. Daar staan ze bij Delft 13,9. En de A50 richting Zwolle. Let op bij Beemte-Broekland 213,4.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Ik kreeg dit weekend zo'n grappig appje van mijn buurman. Ja, die lust er echt pap van. Ik ga het appje er even bij pakken. Eerst Temper City.

0: David Guetta, Becky Hill en Remember by Q.
1: Goedemorgen,
0: zaterdag. Het is 26 september. Ik zeg vandaag even gedag, hè, tegen buurman Henk, buurvrouw Ingrid, tegen Wim en Marijke. Het is vandaag Nationale Burendag.
2: Are you too?
0: Ik heb zo'n geweldige buurman onder mij wonen. Ik woon op 5 hoog en op de 4e woont Ronald. En Ronald is een man alleen, net als ik. Maar hij is in de 60 en hij leeft wel als een 30er. Ronald is echt een topper. Die gaat nog naar festivals. Die heeft thuis ook een dikke stereo-installatie staan in zijn woonkamer. En we hebben wel eens dan samen lekker muziek zitten luisteren, biertje erbij. En deze man neemt het leven vooral niet te serieus. Want ik appte mijn buurman vorige week van... Hey, ik ga mijn verjaardag vieren, dus je kan wat muziek horen. Laat vooral even weten als het zachter moet. Hè, of kom gewoon een biertje meedrinken. Je bent hartstikke welkom. En dit is wat ik terugkreeg. Ik heb het appje er even bij gepakt. Hij zegt, van harte gefeliciteerd Vincent. Geluid, no problem. Ik heb een date vanavond. Dus als je ons hoort, wil je dan je gasten uitleggen... dat deze oudere nog fysiek actief is. Have fun! Ik dacht alleen maar...
3: Buurman, wat doet u nu?
0: Nou, zulke buren moet je toch hebben, wat een gouden vent. Ik heb trouwens niks gehoord, gelukkig.
4: De Q Music Alarmschijf.
5: Hey, this is Taylor Swift and you're listening...

Q Music, Martin Garrix hoorde je. Hoeveel calorieën denk je dat Martin Garrix verbrandt tijdens het draaien? En laten we zeggen, een setje van 2 uur. Beetje springen, nou wat klopjes draaien, handjes in de lucht. Martin Garrix die verbrandt met zo'n show 1500 calorieën. Heeft hij echt uitgezocht. Zijn 3 Big Mac's die hij even kwijtraakt. Hè? Gemiddeld persoon moet daar een halve marathon voor rennen. Martin Garrix, hij is topfit. Je hoorde met Told You So. Dit is Tears for Fears.

0: Lekker man. Jonas Blue bij Q. Edge of Desire. Even kijken, ik krijg een berichtje binnen van Milan.
1: Vincent! Is jouw telspel al geweest? Was eigenlijk de vraag. Fijne uitzending.
0: Nog niet. Nee, maar dat gaat zo meteen wel gebeuren. We gaan zo meteen het telspel doen. Zometeen is het aan jou om inderdaad een woord in een bepaald liedje te tellen. Betekent dus gewoon meeturven. Kan er vast wel verklappen welk woord. Zometeen gaat het om het woord dance dat je moet tellen. Dat komt vaak heel vaak voorbij zometeen, het woord dance. Dus nog een kleine tip. Pak even pen en papier, dan zit je helemaal goed zometeen. Zometeen voor het telspel. Ook Teddy Swims komt eraan.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.

0: gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
2: Nee, pleurt op joh!
1: 650.000 dieren.
2: Dat is bizar.
1: Per dag.
2: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
1: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
2: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
1: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
14: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
15: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
16: 10:30, goedemorgen. Lekker dagje vandaag. Soms wat zon, soms een klein wolkje. Het is een graad of 20. Wel droog. Morgen nog beter. Dan is het 20 tot 25 graden. Even kijken op de weg. Er zijn 2 vertragingen van 10 minuten of langer. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. De weg is daar dicht. De vertraging 12 minuten. En de A28 Hogeveen richting Zwolle. Tussen Zuidwolde en De Wijk. Daar kom je in een kwartiertje vertraging. Snelheidscontroles op de A7 richting Groningen. Daar staan ze bij Drachten. Hectometerpaal 168.0. A13 richting Rijswijk bij Delft bij 13.9. A16 richting Dordrecht bij Rotterdam bij 7.8. A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland 213.4. En de A50 richting Arnhem, let op, bij Beekbergen 196.9.
17: Vincent Pronk.
16: Telspel spelen we zo. Eerst Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Afrojack en Edu Black bij Q.
1: In my world. Oké, jongens. Leuke bezigheid nu voor als je onderweg bent. Of als je aan de ontbijttafel zit, als je aan het werk bent, wat je ook aan het doen bent. Dit kan je overal meedoen. Gewoon lekker tellen.

Ja, ik heb er weer een gevonden. Zo'n liedje waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En aan jou om dat ene woord te tellen. Daar mag je hulpmiddelen bij gebruiken. Dus je mag gewoon even pen en papier pakken. Of gebruik je telefoon om mee te turven. En stuur daarna het juiste antwoord in de app van Q-Music. Het gaat vandaag om het woord dance. In deze van Walk the Moon. Hier heb je hem. Er zitten meerdere keren in. En de vraag is, hoe vaak tel jij het woord dance? Tel goed mee en stuur je antwoord na dit liedje dus in de app van Q. Dus 3 minuten lang, even full focus. Raak de tel niet kwijt, alsjeblieft. Oké, iedereen klaar? Tel hem maar!

0: Ella Langley, Back Your Music en Choosing Texas. Daarvoor dat liedje waarin heel vaak dance werd gezongen. Maar hoe vaak dan? Anton stuurt een berichtje. Anton Berg, die zegt een wilde gok. Tussen haakjes ChatGPT, die zegt 16 keer. Vertrouw geen AI. 16 keer is veel te veel, veel te veel. Sophia die zegt, ik heb het 18 keer geteld. Is ook te veel. Alexander zegt 20 keer. Ook niet goed. Anja, weet jij het wel? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb het 12 keer geteld.
0: Oh, 12 keer. Gelijk met de deur in huis.
1: Oh, sorry, ja.
0: Nee, maakt niet uit. Ik ben ook even benieuwd. Hoe heb je meegeteld? Heb je hulp gebruikt?
1: Nee, ik heb op mijn vingers meegeteld. Ik was druk aan het meeblaren. Dus ik denk van, heb ik hem nou wel geteld? Heb ik hem nou niet geteld? Dus ik probeer het gewoon.
0: Ja, dat was een leuk liedje toch om mee te tellen?
1: Ja, dat was een heel leuk liedje, maar ook om lekker mee te blaren.
0: Ja, dus je hebt lekker mee zitten zingen en zitten tellen. Multitasken, een echte vrouw hoor
1: ik al. Ja, inderdaad.
0: En jij denkt dus 12 keer.
1: Ja.
0: Nou, ik bel je natuurlijk niet zomaar terug. 12 keer, dat is natuurlijk hartstikke goed.
1: Ja.
0: Je wint het TechU prijzenpakket.
1: Oh, super.
0: Naar welke plaats mag ik hem opsturen?
1: Den Boer.
0: Den Boer. Gaan we doen. En ik wens je nog een fijn weekend.

0: Just Stay, Jack Style en John Mackey Music en Turn the Lights Off. Hey, zometeen zit ik echt vol in mijn jeugdsentiment. En dan ben ik denk ik niet de enige. We gaan de Top 40 Classic doen. Terug naar 1992. Toen was de eerste aflevering van een fantastisch school-tv-programma. En daarin was onder andere die knuffelbeer te zien. Even kijken, herken je deze tune nog?
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smin. Boost yourself.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: schoolwerk makkelijker? Ontdek het op studygo.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
9: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage... Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.000 euro.

0: maandag mee.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Het Q Music Nieuws door nu.nl. Hier is Daphne van der Meijs.
2: Goedemorgen. Premier Jette en minister Heijnen praten vandaag verder met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft hun steun nodig om de plannen door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. Vandaag schuift eerst de ChristenUnie aan. Later vandaag praat het kabinet ook met andere oppositiepartijen. Op de A76 in Limburg is vannacht iemand omgekomen bij een ongeluk. Het slachtoffer werd door meerdere auto's geraakt. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Daarom is de snelweg richting Geleen dicht. In het centrum van Athene is een appartementencomplex ingestort na een explosie. In het puin is het lichaam van een jonge vrouw gevonden. Vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in het vakantieappartement verbleef. Er worden nog 5 andere mensen vermist. Mogelijk werd de explosie veroorzaakt door gas. En Mark van Bommel heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van België gewonnen. De Rode Duivels versloegen Italië in Rome met 2-0. Van Bommel zegt bijna 100% tevreden te zijn over zijn debuut. Gods en Luke Bacchio maakten de doelpunten. Het was voor België de eerste wedstrijd in de Nations League. En het weer van buienradar. In het noorden kan er wat regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag steeds meer zon. En het wordt een graad of 20.
1: Kielverkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A12 richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg is een ongeluk gebeurd. De vertraging daar 25 minuten. A16 richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk Noord en Prins Alexander is ook een ongeluk gebeurd. 7 kilometer. De vertraging is daar bijna een half uur. En de A50 richting Apeldoorn. Tussen Renkum en Waterberg daar 21 minuten. Snelheidscontrole gespot op de A13 richting Rijswijk. Daar staan ze bij Delft 14.0. A50 richting Zwolle. Let op bij Beemte-Broekeland 213.4. En de A50 richting Arnhem bij Beekbergen 196.9.
0: Music. Vincent Pronk.
1: Ja, back to the 90s zometeen in de Top 40 Classic. We gaan terug naar 1992. Eerst de pauza. Magnetic.

0: legendarisch tv-programma Koekeloeren. Het bestond in 1992. Daar was de eerste aflevering te zien. En we gaan terug naar dat moment in de Top 40 Classic. Koekeloeren met Moffel en Piertje. Ja, mocht je het nooit hebben gezien, denk je echt, wat is dit voor koortsdroom? Het was een mol, hè, met een brilletje op. Dat was Moffel. En had je Piertje, dat was die worm. En die bleven samen de gekste avonturen. Ik vond altijd het magisch moment als dan op school de tv-kar naar binnen werd gereden. En dan gingen we naar Koekeloeren kijken. En in dat programma zat natuurlijk ook Flip de Beer. Ja, hadden we ook nog. Daar gaan we weer, hoor.
1: Hallo, daar ben ik weer. Ik ben Flip de Beer. Bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?
0: Ah, de hele Q-app staat vol met mensen die jeugdsentiment beleven.
2: Hallo, daar ben ik weer.
3: Ik ben Flip de Beer.
4: Bij wie mag ik logeren?
2: Wie is dat deze keer?
0: Die knuffelbeer, die trouwens eerst in de wasmachine moest als je hem thuis meekreeg. Want die mocht dus mee logeren. En het was een fysieke beer, ook te zien dus in het programma Koekeloeren in de 90s. Dan de top 40 van die dag, 1992. Ik heb 3 liedjes uitgekozen en aan jou de vraag. Welke wil je horen? You are my destiny. Lionel Richie is de eerste keuze. You are

0: Het is er weer zo'n eentje. Het is een top 40 classic die best wel spannend blijkt te zijn. Want het gaat echt om een paar stemmen verschil in de app van Q-Music. Ik heb de poll gestopt, dus je kan niet meer stemmen. Maar het is echt nek aan nek. Het gaat tussen drie liedjes uit 1992. Lionel Richie kan je opstemmen. My Destiny. Ook Dr. Alban met It's My Life. En Inner Circle met Sweat. Wat wil je horen?
1: Goedemorgen Vincent. Ja, ik heb gekozen voor Inner Circle. Heerlijk nummer en het is een heerlijke tijd. Groetjes uit Edam van Monique.
2: Uit deze liedjes is niet te kiezen, maar doe maar Lionel Richie dan. Maar ik vind de rest ook heel leuk.
3: Ik hoop op Lionel Richie, maar ik denk dat het Dr. Alban wordt.
0: Sascha zegt nog, wat een jeugdsentiment. Ik ga voor Lionel Richie. Mijn stem gaat naar It's My Life, zegt Harry. Inner Circle zegt Rob, lekker nazomeren. Wordt weer eens tijd, echt zin in dat liedje. En Frederik zegt, wie heeft er op de basisschool niet geschuifeld op een nummer van Lionel Richie in de jaren 90? Nou, Frederik, even kijken. Het scheelt letterlijk twee stemmen, maar het is schuifelen geblazen.
4: Top 40 Classic.
3: Nou, heb ik toch geluk. Het wordt Lionel Richie. You are my destiny.

0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
2: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
18: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij.

0: Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: Giga veel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Prima dagje vandaag. Soms wat zon, soms wat wolken. Het is een graad of 20. Morgen nog wat warmer, kan het 25 graden worden. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een ongeluk gebeurd op de A16. Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein is de weg dicht. Er zijn reddings- en bergingswerkzaamheden bezig. En de vertraging is daar 26 minuten. En tussen Feyenoord en Prins Alexander doe je er ook een half uurtje langer over. Snelheidscontrole op de A13 richting Rijswijk. Let op bij Delft bij 14.0. A50 richting Zwolle. Daar staan ze bij Beemte-Broekland 213.4. En de A50 richting Arnhem bij Beekbergen.

0: Grande Becky Music, Undecided. Ik had donderdagavond een date. En ja hoor, ik kreeg de vraag die ik ver van tevoren voelde aankomen toen het ging over mijn werk. Die vraag is gesteld: weet jij al wat het is? Nee!
1: Het geluid.
0: Ik weet het ook niet. Wist ik het maar. Dan had zij het geld kunnen pakken en het mij kunnen delen. Dat was lekker geweest, hè? Nee, dat mag natuurlijk niet. Sowieso, ik zweer het je, niemand van Q-Music, behalve de jury, weet wat dit geluid is. Ik heb echt geen idee. Mocht jij het wel weten, ja, meld jezelf even aan in de app van Q-Music. En trouwens, check ook even welke foute antwoorden er zijn gezegd. Want het is zo vervelend natuurlijk als je zit te luisteren en je hoort een antwoord dat al voorbij is gekomen.
2: Ik denk dat het een videoband in een videorecorder stoppen is.
3: Het plaatsen van een videoband in een videorecorder.
4: Een cassettebandje uit een cassetterecorder halen.
5: Het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman.
6: Ik denk het aanzetten van een printer.
7: Ik denk het losklikken van een geprint object van een 3D-plaat.
8: Ik denk het dichtklappen van een kassabonprinter.
0: Goed, wil je een gokje wagen en heb je een antwoord dat nog niet is genoemd? Druk even op die aanmeldknop in de Q-app. Maandag spelen we verder voor 20.000 euro. That's all I know.

Country Music, Adam Lambert en What Do You Want For Me. Even een kleine reminder voor iedereen met huisdieren. Dus heb je een hond, een kat, een cavia, een parkiet. Let op, hè, volgende week zondag is het alweer Dierendag. 4 oktober komt eraan. Je hebt nog even om een kluif te kopen. En wat je natuurlijk gaat krijgen op Dierendag is dat elke radio-dj weer liedjes gaat draaien over dieren. Daar kan je nu al de klok op gelijk zetten. En ik ga me daar waarschijnlijk ook heel erg schuldig aan maken volgende week. Ik zit al even te denken. Er zijn natuurlijk heel veel liedjes over dieren gemaakt. Neon Trees met Animal. Ja, zeg je Animals, dan zeg je Martin Garrix. Katy Perry met de paard. Dance Monkey. Lion. En we hebben er eentje bij sinds dit jaar. Animal. En dan is die ook nog van Cat's Eye.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis back you. I hate that it's true. Het lijkt nog steeds waar te zijn. Hè? Er komt echt een lekker weekje aan. Morgen al 22 graden. En later deze week kans op 25 graden. Dus nog even de korte broeken strijken. En dan. Helemaal goed. Zometeen Inna back you. Hart. Veel plezier met Stefan en Bram zometeen.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
7: Kippie.
8: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Wow. Wow. Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
9: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vlieg door je tijdlijn.
13: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak, maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
7: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
8: Moelenmilk, the moo you can't resist.
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: gigaveel.
9: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard...
13: 20.000 euro.
12: Wauw. Weet jij al wat het is?
14: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
15: Q. 12 uur geweest, goedemiddag. Q-Music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
16: Goedemiddag. De VVD wil gezichtsbedekkende kleding verbieden tijdens demonstraties, schrijft Trouw. De partij wil dat zo'n verbod begin volgend jaar in de wet komt. Aanleiding is onder meer de uit de hand gelopen demonstratie op het Malieveld vorig weekend. Coalitiegenoot D66 is tegen het verbod, maar een meerderheid in de Kamer steunt het idee. En we blijven in de Kamer, want premier Jette en minister Heijnen praten vandaag verder met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft hun steun nodig om de plannen door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen. Vandaag schuift eerst de ChristenUnie aan. Later vandaag praten ze ook met andere oppositiepartijen. In Sri Lanka is een Nederlandse vrouw van 26 omgekomen bij een waterval. Ze was daar met een vriendin en gleed uit. De vrouw viel meters naar beneden en kwam op de rotsen terecht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Ja, en als een auto 1 keer je huis binnenrijdt, is dat al opmerkelijk. Maar in het Gelderse Doesburg gebeurde dat voor de 2e keer in 1 jaar tijd. Vannacht verloor een automobilist de macht over het stuur en knalde tegen de woning. Hierdoor stortte een deel van de gevel in. De bestuurder en bewoners raakten niet gewond. En dan het weer van Buienradar. In het noorden kan er wat regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag steeds meer zon. En het wordt een graad of 20.
15: Ja, dankjewel. Ik doe altijd eerst de vertraging. Sorry. Flitsmeis, verkeersinformatie bij Q-Music. Vertraging van 10 minuten of langer. A10, Watergraafsmeer, Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwmeer. 6 kilometer, een kwartier. A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Tussen Willemstad en de Haringvlietbrug. 4 kilometer, ruim een half uur. En de A50, Os-Ernhem. Tussen Renkum en Grijzoord, 4 kilometer, 20 minuten.
11: En flitsers op de A7 richting Groningen bij 168.0. Op de A13 richting Rijswijk bij 14.0. En op de A50 richting Zwolle bij 213.4.
15: Daar wil je het bij laten.
11: Dat waren de hoogtepunten.
13: Music. Stefan en Bram.
15: Nou, daar zijn ze weer, het olijke duo. Bram, hoe is het?
11: Nou, goed, en met jou?
15: Ja, ik ben enigszins uitgerust.
11: Lekker.

0: Inna en hot. Dat is een beetje het weerbericht hè, de komende dagen.
1: Oh, wat lekker hè. Even een nazomertje.
0: Ik had niet gedacht dat het er dit jaar nog in zat, september.
1: Nee. En toch is hij daar ineens. Ja, ga je er nog van nemen, of niet?
0: Zeker, want ik ben maandag vrij. En dan schijnt zelfs dat we weer records kunnen gaan verbreken.
1: Oh, wat heerlijk zeg. Nou, ik zou zeggen, ga lekker het strand op. Jij woont aan het strand.
0: Heerlijk.
1: Nou, ga dat doen.
0: En jij?
1: FIFA 27 is uitgekomen. Hè? Dus ik ga gewoon lekker binnen zitten. Trouwens, mocht je denken, wat klinkt Tom van der Weert? Gekkig, is hij misschien verkouden? Zeker niet. Het is Stefan Bouwman die op zijn plek zit.
0: Hallo.
1: Hallo, Steef.
0: Ja, hi Bram. Goedemorgen. Middag, sorry.
1: Ja, goedemiddag inderdaad.
0: Randje.
1: Ja, Tom die had weer eens vrij. Die heeft veel vrij de laatste tijd, zeg.
0: Hoeveel dagen heeft hij gewoon?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ik dacht dat ik veel vrij had gevraagd, maar dit slaat alles.
0: Ja, ik weet niet. Jij moet hem in toom houden, niet ik.
1: Nee, ja, die is alleen maar Pokémon aan het ruilen, joh.
0: Dat is wel waar. Die zit ook even die pakjes open te maken op die streams, toch?
1: Ja, dat klopt, ja. Maar goed, ik ben heel blij dat je er bent. Steef, zit je er lekker in vandaag?
0: Ik zit er lekker in. Ik ben deze week lekker gaan golfen met mijn vader. Dat klinkt heel decadent, maar dat was ontzettend leuk. Gewoon even een vader-zoon tripje. Dus ik ben helemaal zen.
1: Leuk, waar?
0: Ja,
1: waar?
0: In Erika, Drenthe. Dus bij Emmen in de buurt.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Grappig.
0: Ja, maar, ja, waarom ook niet, toch? Dat,
1: Ja, het is ook een liedje.
0: Oh god, gaat hij weer met zijn piratenhits.
1: Nee, het is geen piratenhits. Maar goed.
0: Laat maar.
1: Ja. Zoek het maar eens een keer op.
0: Goed. Het doorladen van een... Okay.
1: Ja, in ieder geval, we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij dit weekend allemaal gaat doen. Of wat je al hebt uitgespookt. Kom erbij in de Q-Music app. We lezen, horen, zien alles.
0: Ja, dit was in die tijd ook.

0: Billy William op Q-Music. Trompetta. Bram, hallo.
1: Ja, Steve, hallo.
0: Ik zei goedemorgen, maar het is natuurlijk alweer middag. Het is gezellig in de Q-app.
1: Het is heel gezellig in de Q-app. Ik zie hier een berichtje van Emiel. Die zegt zeker de nieuwe FC 27 spelen dit weekend. Daar bedoelt u natuurlijk FIFA mee. Groetjes, Emiel.
0: Misschien kunnen jullie wel tegen elkaar voetballen.
1: Nou, ik moet het eerst maar eens even installeren. Ik ben echt al jaren niet meer zo goed.
0: Oh. Hm.
1: Dus ik ga gewoon lekker tegen de computer amateur.
0: Jammer, Emiel, anders kon je hem Jantje geven. Sandra die is op weg naar Scheveningen. Vanavond 10-jarig trouwjubileum vieren.
1: Heidi, die is file aan het rijden in Duitsland. Onderweg naar, of nee, uit Italië / Oostenrijk.
0: Welkom terug.
2: Nou, mijn plannen voor dit weekend. Misschien bevallen, misschien niet.
0: Oh.
2: 39 weken, ik ben er wel klaar mee en klaar voor. Maar de kleine laat zich zo ver nog niet echt haasten. Dus ja, mijn agenda is voor de rest leeg.
0: Spannend, Davy, spannend.
1: Ja, heel spannend. Heel vol. Ja, wat zeg je dan eigenlijk? Succes.
0: Succes, veel plezier.
1: Veel plezier.
0: Zeg ik tegen mensen die zwanger zijn.
1: Ook wel een beetje sterkte.
0: Ja,
1: dat is een beetje een mix van alles, hè. Paul zegt nog, lekker op de trekker.
0: Lekker op de trekker.
3: Hoi, Tom en Bram. Wij zijn onderweg naar de noodtandarts voor mijn zoontje. Want die heeft zijn halve tand eruit geklapt.
0: Oh,
3: top. Shit. Bram en Stefan natuurlijk.
4: Volg de linkerlijstrook om de verbindingsweg naar centrum.
0: Ja, oké, super. Goed, Tom kwam er even tussendoor. Astrid is ook bij vanavond verjaardagje vieren, want ze is morgen jarig.
1: Nadine zegt nog een lekker karperen. Niks aan mijn hoofd.
0: Heerlijk. En Linda, wat ga jij allemaal doen? Oh, dat is helemaal niet Linda.
1: Wie is dat?
0: Wel Linda. Jawel, Linda. Oh, sorry, ik hoorde meneer. Maar dit is...
5: Ik ben er ook.
0: Hoi, Linda.
5: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja, wat staat er allemaal te gebeuren voor jou dit weekend?
5: Ja, wij zijn helemaal vanuit Sneek zijn wij nu naar Limburg gereden. Het man van mijn werk, of het werk van mijn man. Antea Groep bestaat 75 jaar namelijk. En ja, ze hebben een heel kasteel afgehuurd en daar zijn heel veel activiteiten te doen. We hebben net lekker ingecheckt op een vakantiepark en we gaan zo meteen instappen in de touringcarbus die ons ophaalt.
1: Ach, ja, maar wat een dag vol meteen. Is het een beetje kleinschalige personeelsfeest of is het groots?
5: Nee, het is wel groots. Er komen volgens mij 2500 man.
1: Zo zeg. Ja. Daar kan je een Efteling voor gaan afhuren, zeg.
5: Nou, inderdaad. Er wordt iets van een authentieke kermis. Is. Er zijn allerlei clinics, padelclinics. Je kunt leren dansen. Foodtruck festival. Er komt een DJ. Het is echt super gaaf.
0: Oh. Hey, luister, dat Key Music is hartstikke leuk. Maar welk bedrijf is dit? Want ik wil solliciteren.
5: Bij Antea Groep.
0: Antea Groep. Nou ja, ik ga vacatures checken op de site. Ja,
1: ja, gefeliciteerd met het zoveeljarig bestaan. Linda, ja, kijk, personeelsfeesten. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het moment dat je misschien een beetje gaat fozen met een collega. Of even een hengeltje uitgooit. Zie je al mensen om je heen die, waarvan je denkt van, nou, die gaan elkaar opzoeken?
5: Ik voornamelijk hier nog gezinnen met kinderen. En ik ben natuurlijk maar introducer, want mijn man werkt er.
1: Ja, ja.
5: Maar wie weet, wie weet.
1: Ja, nou, in ieder geval heb je een goed zicht op je man. Dat scheelt.
5: Ja.
1: Maar wat ongelooflijk leuk, Linda. En het is dus nu al begonnen eigenlijk, de voorpret.
5: Ja, we gaan nu instappen in de bus. Dus echt superleuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe het er zo uitziet.
1: Nou, heel veel plezier. Ja, wat zeg je dan eigenlijk? Veel plezier, veel sterkte, veel succes.
5: Ja. Goed. Nou, ik denk dat we heel veel plezier gaan hebben. Vindelijk?
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Oh, die kleine kunnen het ook leuk. Nou, morgen willen we alle juice.
5: Yes, ja, superleuk.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.

0: Herman Wickham en Kingdom of Fear op Q-Music. Oh, je rolt met je ogen.
1: Nee hoor, dat leek maar even zo. Goed, we gaan zo meteen weer naar team Stefan tegen team Bram doen.
0: Ik heb dat nog nooit met je ogen zien rollen.
1: Hé, hey, ja, maar soms heb je zo'n nummer.
0: Soms heb je zo'n nummer. Ja, sorry, team Stefan versus team Bram.
1: En wat gaan we zo draaien?
0: Oh. Het spel gaan we doen vooral.
1: Ik heb zo'n vermoeden.
0: Denk er maar even over na, goed? Een keer wat anders.
2: Hey Matty.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
3: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
4: 1000 aurapunten. Wow.
3: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
2: Hey Matty!
5: Hey Matty!
3: Hey, elke ochtend bij Q-Music.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
11: Nee, pleurt op joh!
10: 650.000 dieren.
11: Dat is bizar.
10: Per dag.
11: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
10: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
11: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
10: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce. Zorgeloos HR.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: UForce. Het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Nee, ik ga werken bij Antea Groep, want die hebben leuke feesten. Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q-Music. Goedemiddag. In totaal 27 files. De langste die vind je onder andere A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen. 4 kilometer, een kwartier. A8 Amsterdam-Zaandam tussen Zaanstad-Zuid en Brug over de Zaan. 3 kilometer, ook een kwartier. A10 Watergraafsmeer-De Nieuwmeer tussen Amsterdam-Centrum en de Schinkelbrug. 7 kilometer, een half uur naar boven afgerond. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. 7 kilometer, 20 minuten.
13: En flitsers op de A7 richting Groningen bij 168.0. Dan op de A13 richting Rijswijk bij 14.0. En op de A50 richting Arnhem bij 196.9.
12: En nog 13 andere.
14: Stefan en Bram.
12: Dat is niet hard rijden.
13: Ja, we willen naar de muziek.
12: Ja, Stefan versus Bram willen we ook naartoe.

0: Oh.
1: Oh. Oké, bye. Dat was interessant. Oh, ik zie ook altijd niet op opslaan geklikt. Nou ja, goed.
2: Die liep even vast.
1: Dat gebeurt soms, hè?
2: Ja, dat gebeurt soms. Daar
1: heb ik zelf ook wel eens last van. Wij gaan een spelletje spelen.
2: Waarin je ook vast kan lopen.
1: Ja, zeker. Want het wordt gewoon weer, denk ik.
2: Ja, we gaan gewoon lekker 30 seconds spelen, hoor.
1: 30 seconds spelen.
2: Uiteraard. Alleen, we hebben nog geen teamgenoot. We hadden wel prijzen te winnen vallen. Team Stefan, naar wie ben jij op zoek vandaag?
1: Ik ben op zoek naar iemand. We waren het eten aan het zoeken. En toen kwam jij een tentje tegen, die heet Omelette du Fromage. En toen moest ik denken aan Dexter's Laboratory, tekenfilm van vroeger. Dus ik ben op zoek naar iemand die vroeger altijd lekker in het weekend naar Cartoon Network keek.
2: Zo, ik dacht even dat je nog meer niche ging trekken. Meine Güte. Nou, weet je wat? Ik ben op zoek naar gewoon een hele goede spelletjesvrouw. De spelletjeskoningin. Daar ben ik naar op zoek. Ben jij een spelletjeskoningin, dan hoor je in Team Bram. Ben je iemand die ooit een keer op een verdwaalde zondag Omelette du Fromage heeft gezien op Cartoon Network?
1: Ik doe niet per se dat. Maar die vroeger naar Cartoon Network kijken.
2: Nou, dan hoor je in Team Stefan. Stuur dan Team Stefan via de Q-Music app. En dan gaan we dus strijden om de prijzen.
1: Ja.
2: En is je hoofd ready ervoor?
1: Mijn body nog niet.

0: ben van een hele andere supermarkt. Oh, is het? Oké, okay, ja, dat klopt. Hè, dat klopt. Marketing. We gaan een spelletje doen. Dat begint goed. 10 Tom versus 10 Bram. Ja, waar het niet dat Tom er even niet is. De Stefan hier op de plek van Tom. Maar Bram gewoon in de rol van Bram.
1: Juist. En voor team Bram was ik op zoek naar een spelletjeskoningin. En die heb ik gevonden in Anita. Anita, hallo.
2: Hallo, Bram.
1: Ja, jij gaat wat bijzonders doen zometeen.
2: Ja, ik ga mijn tattoo laten uitbreiden op mijn been.
1: Oeh. Kijk, wat is het nu en wat gaat het worden?
2: Nou ja, dus ik heb nu iets met bloemen en vlinders. En het is eigenlijk de bedoeling dat hij van mijn bovenbeen over mijn hele been en mijn voet heen komt.
1: Oh. Het bloemenveld wordt groter.
2: Jazeker.
1: Ja, wat mooi zeg, wat superleuk. En je bent dus ook nog eens een spelletjeskoningin.
2: Ja, ja, ook wel ja.
1: En je wint alles?
2: Nou, niet alles. Soms wint mijn vriend ook, maar ik win wel vaak.
1: Oké, okay, nou dat is een goed teken. Je gaat het opnemen tegen team Stefan, oftewel team Cartoon Network, hè? Daar was je naar op zoek.
0: Inderdaad. Albert, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo. Stefan. Wanneer keek jij altijd lekker naar Cartoon Network?
3: Ja, in mijn jeugdjaren, jaren 90. En nu stiekem ook nog wel eens, hoor, dat hij er 's avonds nog even op staat.
0: Ja, leuk, hè. Oh, al die oude tekenfilms. Bram zegt dat altijd over muziek, ik zeg dat over tekenfilms. Zo worden ze niet meer gemaakt.
3: Nee, absoluut.
0: Nee. En wat ga je vandaag allemaal doen?
3: Oppassen op de dieren bij mijn moeder in huis.
0: Wat lief dat je dat doet.
3: Ja, we moeten toch ook een keertje gunnen. En
0: dat
3: lekker
0: is zeker
3: een weekendje
0: waar.
3: Weg.
0: Ja, hartstikke leuk, man. Hey, ja, wie wilde beginnen?
1: Ja, we gaan 30 seconds spelen.
0: Oh, 30
1: oftewel,
0: seconds.
1: Wij gaan dingen omschrijven aan onze teamgenoten. En aan jullie de taak om binnen 30 seconden te raden wat wij toch bedoelen. Spelletjes koningin Anita, heb jij zin om te beginnen met mij?
2: Ja hoor, is goed.
1: Oké, daar gaat onze tijd nu in. We zijn op zoek naar... Ach, dit is in Amerika een soort psycholoog op tv met zo'n snor en een beetje kaal.
2: Oh, Dr. Phil.
1: Heel goed. Dit is de app waarop je muziek luistert.
2: Spotify.
1: Heel goed. Dit is een voetbalclub uit Eindhoven.
2: PSV.
1: Heel goed. Dit is de stad van de kaasmarkt.
2: Alkmaar.
1: Heel goed. En dit is het horrorpersonage van Nightmare on Elm Street. Met die lange vingernagels.
2: Freddy Krueger.
1: Ja.
0: Zo, wauw. Oh, 5.
1: Ja, dit is wel echt goed.
0: Holy hell, jullie hadden gewoon nog 12 seconden over.
1: Ja, ik zit alleen te denken, ik zei wel voetbalclub. Ja, PSV, voetbalvereniging is het geloof ik. Of
0: nou,
1: Philips voetbalvereniging.
0: Weet je, laten we het zo zeggen. Als Albert ook de 5 haalt, dan wordt het een discussiepunt.
1: Maar ja, zie eerst maar eens de 5 te halen, inderdaad.
0: Albert, ben je er helemaal klaar voor, jongen?
3: Wordt een lastige.
0: Ja, nee, dit kan jij. Dit kunnen wij. Dit gaat helemaal goed komen. In 3, in 2, in 1. Niet Coca-Cola, maar...
3: Pepsi.
0: Ja, de tv-tas begint met deze.
3: Ter Schelling.
0: Nee, de eerste, die ander. Van de schapen. Ja, dit zijn 3 meiden van Studio 100. Oh ja, Lele, Afrika.
3: K3.
0: Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Met Mr. Holgersson, of hoe heette die ook alweer? En,
3: Niels Holgersson.
0: Ja, maar ze had dan een groot huis, Villa Kakelbond. En de spierballen.
3: De
0: ja, en het is... Oh.
1: Dat scheelde toch niet veel, hoor. Dat scheelde toch niet veel.
0: Dat was toch uiteindelijk nog 4.
1: Toch wel 4, ja. Dan is de discussie, is voetbalclub, ja... jurylid uit Eindhoven.
4: Ja, nee. Goedemiddag. Ja, het is toch Philips Sportvereniging?
1: Oh, nou dan zie je... Anita, we hebben gewonnen!
2: Lekker!
1: Wat super zeg. Nou, je wint het Kio prijzenpakket. Gefeliciteerd.
2: Nou, wat leuk.
1: Ik zou zeggen, plak er een bloemetje bij nog.
2: Ja, ga zeker doen.
1: Super. Nou, hij komt jouw kant op. Ja, en Stefan, Cartoon Network, helaas. Dus.
0: Ja, maar Albert, super goed gedaan hoor. En groetjes aan alle diertjes, hè.
3: Gaan we doen.
0: Hoi,
3: dankjewel.
0: Hoi.
3: Hoi.
1: Today is gonna be the day. Oh nee, dat is een andere.

0: Jij wil iets vertellen.
1: Ja, ja, ik zie dat we namelijk zometeen Bon Jovi gaan draaien.
2: Ja.
1: Ongelooflijk een goede artiest natuurlijk. Ik heb nog echt een onwaarschijnlijk verhaal over Bon Jovi. Maar Tom kent hem al. Maar ja, wij zitten natuurlijk niet zo heel vaak samen.
2: Ik weet niet waar de dag over.
1: Nee, ik zal hem je zo wel even vertellen. Het is onwaarschijnlijk.
2: Heel erg benieuwd. Ook het nieuws met Daphne.
3: Ja, er zit een voorzichtige meerderheid aan te komen in de Kamer.
2: Oh! Zijn ze het eindelijk een beetje eens met elkaar? Ook Talk to Me hoor je zo, Q.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
6: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij N2.

0: pn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
9: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
13: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
14: Kippie.
15: Ga naar waarom je tranen van water zijn, naar hoezo wolken en waarom lava, naar of het ooit op kan raken. Nee joh, zal wel niet. Naar een plastic pijp in een machine steken en dan maar eens kijken wat er gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
7: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
8: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
9: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
10: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
11: €20.000.
10: Weet jij al wat het is?
12: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
11: Q. Het is 1 uur geweest. Goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
13: Goedemiddag. Pro en Volt willen samen een akkoord sluiten met het kabinet over de begroting. De partijen praten daar vandaag over met premier Jette en minister Heijnen. Samen kunnen Pro en Volt het kabinet aan een meerderheid helpen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Volgens Jesse Klaver is nog niet duidelijk of de VVD zo'n akkoord ook ziet zitten. De politie heeft vannacht in Someren geschoten toen een man met een auto op een agent afreed. Die agent kon nog net op tijd wegspringen. De politie zat achter twee mannen aan bedreiging en mogelijk met een vuurwapen. De twee gingen er vandoor, maar zijn inmiddels allebei opgepakt. Een vuurwapen is nog niet gevonden. De politie laat nog niets los over de verdachte van de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord gistermiddag. Daar werd op een druk terras een medewerker van een gevangenis doodgeschoten. Volgens de politie had hij vlak daarvoor ruzie met de verdachte. Die werd opgepakt en mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat. Volgens het parool heeft de verdachte eerder vastgezeten in de gevangenis waar het slachtoffer werkte. En Max Verstappen begint vanaf plek 8 aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. George Russell staat op pole position en WK-leider Antonelli begint als 16e. Verstappen won de race in Baku al 2 keer, in 2022 en vorig jaar. Daarmee is hij samen met Sergio Perez de enige coureur die de race daar meer dan 1 keer won.
11: Het is vandaag hoor.
13: Ja,
11: zaterdag plaats van zondag. Ja.
13: Nu zelfs. Ze beginnen, volgens mij zijn ze net begonnen.
14: Hey, slinger aan dat ding, Steve.
11: Ik heb dat allemaal niet. Ik weet niet hoe ik dat ben. Ik heb
14: log in.
11: Moet ik Tom's inlog hebben?
14: Tom zou al lang zijn ingelogd.
11: Toch weer een smetje, hè, onze relatie.
14: Ja, nou ja.
13: Nou, dan gaan we maar snel door naar het weer. In het noorden kan er wat regen vallen. Verder is het droog, maar vanmiddag is er steeds meer zon. En het is een graad of 20.
11: Dankjewel, Daphne. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, niet normaal. Oh, wat een vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen. 12 kilometer, 1,5 uur. En hij loopt nog steeds op.
14: Zo.
11: Dan valt deze in één keer mee. A16 Breda Rotterdam. Tussen Zevenbergzoek en Schravendeel. 5 kilometer, 22 minuten. Verder nergens langer dan 10.
14: Ja, en dan kom je zo'n file uit. En dan denk je, nou even lekker vol gas naar huis. Zeker niet, want er zijn heel veel flitsers vandaag.
11: Heel veel.
14: Om te beginnen op de A7 richting Groningen bij 168.0. Op de A13 richting Rijswijk bij 14.0. Dan op de A27 richting Hilversum bij 112.1.
11: Wow.
14: En op de A50 richting Arnhem bij 196.9.
11: Hatsa.
10: Music. Stefan en Bram.
11: Jij gaat een verhaal vertellen
14: over Bon Jovi, waar je stijl van achterover slaat.
11: Ik ben zo benieuwd.

0: it on a prayer op Q-Music. Ik ga er eens even lekker voor zitten, Bram.
1: Ja, altijd een beetje rond deze tijd. Want we gaan langzaam ook richting Halloween. En zeker in de combinatie met Bon Jovi. Ja, krijg ik toch herinneringen aan een bijzonder moment. Mijn vrouw woonde een paar jaar terug. Woonde zij nog gewoon in New York. Daar heeft zij best wel lang gewoond. En wij hadden toen al een relatie. En ik dacht, misschien is het wel eens een keer leuk om een Halloweenfeestje mee te pakken. Weet je, dat lijkt me wel geweldig.
0: In Amerika natuurlijk groot.
1: Ja, dat is het ding daar in Amerika. Dus ik keek misschien is het dan wel leuk om echt rond Halloween dan in New York dan te zijn. Dat ik haar opzoek. En ik had natuurlijk ook meteen mijn vrouw met een missie gestuurd. Zoek even een leuk Halloweenfeestje. Een paar dagen later komt zij bij mij terug. Hey Bram, ik heb het even aan een vriendin gevraagd. En ze heeft een leuk huisfeestje geregeld. Het is bij Bon Jovi thuis.
0: Nee.
1: Dus bij Bon Jovi thuis. Dus ik denk al, wat? Ik ga daar voor de deur kamperen. Ik moet daar natuurlijk bij zijn. Een week later, ik krijg thuisgestuurd een enorme champagnefles. Waarop staat van, bij deze ben je uitgenodigd voor het Halloween huisfeestje. Het is dan en dan. Liefst, John Bon Jovi en ook zijn zoon stond er dan bij. Die champagnefles, die zat daar dan bij. Die was deel van de uitnodiging. Dus mijn geluk kon natuurlijk niet op. Ik heb zitten opscheppen tegen iedereen van, jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga een Halloweenfeestje thuis. Bij Bon Jovi. Nee, ik ga geen foto maken. Nee. Dat vindt John dat helemaal niet leuk als ik dat ga doen. Zo heb ik weken zo een beetje zitten pochen. Dus op een gegeven moment, ik ben voor de zoveelste keer lekker aan het opscheppen tegen vrienden. En kijken, met deze uitnodiging. En die vriend die kijkt naar die uitnodiging en die zegt, dat is dit weekend. En ik zo, nee, dat is pas over twee weken. Want dan is het natuurlijk Halloween. En het is een Halloweenfeest. Ja, maar Bram, hier staat dat dit weekend is. Dus ik kijk op die invite. En warempel, het is niet het weekend van Halloween, maar het weekend ervoor. Want dat wist ik niet. Ik wist niet dat dat een ding was. En wat bleek nou achteraf? Op Halloween zelf gaan mensen vaak gewoon naar familie en zo. Dus al die feestjes zijn een beetje in de weken ervoor.
0: Een beetje alsof je kerst gaat vieren op Sinterklaasavond.
1: Een beetje dat. Dus ik heb dat hele feest niet meegemaakt.
0: Wat een kutverhaal eigenlijk.
1: Echt kloten. Ja. Ik had er mijn hand voor gegeven. Die hadden ze mogen afhakken om daarbij te zijn. En ik heb hem gemist.
0: Oh, maar je dacht niet, ik ga nog gewoon een ticket boeken. Ik ga die kant op.
1: Dat kon niet. Dat kon niet.
0: Jammer, hé.
1: Zuur, hè? Maar toch iedere keer denk ik weer als ik hem hoor van, ik had daarbij kunnen zijn.
0: Ik weet dat ik vanaf nu in ieder geval, als wij samen zitten, geen Bon Jovi meer ga draaien.
1: Nee, doe maar even niet.
0: Een soort PTSS.
1: Ja. Dit is de teen van Casillas.

0: wordt het dure grap straks. We gaan over een kleine 20 minuten weer schade betalen.
1: En het is niet cheap.
0: Niet cheap. Nou, maximaal 100 euro, toch? Maar daar komen we straks op. Ik ben bang dat jij Nederland een beetje geïndoctrineerd hebt, Bram.
1: Met wat?
0: We hebben in aanloop naar het geluid een video gemaakt waar alle Q-DJ's voor het eerst het geluid hoorden. En wat zei jij toen?
1: Nou ja, wat ik heel erg erin hoor, en het is dat ik ben uitgesloten van deelname. Ja. Ik hoor het doorladen van een M1 Garand-geweer uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Dit waren dus antwoorden van deze week die niet goed zijn.
2: Ik denk het laden van een kogelgeweer.
3: Het terugplaatsen van een waterreservoir van zijn waterspeelgoedgeweer.
4: Ik denk dat het is het herladen van die Nerfgun.
5: Ja, nou, ik denk dat het doorladen van een kermisgeweer is.
6: Ik denk het knikken van een knikloopbux.
0: Ja. Was het allemaal niet goed?
1: Nee, omdat het dus is het doorladen van een M1 Garand-geweer uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Deze man.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
7: Kippie.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks... en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen?
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
10: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Flitsmeis, verkeersinformatie. Het is 1:30. Goedemiddag. Sorry, ik was even wat anders aan het doen. 26 files. De langste vind je onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en de Martinus-Nijhoffbrug. 7 kilometer en een half uur. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Leendeheide en Batadorp. Ongeluk gebeurd. 3 kilometer en een half uur. En de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 10 kilometer, 20 minuten. Verder nergens langer dan 10 minuten.
12: Ja, er zijn ook nog flitsers om te beginnen op de A9 richting Haarlem. Bij 56.7. Op de A13 richting Rijswijk bij 14.0. En op de A28 richting Zwolle bij 59.8.
11: And many more.
13: Stefan en Bram.
12: Alleen die hebben de hoogtepunten niet gehaald.
11: Heb jij je pinpas al gepakt?
12: Ja, ja.

0: Ja, het kan klein leed zijn. Eigenlijk is het altijd een beetje klein leed. Hè? Wij trekken straks de portemonnee.
1: Dat klopt. Ja, voor een schade die ergens in het land is gevallen. Ja. Nou, ik kreeg net een appje van mijn vrouw. Dat onze hond weer even een plint heeft aangevroten.
0: Jezus. Welke van de twee?
1: Gibby dit keer. En terwijl Gibby is altijd super netjes en lief en... Ik had verwacht dat Miep het zou doen, maar Miep kon het niet doen, want die zat in de bench.
0: Oh.
1: Dus het is Gibby.
0: Beetje afreageren is dit.
1: Ik denk het.
0: Munchausen bij proxy is het.
1: Juist.
0: Hey, wil je meedoen? Of eigenlijk een kans maken op de schade? Stuur dan even die schade. Het is wel echt maximaal 100 euro, hè?
1: Ja, maximaal 100 euro. Kom niet met halve hypotheken.
0: Nee, ja,
1: ook
0: mag
1: geen
0: wel.
1: Boetes. We doen ook geen boetes.
0: Nee, principieel.
1: Ja, doen we niet.
0: Ja, doen we niet.
1: Dus heb je een schade opgelopen, zet er even bij wat het is, hoe het is gebeurd en welke prijs eraan hangt.
0: Ja.
1: En dan tot 100 euro. Ja, misschien gaat of Stefan of ik, Bram, die vergoeden.
0: Ja.
1: Even dus stuur hem in.
0: Als je trouwens schade hebt en je hebt er een fotootje van, ook leuk om even te zien. Want alleen maar die tekst altijd, soms ook saai in de Q-music, hè. Zometeen ook Eric Prince calling me is Temper City. Dit is Self-Aware.

0: onze producer, onze Gen Z producer, had de videoclip nog nooit gezien. Nou, die loopt hier even met rode oortjes, zeg. Koek. Ja, dat is even andere koek, hè, dan TikTok.
1: Ja, bedankt.
2: Call me Eric Brits, ja.
0: Ja, oh, Stefan. Ja, of dus Bram.
2: Dat is de vraag. Er is in ieder geval weer een hoop schade geleden in ons land.
0: Nou, zeg dat ja. Hier bijvoorbeeld Deborah, die zegt trapschade door verbouwing. Opnieuw in de grondverf en gaat opvullen. Denk rond het 90 euro.
2: Kinga, die kan niet meer ontbijten, want de borden zijn kapot. Er is alleen geen prijs bij. Maar ja, wat kost dat? 40 piek of zo? Bij de Action?
0: Oh ja. Richella zegt handvat van de airfryer. Afgebroken, ja, omdat jongen. Ik hem uit mijn hand liet flikkeren. Nieuwe kost 80 euro.
2: Er is een berichtje van Bram. Te snel gegeten, moet Rennies kopen vanwege opkomend magenzuur. Schade 5 euro.
0: Ronen zegt, helaas de buitenspiegel van de auto eraf gereden. Moest uitwijken en een nieuwe kost 70 euro.
2: Oh, Rianne, beginnersfout. Wit shirtje aan naar werken. Nieuwe ook. Ze is docent, had een stift voor het bord vast. En je kan wel raden wat er toen gebeurde. Shirtje 40 euro.
0: Even kijken, ik zie hier een berichtje van Stefan Bouwman. Die zei, haar voor mijn ogen, dus ben op mijn hippiebril gaan zitten.
2: Ja, ik ga weer naar de kapper. Kiki, slag in de wiel. Oh, dat is echt duur, hè, bij de fietsenmaker tegenwoordig.
0: Mieke zegt, telefoonscherm kapot gevallen, schade 80 euro.
2: En Paula, wat heb jij allemaal bekokstoofd?
3: Nou ja, mijn dochter, Ninte, die heeft een eierbedrijfje. En ik haal altijd de eieren bij de boer voor haar op. En zo zijn 8 veetjes door de auto gevlogen.
0: Oh, wacht eens heel even. Maar jouw dochter heeft een eierbedrijf, maar je haalt dan eieren ergens anders?
3: Ja, wij halen ze bij de boer, zeg maar. En zij bezorgt bij haar klanten de eieren, zeg maar.
0: De verse eieren. En jij had die, was die lekker aan het rondrijden. En wat gebeurde er? Stak er een kat over?
3: Nou, de 8 treetjes eieren, die stonden allemaal bovenop elkaar. En ik ging door de bocht heen. En ja, daar vlogen de eieren door de auto.
0: Oh, ik heb zo'n vermoeden hoe jouw auto ruikt.
3: Nou ja, dat wil je niet graag ruiken, denk ik.
0: Nee, dat is wel verschrikkelijk. Ja, wat is de schade? Is het de auto of zijn het de eieren?
3: Ja, allebei. Maar ja, de eieren zijn inmiddels opgeruimd.
0: Oh ja. Oké.
3: Okay. Ja. Mijn auto ruikt nog naar rotte ei. Dus het is nu mijn auto die...
2: Goh, het ruikt naar zo'n modderbad in Turkije, weet je, als je daarheen gaat.
3: Ja.
2: Nee, ooit geweest? Nee?
0: Oh,
2: een zwavelgeur.
0: Ja, dat klopt, ja. Oh. In IJsland heb je die gijzers ook.
2: Ja.
0: Dat ruikt dat zo. Stinkt, ja.
2: Oh, hoe ga je dat eruit krijgen, joh? Moet je helemaal naar zo'n specialist?
3: Nou ja, dat wil ik gaan doen. Ik heb het nu een paar keer met een vlekkenreiniger geprobeerd. Maar ja, dat werkt niet.
0: Nee. En wat kost dat, dat reinigen?
3: Ja, ik denk wel rond de 150, maar
0: zo.
3: Ja,
0: wij roepen dus iedere keer tot de 100.
2: Ja,
0: we kunnen
3: snap
0: dus
3: ik.
0: Niet zeggen van we doen 150.
2: Nee, dus we doen nu alleen de eieren en dat is een tientje of zo, toch?
0: Nee, een grapje. Maar kijk, we kunnen natuurlijk niet meer dan 100 geven, maar we doen 150. De vraag is alleen... ja, want ik hoop natuurlijk stiekem dat de pinpas van Stefan er nu uitkomt.
2: Ja, lekker.
0: Onze pinpassen, Paula, zitten bij onze producer in de grabbelton.
1: Ja.
0: Ja, jij mag gaan grabbelen.
1: Ja, ik heb jullie pinpassen in die grabbelton en dan ga ik er blind in uitpakken.
0: Wie gaat toch de schade betalen van de eieren?
1: En degene die schade van die eieren gaat betalen, dat is Stefan Bouwman.
0: Ja! Yes!
2: Ja, ik heb geen dingetje, dus Stefan.
0: Stefan.
2: Ik zei de gek. Nou, het is je van harte gegund, hoor.
3: Nou, super.
2: Ja.
3: Dankjewel.
0: Ja, je kan een tikje sturen en Stefan zal hem betalen.
2: Maximaal 100 euro was het, hè?
0: Nee, 150.
3: Oh, dankjewel. Ja,
0: een tikje van 150.
2: Gefeliciteerd.
3: Zijn we blij mee.
2: Ik hoop dat het snel eruit is, die geur.
3: Ja, dat hoop ik ook.
2: Ja,
0: dat hoop ik ook. Nou, en mocht je dat adresje van die reiniger ook nog even door kunnen sturen voor de studio's hier. Van al die stinkende, zwetende DJ's die hier zitten, heel graag.
3: Kan ik doen.
2: Tegen me zeggen, vind ik stinkend.
4: Q Music, alarmschijf.
5: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my...

0: Tessa is helemaal blij in de Q-app. Nieuwe nummer van Taylor is weer zo goed. Alarm schrijven deze week. Patient Zero.
1: Ja, ik vind hem leuk.
0: Zometeen hoor je Magnetic op Q-Music van de Bauza. En natuurlijk het nieuws van 2 uur met Daphne.
2: Ja, er hebben zich nieuwe spelers gemeld voor de wedstrijd tegen Servië.
0: Oh, voetbal.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
5: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
1: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard
4: 20.000 euro en hij klinkt zo.

0: 2 uur. Goedemiddag, Q-muzieknieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
1: Goedemiddag. Het kabinet heeft volgens de ChristenUnie goed geluisterd naar de oppositie over de begroting. Partijleider Mirjam Bikker sprak vanochtend met premier Jette en minister Heijnen. Volgens haar ligt er nu een goede basis om verder te praten en ook Jette is positief. Inmiddels zijn de gesprekken met Pro en Volt aan de beurt. Een Belgische man van 35 wordt verdacht van het verkrachten en misbruiken van tientallen minderjarige meisjes. Hij zou via Snapchat contact hebben gezocht met de slachtoffers. Sommigen waren pas 8 jaar oud. Een paar ouders lokten de man uiteindelijk zelf in de val door via Snapchat met hem af te spreken. De man werd vorig jaar al opgepakt, maar nu dus vervolgd. En hij is voorlopig vrij met een enkelband. De politie laat nog altijd niets los over de verdachte van de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Daar werd gistermiddag op een druk terras een medewerker van een gevangenis doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte iets in het water gooide. Duikers hebben later het wapen uit het ei gehaald. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. En Oranje heeft de laatste training achter de rug voor de wedstrijd tegen Servië. Dat gebeurde zonder de geblesseerde Brian Brobby en Lucherel Geertruida. Joshua Zirkzee is als vervanger van Brobby bij de selectie gehaald. Vanmiddag vliegt Oranje naar Belgrado. Morgen om 6 uur wordt daar afgetrapt.
0: Bram, je weet het, ik weet niks van sport. Gaan we dit winnen?
2: Ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk.
2: Ja, die zijn de minste uit de groep.
0: Oh, Servië.
2: Oh, lullig. Ja. Ja, het is gewoon zo. Ze hebben verloren van Griekenland.
0: Oh ja, dan ben je wel echt.
2: Griekenland, ja, is ja. Leuk, maar ook niet. Nee. Je van het.
0: Vooral eten.
2: Heerlijk eten.
1: Heerlijk eten. Het weer dan van Buienradar. In het noorden kan er wat regen vallen. Verder is het droog en 20 graden.
0: Daphne, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q Music. 1 noemenswaardige A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht Centrum 15 kilometer met ruim een half uur vertraging. Verder zou je nergens langer dan 10 minuten stil moeten staan.
2: Nou, dat is mooi. Er zijn er wel nog flitsers op de A16 richting Dordrecht bij 7.8. Op de A27 richting Hilversum bij 112.1. En op de A28 richting Zwolle bij 59.8.
3: Music. Stefan en Bram.
0: Wist jij, Bram, dat het vandaag Burendag is?
2: Nee, dat wist ik niet.
0: Nou, ik dus ook niet, tot ik vanmorgen bijna niet weg kon rijden.
3: Q.

0: knipt het eindje af. Sorry, ik was te laat.
1: Ja, dat is niet erg.
0: Ze fluiten nog op het eindje, weet je wel?
1: Ja, maar ik haat dus fluiten. Dus ik heb een verzoek ingediend of ze dat eraf konden knippen.
0: En daarom wilde ik het er dus weer aan.
1: Ja. Ik heb het vorige keer al gehad. Ik kan daar echt woest van worden. En ik weet niet wat het is. Maar als mensen beginnen te fluiten, dan sta ik niet meer voor mezelf in.
2: Woest!
1: Ja, dan kan je me echt in de EBI en VUG gaan zetten. Want ik ga nog een keer iemand iets aandoen, hoor. Dat gefluit.
0: De BNTBS staat voor Bram.
1: Als ik een of andere glazenwasser zie op een ladder, die gaat zitten fluiten, dan trek ik zo die ladder onder zijn poten vandaan. Ik kan daar niet bij.
0: Hé, we gingen zo'n gezellig onderwerp afsnijden.
1: Ja, wat is er allemaal? Burendag.
0: Ja, ja. Nou, buren van Bram, alsjeblieft, fluit niet, want dat loopt verkeerd af. Ja.
3: Lekker burendag in Hoge Zand.
0: Ja, oei. Michel, die heeft dus ook burendag. Dieneke, goedemiddag Bram en Stefan, ben nog even aan het werk. Straks naar de burendag en de open dag van Rotterdam Airport. Gaat lekker kijkje achter de schermen nemen. Bas, die organiseert de open dag bij het AZC Dordrecht. Ook voor burendag, dus kunnen mensen daar allemaal langskomen. IJsko-car geregeld. Ja, ik was hier bijna niet geraakt vandaag door burendag.
1: Ja, maar hoe kan dat nou?
0: Ik kwam gisteravond rond een uurtje of 1:30 s'nachts thuis van werk hier. En toen zag ik dus ineens in de straat recht tegenover waar ik woon heel veel vrije parkeerplekken. Dat is normaal nooit. Ik woon op Scheveningen, het staat allemaal vol. Dus ik dacht, nou, God is mij goed gezind. Ik mag daar gewoon lekker op 2 meter steenworp afstand van mijn woning parkeren en lekker naar binnen lopen.
1: En ik parkeer hem overdwars.
0: Ja. Dus ik heb wel die weg geblokkeerd. En ik kom daar vandaag aan om hier naartoe te rijden om samen met jou gezellig radio te maken. En ik zie in één keer allemaal borden, weg afgesloten, burendag, evenement in de straat. En kut. Maar ik heb het gewoon gisternacht niet gezien.
1: Oh, shit.
0: Dus nou, gelukkig stond het podium er nog niet en kon ik nog weg. Maar anders was ik hier gewoon echt niet gekomen, hoor. Stond ik nu bier te drinken met de overburen.
1: Nou, dat ja, inderdaad. En dan had ik hier gezeten met wie?
0: Ja,
1: met Fons van Piemelhoven had ik hier dan radio zitten maken.
0: Die hadden we dan ingevlogen. Ja. Ja. Nee, dat was even spannend. Ja,
1: heb jij een leuke buren, of niet?
0: Ik heb, jij hebt ook een goede band met je buren. Ik heb heel lief Anneke, die woont beneden. Ze is een hele lieve vrouw. Die neemt ook pakketjes aan en zo. Een gekkigheid, altijd even een babbeltje. En,
1: je hebt ook een Spaanse buurman?
0: Ja, dat is boven. Die brouwt ook zijn eigen bier. En af en toe staat er in één keer een flesje voor de deur.
1: Nou, dat is toch super?
0: En die is dus Spaans. En dat is leuk. Zijn vriendin is Grieks. En zij zit dus veel meer op de tijd. Maar hij is Spaans, hij wil altijd even een babbeltje maken. En dan moet ze dus weer weg. En dan moet ze, weet ik veel, naar werk of een etentje of zo. En dan komen ze dus weer naar beneden lopen, komen elkaar tegen op de trap. En is het, hey Stefan, how are you? Today is good, everything good with you? En dan zeg ik, ja, is goed. En dan zie je die vriendin al, we moeten weg, Gabriel, we moeten weg. Yeah, but how is work? Is good in studio, is good to make a nice piano. En we gotta go. Yeah, so Stefan, how is, did you watch the soccer? En dan voor je een kwartier verder.
1: Gewoon echt op zijn Spaans.
0: Ja, vorige keer ging ze uit protest in de auto zitten voor de deur.
1: Oei, oei.
0: Ja.
1: Oei.
0: Ook goed, jij doet echt FIFA en zo met de buren.
1: Zeker, ik heb hele leuke buren. En ik heb onlangs natuurlijk ook nog Poolse buren gehad. Die waren
0: de bruiloft ben je nog helemaal geweest? Of het bruidsfeest?
1: Zeker, ja. Nee, maar ik snap ook, zeg maar, als je geen goede relatie hebt met de buren. Kijk, als je hebt ook soms überhaupt geen relatie met je buren, dat is ook prima.
0: Dat kan, ja.
1: Kan, het is leuk als die band goed is. Maar als je een slechte band hebt, dan is het gewoon echt niet lekker wonen, hoor.
0: Rijdende rechter perikelen.
1: Ja, maar dan zit je niet lekker.
0: Nee.
1: Dus toch ook dikke tip. Ga ook altijd eerst even langs de buren voordat je een huis gaat huren of kopen.
0: Ja, we hebben dus ook één iemand in de galerij die zich dus niet heeft voorgesteld. Toch een beetje paria geworden.
1: Ja, ja. Die wordt nog een keer weggepest.
0: Ja. Nou, we gaan zo meteen kijken naar. Nou, we gaan gewoon op zoek in de Q-app naar het gezelligste burendagfeestje van vandaag.
1: Nou, ik ken er nog eentje bij Scheveningen. Heb je een mooie parkeerplaats vrij?
0: Anneke, we bellen anoniem, dan weet je dat.

0: mijn buren.
1: Ja,
0: je friends. Lopen direct in My Friend op Q-Music. Met aan de telefoon, nou, we hebben hem gevonden. Het gezelligste burendagfeestje van Nederland. Daan, hallo.
2: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Hallo.
1: Hey, nou, het klinkt al vrolijk. Jij bent nu op de burendag.
2: Ik ben op de burendag. Nou, we hebben het toevallig heel goed gepland op burendag. Want wij zijn gewoon 6 buren die, die een buurtbarbecue hebben georganiseerd.
0: Oh, toevallig.
2: Heel toevallig op de burendag. Dus,
1: Wat hebben jullie allemaal georganiseerd dan?
2: Wij organiseerden een barbecue en er konden ongeveer 120 buren.
0: Zo!
2: Dus 120 volwassenen en 20 kinderen. En we hebben een leuke spelletjes voor die kinderen. Zo'n vierde parij in 1,20 meter hoog. Een lekkere barbecue. Barbecue tenten. Nou ja, alles komt.
1: Ja, wat superleuk zeg. Ik kan me voorstellen als je voor 120 man gaat zitten barbecuen, moet iedereen wel even wat inleggen, toch?
2: Ja, zeker. Nou, we hebben het heel netjes schappelijk gehouden.
1: Wat dan?
2: Want je betaalt als volwassene €16 voor de hele barbecue. Vlees, salades, drank,
1: niks,
2: wijn, bier,
1: niks.
2: Alles.
1: En als kind? 32.
2: Kinderen zijn gratis, hè?
1: Oh.
2: Ja, 32.
1: Ja, ja, kinderen zijn gratis, zeg. Mee. Altijd goed. En doen jullie dit ieder jaar?
2: Ja, wij doen het ieder jaar, maar dit jaar is het voor het eerst zo super groot. Voorheen deden we de helft van de straat, want de straat is 400 meter lang. Dus we hebben dit keer de hele straat genomen, vandaar ook het grote animo.
0: Leuk, hè? 120 mensen.
2: Ja, ja, het is top.
1: Ik kan me ook voorstellen, dan, kijk, er zijn natuurlijk ook in die 400 meter huizen zitten ook een paar zuurpruimen. Er zitten ook een paar zuurpruimen, die zijn niet komen opdagen. Hebben jullie die?
2: Ja, ik heb één zuurpruim, die wil niet eens zijn auto weghalen in de straat.
1: Nou ja, kijk hier, zie je.
0: Dat was ik vanmorgen.
2: Dat was jij er vanmorgen.
1: Nee, wat ongelooflijk leuk, Daan. Ik zou zeggen, doe ze allemaal, alle 120 de groeten.
0: Ja, wel echt alle 120, hè?
1: Alle 120.
2: Ga ik echt doen.
1: Lekker Q-Music blazen en eens smakelijk met alle worstjes.
2: Ja, bedankt, hè. En een goede uitzending.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Leuk, pure dag. 120 man.
1: Echt veel.
0: Ik heb meer zoveel mensen in de buurt wonen.
1: Ik ook.

0: Justin Timberlake en Mirrors, Stefan en Bram op Key Music. Op de plek van Tom en Bram met zometeen de top 40 classic. En ook deze van Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want. Hoor je zo.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
6: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
4: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
3: Alleen vandaag bij Bol. De Meijer pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten. Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op

0: Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Dan ga je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl, Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
18: Hey, hallo, het is 2:30. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 30 files, langste vind je op de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel. Ongeluk gebeurt, 5 kilometer, 20 minuten. A32, Meppel-Heerenveen tussen Wolvera en Heerenveen-Zuid. 3 kilometer en kwartier. En de A58, Breda-Tilburg tussen Ulfhout en Tilburg-Reeshof. Ook een ongeval, 5 kilometer en een half uur. Verder nergens langer dan 10 minuten.
19: Ja, dan nog flitsers op de A16 richting Dordrecht bij 7,8. Op de A27 richting Hilversum bij 112,1. En op de A50 richting Zwolle bij 213,1.
18: Welke, sorry, de?
19: A50. Ah.
20: Stefan 50. En Bram.
18: We gaan zo terug in de tijd. Maar dan zonder Yves Berendsen.

0: Martin Garrix en iemand anders.
1: Ja. Is het, het is al helemaal doorgecijpeld, de cancel, hoor ik.
0: Ja, zeker bij mij wel.
1: Oké, okay, nou, ik ga me lekker richten op de Top 40 Classic. Want we gaan terug naar 26 september 1998. En dit weekend vieren we de 28e verjaardag van deze organisatie. Oftewel, Google. Ja, dit was Google. Ja, opgericht dus in 1998. Het was toen splinternieuw, moet ik zeggen. In een garagebox bedacht door Larry Page en Sergey Brin.
0: Ja.
1: Nou ja, inmiddels zijn ze allebei natuurlijk schatrijk. Hoeveel denk je dat Larry heeft?
0: Nou, ja, dat zijn miljardairs.
1: Ja, hoeveel?
0: 10 miljard.
1: 280 miljard.
0: Jeet.
1: En Sergey, ja, 258 miljard. Dus
0: je hebt eigenlijk slecht gedaan.
1: Je bent goed geboerd met z'n tweeën. Nou ja, misschien nog een leuk feitje. De naam Google komt van het wiskundige getal Google. Dat is een 1 met 100 nullen.
0: Nou, zoveel zoekresultaten krijg je ook minimaal.
1: Ja, ja, en je kan het dus uitspreken als Google of dus als...
0: Ja, ik heb het niet helemaal...
2: Helemaal
0: weer.
1: Hij is wel volgens mij uit een klaslokaal ergens. Nou ja, goed, heel leuk.
0: Nou, de top 40 van toen. Wat stond er op 26 september 1998 in de lijst, Bram?
1: Nou, dat wou ik eigenlijk aan jou vragen. Want ik heb net helemaal een spreekwoord over Google gegeven.
0: Nou,

0: 4. Nummer 2, 3 en 4 van die week. Daar kan je op stemmen.
1: Wat een goede nummers allemaal, hè?
0: Ja.
1: Zo worden ze niet meer gemaakt.
2: Ik dacht, ben je wel eens intiem geweest op het nummer Freak Me?
0: Nee, jij?
2: Nee.
0: Huh.
2: Maar ik denk wel dat we een van de weinigen zijn.
0: Gaan we tijdens de muziek even veranderingen brengen?
2: Let me lick you up and down.
0: Stem op je favoriet Q-music app. Staat nu een polletje. Wordt het nummer 2. Desiree Live, Another Level, Freak Me of Aerosmith. I don't wanna miss a thing.

0: Bram Krikke, wij gingen terug naar de verjaardag van...
1: Gloegloe.
2: Gloegloe.
1: Ja, van Google. Van Google dus. En je kon stemmen wat er in de top 40 stond op 26 september 1998. Nou, dat was bijvoorbeeld...
0: Het was een lijstje. Jammer.

0: ook een lekker nummer. Aerosmith. Ja, nee. Dat waren de keuzes.
1: Dat waren de keuzes. Er is massaal gestemd. Nou ja, als het aan Marga ligt, die zegt Another Level natuurlijk. Freak Me.
0: Yvonne, Aerosmith, hartje.
1: Jeanette zegt I Don't Want To Miss A Thing For Me.
0: Kijk hoor, Daphne.
2: Ik ga voor Freak Me van Another Level, omdat dat na Pony van Genuine het meest foute liedje is dat ik ken. En ik hem volgens mij sinds de foute 1500 al niet meer gehoord heb.
1: Oh, kijk, Doreen zegt lekker, zegt Desiree. Meezing onderweg naar de sportschool.
0: Peter, Freak Me, lekker nummer is dat, mijn jeugd.
1: En Stijn zegt als Aerosmith een keuze is, dan gaan we dan natuurlijk daarvoor. Nou, dan gaan we kijken naar de uitslag. 14% ging voor Desiree. 30% voor Let Me Lick You Up and Down. Maar 56% ging dus voor Aerosmith. En die gaan we dus draaien.
3: Aerosmith natuurlijk. Helemaal fantastisch. Daar gaan we voor.

0: tot zover. Stefan Bouwman, het was me een waar genoegen. Jij op de plek van Tom van der Weert.
1: Insgelijks.
0: Morgen gewoon weer, hè? Copy-paste.
1: Gewoon weer copy-paste. We gaan exact hetzelfde doen.
0: Ja, en wij gaan natuurlijk nu plek vrijmaken voor degene die nu lekker de top 40 gaat doen.
1: En dat is...
0: En daar komt hij binnen. Het is Stefan Bouwman.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, Stefan.
1: Wat leuk dat ik hier ben. Ongelooflijk.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hey. Ja, hallo. Stefan, wat heb je allemaal mee?
2: 40 hits op een rij.
0: 40 hits op een rij.
1: Leuk, ja. Vernieuwend.
0: Voor de top 40.
2: Ja. Ja, we beginnen bij 40 en dan gaan we langzaam naar 1.
0: Oké.
1: Okay. Ik wist helemaal niet wie uit Brabant kwam trouwens. Dacht je haar genees was?
2: Ja, ik ben Stefan Bouwman.
1: Ah, grappig.
2: Ja.
0: Nou, ja. Goed. Stefan, heel veel sterkte.
2: Dankjewel.
1: Ook Alex Moore zometeen dus op nummertje 40. Passenger op Q.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Daar zit Sophie.
13: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin. Boost yourself.
9: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
10: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Vind.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
13: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
14: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
16: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
18: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
19: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
21: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
22: Het geluid.
23: Het geluid van Q-Music is nu waard
24: €20.000.

0: 3 uur geweest. Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
1: Goedemiddag. Er zit wat beweging in de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. Pro en Volt willen verder praten met premier Jet en minister Heijnen. Volgens pro-leider Jesse Klaver wil het kabinet mogelijk bezuinigingen op de WW en WIA schrappen. Maar over de belastingen zijn de verschillen nog groot. Ook de ChristenUnie ziet genoeg aanknopingspunten om verder te praten. En premier Jet was deze week bij de Verenigde Naties duidelijk over het internationaal strafhof in Den Haag.
2: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: En er komt nu een reactie op uit Amerika. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt prima, zolang het strafhof dan ook zijn handen afhoudt van de Verenigde Staten. Amerika erkent het hof niet en wil niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. De ambassadeur noemt het strafhof gepolitiseerd. In België wordt een man verdacht van het verkrachten en misbruiken van tientallen minderjarige meisjes. Hij zou via Snapchat contact hebben gezocht met de slachtoffers. Sommigen waren pas 8 jaar oud. Een paar ouders lokten de man uiteindelijk zelf in de val door via Snapchat met hem af te spreken. Hij is voorlopig vrij met een enkelband. Ja, en heb je de Formule 1 race nog niet gezien, dan kun je nu beter heel even niet luisteren.
3: Spoilers!
1: Ja, precies. De race is voorbij. George Russell heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. Max Verstappen reed vanaf plek 8 flink naar voren en eindigde als tweede. Isaac Hadjar maakte het podium compleet met de derde plek.
0: Ja, de grootste Formule 1-fan die ik ken is Tiffany in de Q-Music app altijd. En die zei, wat een knotsgekke race. Het begon zo saai en daarna werd het helemaal gek.
1: Die heeft het
0: blijkbaar was het echt
1: gekeken.
0: Een toprace. Ja.
1: Het weer dan nog van Buienradar. Zon en wolken wisselen elkaar af en het is tussen de 18 en 21 graden. Morgen wordt het nog warmer tot wel 25 graden.
0: Daphne, dankjewel. Flitsmeis verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, de langste vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. Ongeluk gebeurt 7 kilometer, ruim een half uur. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermals en de Martinus-Nijhoffbrug. 6 kilometer, 20 minuten. A12 Utrecht-Den Haag tussen Reeuwijk en het Gouwe Aquaduct. 5 kilometer, een kwartier. En de A58 Breda-Tilburg tussen Ulfhout en Bavel. 4 kilometer, een kwartier, daardoor een ongeluk. Verder zou je nergens langer dan 10 minuten stil moeten staan. Maar don't shoot the messenger, hè. Ook controles de A10 naar de Zeeburgertunnel, 11,3. A16 naar Dordrecht, 7,8. En nog veel meer. Ik zou zeggen, een gewaarschuwd mens installeert de Flitsmeister-app.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Welkom weer bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3193.

Dan ben ik, zei de gek. Ja, wat een weertje, meneertje. Niet normaal, hè. Oh, maandag of dinsdag misschien zelfs een weerrecord. En ook de hits zijn weer heet. Het is de editie van zaterdag 26 september inmiddels 2026. Met deze week 9 stijgers, 20 zakkers, 7 zittenblijvers en 4 nieuwe binnenkomers. Zodoende moeten we ook afscheid nemen van 4 nummers. Langer, maar het was maar 5 weken voor Karol G en Bruno Mars. Stil verdwenen uit de top 40. Moveggio en Pile, die ze hit te danken heeft aan de AI-versie uit de lijst.

Alex Warren hoor je zometeen trouwens gewoon gelijk weer op 38. De eerste nieuwe binnenkomer komt van Nederlands bodem, Parachute van Bente. Het mogen duidelijk zijn, ik ben fan van haar. Dus ik krijg ook de mailtjes. Ik zit ook in de fan-WhatsApp-groep, de vrienden van Benny. En daar tikte ze al dat ze zo van het draaien van pirouetjes houdt op het podium. Dat ze het eigenlijk jammer vond dat dat nog niet in een liedje zat. Dus het moest in de tekst van een nummer komen. Nou, het is gelukt en het levert er ook gelijk de volgende top 40 hit op. Parachute van Bente komt nieuw binnen. 39.

0: 40. Alex Warren, Q Music, goedemiddag, het is zaterdag. En Sharon heeft goed nieuws. Ik zat vandaag ook met Bram samen. Toen kreeg ik een berichtje van Sharon. Die moest naar de tandarts, want de zoontje, dat ging helemaal goed. Die had het tandje eruit getikt. Maar inmiddels zijn ze op terugweg naar huis. Het is geregeld. Er zit een nieuwe tand in. Nou, dat is fijn dat we die toch ook nog beschikbaar op voorraad hadden. Mar is er gezellig bij. Die is vandaag jarig, maar wel gewoon aan het werk. Alleen ze stuurt een fotootje mee. Nou, ze is in de watten gelegd door de collega's. Soesjes gekregen, cadeautjes, allemaal gekkigheid. En ook Sander.
1: Jeetje, elke keer als ik de radio aanhoor... Hoi, ik Stefan Bouwman.
0: Ja, sorry, ben ik weer.
2: 37.
0: Met nu de nummer 37 in de top 40. Last Frequencies. Dit is Live It All in de top 40 op Q.

0: lekker. Superstar in de top 40 op Q-Music, net op 36. Ja, Ilona is heel groot fan van Alex Warren.
1: Woehoe, daar is hij weer. Zo'n mooi nummertje, jongens.
0: Ja, heeft even geluk, want in een half uur tijd staat hij niet alleen op nummer 40, op 38, maar ook op
2: 35.

0: Fever Dream in de top 40. Marissa.
1: Ik vind gewoon dat het hele album
0: van
1: Alex Warren,
0: ja.
1: Wild Child,

0: lekker, Marissa. Ja, het stond zo hard bij haar, de muziek van Alex Warren, dat je bijna niet kon horen dat zij vindt dat zijn hele album in de top 40 mag staan. Ja, 3 noteringen in 1,5 uur tijd. Dat is niet voor de poes, hoor, Marissa. Dus je kan als fan heel erg trots op hem zijn. Robert van Hemert, even iets heel anders, die is een weddenschap aangegaan met de bankzitters. Nou, hij is helemaal gek geworden. Wat die weddenschap is en hoe je hem kan winnen, hoe hij hem kan winnen, sorry, dat hoor je zo.
1: Schatje, durf je dit?
0: Ook de boys van Flair.
1: Kan je deze
0: en door het oog van de nacht hoor je zo Q-Music.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
10: eboekhouden.nl. Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met Vind.
10: e-boekhouden.nl.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
17: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
18: Aanstekelijk, hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
21: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
22: Nieuw! De
1: De pepperoni di papa pizza. Vanaf 8,99. Bestel hem met een New York-staal bodem. Een dunne Italian bodem. Yeah. Of met een zuurdesemstaal bodem. New York pizza.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
22: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
23: Geeft ruimte.
24: Waar zullen we deze...

0: kerstmis van lekker veel voordeel. Opgelet, nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Kerstmis van voordeel.
0: Aldi.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Hey, hallo. 1 over half 4. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 17 files. De langste vind je op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Reeuwijk en het Gouwe Aquaduct. 5 kilometer, 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel. 6 kilometer, 20 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Brug over de Bonervliet. En Vlaardingen door wegwerkzaamheden. 2 kilometer, een kwartier verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles A10 naar de Zeeburgertunnel. 11,3 de A16 naar Dordrecht bij 7,8. De A27 naar Almere bij 115,0. Ook de A50 naar Zwolle bij 213,1. En nog veel en veel meer.

0: de tweede nieuwe van vanmiddag van de bankzitters en Robert van Hemert. Ja, sorry, ik zeg altijd de bankzitters, maar het is bankzitters. Vergeef het mij. Ja, misschien moet Robert binnenkort ook wel rapido weer naar zijn vaste tattoo-artiest. Hij heeft namelijk van elke top 40 hit die hij heeft een tattoo op zijn onderbeen. Gewoon een kleintje, die verwijst eigenlijk naar het liedje. Nou, degene van de vorige stond er nog niet op. Of er kan nu alweer een nieuw aan toegevoegd worden. En misschien blijft het dit keer niet bij een kleintje. Domien had gisteren Robert en Koen van Bankzitters aan de lijn.
1: De titel van Rapido komt er ook bij. En als hij dus op nummer 1 komt, dan ga je de hoofdjes van Bankzitters tatoeëren.
2: Ja, blijkbaar heb ik dat in een hele gekke bui geroepen. Ja, ja, dat klopt. Nee, maar ik ben wel een jongen van mijn woord. Als dat echt gebeurt, ja, en mijn vrouw weet het ook nog niet. Dus, maar ja, dan moet ik die 5 gasten gewoon op mijn kuit zetten.
0: Allemaal, hè? Alle 5 de hoofden. Dan klinkt het heel erg lang zo bij Robert van Hemert. Oh. Nou, hij is eraan gewend. Voor nu klinkt het gewoon zo. 34. Zet hem

voor Ring My Bell. Ja, ik snap dat het lekker weer is, maar ik zou dit weekend toch aan het knutselen slaan als ik jou was. Verzamel alles wat je in huis hebt. Pritstift, schaar, papiertjes. Het kan je een reis naar Los Angeles opleveren. En een uniek concert van Miley Cyrus. Vertel het je zo. Eerst Flair en de enige echte.

0: Flair in de top 40 op Q.
1: Hey Mattie, ik wil naar Miley.
0: Nou, Luc's gebeden worden beantwoord. Jammer dat hij niet mee mag doen. Maar Mattie heeft het wel geregeld. 2 tickets voor een concert van Miley. En dan niet in de Ziggo Dome. Niet in Ahoy. Niet in de AFAS Live. Niet eens in de Johan Cruijff Arena. Nee, in Los Angeles. Haar eigen stekkie. Het plekje waar ze woont, verblijft en haar muziek maakt. Althans, soms ook in Nashville. Maar je snapt wat ik bedoel. Inclusief reizen en overnachting. Maar daar moet je wel even creatief voor wezen. Mattie is niet voor 1 gat te vangen. Dus jij moet, als je wil tenminste, een zo leuk mogelijk, creatief mogelijke filmposter maken. Met daarop in koeienletters: hey Mattie, ik wil naar Miley. Nou, hang die poster dan vooral in je raam. Meld je aan in de Q-app. En het belangrijkste is, zorg ervoor dat je woensdagmiddag thuis zit. Dan gaat Mattie op pad. À la gewoon echt postcode loterij / vriendenloterij. Misschien zelfs met een koffertje. En dan kan jij misschien 18 oktober keihard meezingen bij Miley in Los Angeles. We gaan alvast oefenen met de notering in de top 40 op 31. Bass Persuade.
2: Let's go.

0: is weekend!
1: Weekend!
2: Woe! Nou, niet verdouwen, Bob. Nee hoor, we gaan werken. Vanavond aan de bak, podium van Doornroosje in Nijmegen. Daar staat hij met zijn tour. Als je erheen gaat, heel veel plezier. Klein voorproefje nu op 29, noten zelf.

0: In de top 40 op Q-Music nummertje 28. Straks gaat de lijst natuurlijk verder. Maar ook het nieuws van 4 uur met Daphne.
1: Ja, honderdduizenden mensen zijn in Parijs bij elkaar voor een openluchtmis.
0: Wat gezellig. Ook deze hoor je zo. Ugel en Move into the Sun.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
11: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
12: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
16: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
15: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
16: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, gratis, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
0: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
23: Tijd.

0: kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker!
1: Kippie!
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
2: geld, €20.000.
1: Weet jij al wat het is?
3: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
2: Q. 4 uur geweest, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
4: Goedemiddag. Er zit wat beweging in de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. Pro en Volt willen verder praten met premier Jette en minister Heijnen. Volgens pro-leider Jesse Klaver wil het kabinet mogelijk bezuinigingen op de WW en WIA schrappen. Maar JA21 en de SGP zijn een stuk minder enthousiast. Zij zijn nu aan de beurt en vragen zich af of het kabinet niet vooral de linkse partijen tegemoet komt. In Athene, waar gisteren een appartement instortte na een explosie, zijn alle 6 vermisten dood teruggevonden. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ook raakten nog eens 3 mensen gewond. Mogelijk was er sprake van een gasexplosie, maar dat wordt nog onderzocht. Feyenoord moet flink betalen voor het gedrag van supporters bij Barcelona. Tijdens de Champions League-wedstrijd ruim 2 weken geleden maakten fans racistische gebaren. Ook werden er bekers gegooid en was er schade in het stadion. De UEFA legt Feyenoord daarom voor bijna €75.000 aan boetes op. En bij een volgende uitwedstrijd mogen er minder Feyenoord-fans mee. En honderdduizenden mensen zijn in Parijs bij elkaar voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben zo'n 600.000 mensen zich aangemeld. In zijn pausmobiel reed de paus over de Champs-Élysées naar de Place de la Concorde, waar de mis wordt gehouden. Voor de veiligheid zijn ruim 14.000 politiemensen, militairen en brandweerlieden ingezet. Vanavond reist de paus verder naar Lourdes.
2: Leuk bedevaartje.
4: En het weer dan nog van Buienradar. Zonnewolken wisselen elkaar af en het is tussen de 18 en 21 graden. Morgen nog iets warmer tot 25 graden.
2: Daphne, dankjewel. Waar het weer betreft denk ik dat we allemaal ja 21 stemmen als het op de graden aankomt. Flitsmeis en verkeersinformatie bij Q-Music. A12 Utrecht Den Haag tussen Reeuwijk en het Gouwe Aquaduct. 5 kilometer, een kwartier. A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer. 26 minuten. En de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Brug over de Bonervliet en Vlaardingen. 2 kilometer, 10 minuten door wegwerkzaamheden. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles? Ja, nou dan gaan we weer. De A16 naar Dordrecht, 7,8. A27 naar Almere, 115,0. Ook de A27, maar dan naar Hilversum, 112,1. A28 naar Zwolle, 59,8. En de A50 naar Zwolle bij 213,1.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
2: Ja, en dan toch om maar weer in dat thema van het weer te blijven. Het zonnetje schijnt en we move to the sun met Ugel in de top 40 deze week op 27.
5: De top 40.
3: 27.

0: Mars zakt 6 plekken in de top 40 met All My Soul. 2 weken geleden, toen kwam Busy de lijst binnen. Met zijn eigen versie van Anne van Clouseau. Die maakte die voor het programma Beste Zangers. Eerste liedje van dit seizoen dat eigenlijk een succesverhaal is. Vanavond, dan is Desiree, die staat dan centraal. De zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor. Ik ben ontzettend benieuwd wat Busy daar weer van gaat maken. Maar ook de rest van de mensen. Dus noem maar een Zoe Levi en Yves Berendsen. We gaan het merken. Voor nu, de eerste top 40 hit van dit seizoen. Busy en Anne.
1: 24. Anne.

0: In de top 40 op Q-Music. Hoop sportieve mensen in de Q-Music-app zie ik vandaag. Mudmasters komt voorbij. Chantal heeft daar meegedaan. Die is nu lekker bij de afterparty. Ik zie dat Q-Music de party daar ook aan het draaien is. Ik zie mensen die aan het hardlopen zijn en allemaal gekkigheid. Maar er is altijd baas boven baas. Jorien, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, vertel. Jij bent iemand aan het supporten.
1: Ja, dat klopt. Een goede vriend van ons, Niels Onderwater, die is 60 kilometer door de ringvaart in de Haarlemmermeer aan het zwemmen.
0: Je moet er maar zin in hebben.
1: Ja.
0: Ja, ontzettend goed, want dat doet hij voor het goede doel uiteindelijk.
1: Zeker, ja. Ja,
0: maar 60 kilometer, ja, hoe lang doe je daarover, joh?
1: Zijn doel is om in 24 uur rond te zwemmen.
0: Zo, dat is snel.
1: Ja, gemiddelde van 3 kilometer per uur ongeveer had hij bedacht.
0: Ja, lijp. En er is ook een volgboot en zo, een gekkigheid. Jij hebt hem uitgezwaaid, ja. Begreep ik.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben hem net uitgezwaaid. En er zijn mensen op de fiets die hem nu volgen. En er is inderdaad een volgboot waar de hele nacht en dag mensen in zitten om hem iedere keer eten te kunnen geven. En voor de veiligheid natuurlijk.
0: Ja, ik wou het zeggen. Ik hoop dat hij een heel mooi bedrag ermee op gaat halen. Bij deze, ook vanuit de Q Music Studio, heel veel succes. Hoe heet hij eigenlijk?
1: Hij heet Niels Onderwater.
0: Niels Onderwater, wat een goede naam!
1: Ja, hè?
0: Dat heeft zo moeten zijn. Nou goed, ik vind ook wel, als vrienden is het natuurlijk ook de bare minimum om hem op die manier te supporten.
2: 22.

0: Zomer op je radio. Met Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire in de top 40. Ja, net niet in het linker rijtje. Daar is namelijk een nieuwe binnenkomer net te sterk voor. Wie dat is, hoor je zo meteen. Spoiler, Nederlandse artiest, TikTok-hit. Ook Adela hoor je zo, Eend in L.A.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
1: Dan zegt iemand van, je krijgt aura-punten en dat is eigenlijk een compliment.
2: Hoeveel aura-punten krijg ik dan van jou?
1: 1000 aura-punten.
2: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
0: Elke ochtend bij Q-Music.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin. Boost yourself.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: Belisol. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei-doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
16: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
18: Haibu.nl.
16: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
17: Haibu. Ga snel naar Haibu.nl.
18: Haibu.nl.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Door mijn namen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
24: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
1: Wow. Wow. Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
3: Nu bij Dirk, Blueband Goede Start of Halverine 1,39. Mooie

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1.

0: Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: 10 over half 5, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 1 vertraging op de A8, de Zaandam richting Amsterdam. Tussen Zaandam en Koenplein, 4 kilometer, een kwartier, verder nergens langer dan 10 minuten. En controles zou ik toch willen adviseren om de Flitsmeister-app te installeren. Vorige week draaide ik hem al als tip voor de top. Niemand wil een popster. En toen zei ik het al, TikTok, daar ging het liedje heel hard. Hij ontplofte, echt niet normaal. Zelf zei ze ook, ik heb nog nooit zoveel mensen mijn sound zien gebruiken. Ja, met als gevolg dat het nu dus de top 40 binnenkomt. Maar Isabel is niet een iemand die net komt kijken. Ze is al jaar en dag bezig om te zorgen dat haar muziek bij het grotere publiek terechtkomt.
3: En dit is eigenlijk gewoon 11 jaar van mensen letterlijk stalken. Ik heb jou ook wel sowieso... Ja.
4: Zeker, op Instagram, ja.
3: Met nieuwe liedjes. Ja. Dus dat is het gewoon. En ik ben wel heel blij dat het gewoon nu... Ja, dat al dat harde werken nu eindelijk even iets laat zien op deze manier. Dus het voelt... Ik ben heel dankbaar.
2: Ja, Domine had er gisteren aan de lijn. Hard work pays off, zo blijkt. Maar Isabel Usher komt nieuw binnen. In het linker rijtje wel te verstaan met Niemand wil een popster. 20.

stijgt 7 plekken in de top 40 op Q. The baddest bitches ain't in L.A. The baddest motherfuckers, die komen uit Tiel, bewijst Rutger van Barneveld maar weer. Hij ontving gisteren een gouden plaat voor zijn hit Zwoele Zomernachten. Meer dan 10 miljoen keer gestreamd. En ook deze week weer goede zaken in de enige echte. Nummertje 18, nu op Q.

0: Alleen jij, Milo, laat het lukken. Blijf staan op nummertje 17 in de top 40.
1: De top 40.
0: Dat zei ik, Benno. Voor de derde week op rij alweer, hè. Op nummertje 16 staat een interessante mengelmoes, DJ Koga. Ik zeg het ook even, Goya, Goja. Ik weet het eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben. Jason Derulo, die weet ik wel. En Melody weet ik ook. Ja, dat is bizar. 21 plekken winst. By far de snelste stijger van deze week. En ook echt een uitzonderlijk snelste stijger. Meestal is het 8 plekken, 7 plekken, 6 plekken, 9 plekken. 21 plekken. Dat is ook een heerlijk zomers liedje voor de nazomer. Die we ook zeker krijgen. Dit weekend is al hartstikke mooi. Van de week kan het zelfs 27 graden worden, zeg ik. Sorry. Dus ik zou het zwembadje toch nog even uit...

0: komer, de vierde van vandaag. En het leuke is, alle vier Nederlandstalig. Dit is 100 tranen, komt van Antoon, Boef en Culas. En Culas legde uit aan Domien hoe die samenwerking tot stand is gekomen. Ja, altijd weer die Antoon, hè?
1: Nee, dus, ja, dat is gewoon Antoon meer. Dat is gewoon Tijn die een idee had, die mij ervoor vroeg. We hadden dat toen gemaakt. En toen was het van, ja, wie zou er nog echt op passen? En toen kwamen we uit bij Boefman.
0: Gewoon Boefman. Deze week zijn ze de hoogste nieuwe 100 tranen op...
2: 14.

0: van Vibe, hoor. Hoogste nieuw binnenkomen. Kulas, Antoon en Boef, 100 tranen. Weet je wat ik ook een vibe vind?
1: Tip voor de top.
0: Ja, sorry voor alle Swifties, maar wat mij betreft was dit de alarmschijf deze week, hoor. What a guy, what a song. Jamie Miller, tip voor de top op Q. Dit is Baby Duck.

0: Ik ben verliefd op Jamie Miller. Timp voor de top. Baby doll. Zometeen het nieuws van 5 uur met Daphne.
1: Ja, duizenden mensen op de been in Rotterdam.
0: Oh. Ook deze is al another 54 Ultra en Talk to You op Q.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
14: Nee, pleut op joh!
13: 650.000 dieren.
14: Dat is bizar.
13: Per dag.
14: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
13: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
14: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
13: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.

0: bonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
11: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
12: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
13: 20.000 euro rond.

0: 5 uur geweest. Goedemiddag, Q Music Nieuws van nu.nl. Daphne van der Meijs.
1: Goedemiddag. Er zijn plannen uitgelekt uit de onderhandelingen over de begroting. Volgens de Telegraaf wil het kabinet bezuinigingen op uitkeringen schrappen. Daartegenover staat een nieuwe belasting voor mensen die winst maken op hun vermogen. Premier Jette heeft de plannen nog niet bevestigd. Hij zegt alleen dat de oppositie een nieuw bod heeft gekregen. De politie laat nog altijd niets los over de man die vastzit voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord. Vrijdag werd daar op een druk terras een medewerker van een gevangenis doodgeschoten. Volgens de politie had hij vlak daarvoor ruzie met de verdachte. Getuigen zeggen dat de man daarna wegging, terugkwam en toen het fatale schot loste. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Duizenden mensen hebben in Rotterdam meegelopen met de Pride March. Tijdens speeches ervoor ging het onder meer over het onderzoek van deze week, waaruit bleek dat jongeren homoseksualiteit steeds minder accepteren. Tegen Rijnmond zei iemand dat de mars meer dan ooit een protest is. En dan door naar het Formule 1 nieuws. Max Verstappen is vanmiddag tweede geworden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan en hij stond met een grote glimlach op het podium. Het was spannend tot het einde, maar het lukte net niet om George Russell te pakken, zei Max. Russell won de race met maar 0,1 seconde voorsprong op Verstappen en dus werd Max tweede.
0: Maar hij was op voorhand ook zo chagrijnig, omdat er weer van alles met die auto was. Hij was boos, jongen. Oh.
1: Ja, hij kreeg een nieuwe motor, geloof
0: ik. Ja, weet ik waar.
1: Goed, hij startte wel op de 8e plek.
0: Ja, een tweede geworden, dus... nee. Dus alleen maar leuk.
1: Ja, zeker weten.
0: Blij dat hij toch weer blij was.
1: Hij heeft het goed gedaan. Het weer van Buienradar. Zon en wolken wisselen elkaar af en het is tussen de 18 en 21 graden. Morgen warmer tot wel 25 graden.
0: Ik heb trouwens nog een voorstel eigenlijk voor onze overheid om een nieuw programma te gaan maken samen met de NPO.
1: Ja.
0: Dat we dat dan doen met allemaal ambtenaren. En dan doen we een soort Wie is de Mol? Want hoe kan toch alles altijd uitlekken? We hebben die miljoenennoten, die lekt altijd uit met Prinsjesdag. Nu ook weer de plannen uitgelekt over de onderhandelingen. Over de hoe kan dat nou?
1: Ja, dat is altijd hetzelfde. Hè?
0: Wie is de mol?
1: Wie is de mol in het kabinet?
0: Ik hoor het Rick van de Westerlaak al zeggen. Oké, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging vind je op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zonzeel en Schravendeel, 12 kilometer, 20 minuten. Verder nergens langer dan een kwartier. Wel een bak controles, maar ik zou even de Flitsmeister-app installeren. Want we moeten door met de hits.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
3: Stefan Bouwman.
0: De ontknoping van de enige echte met antwoord op de vraag of Die Die wederom op nummer 1 staat. Maar voor nu gaan we even voor het ongeluksgetal dat geluk brengt voor Another en 50 for Ultra.

vandaag met vrienden zijn verjaardag aan het vieren. En Wendy, oh, pannenkoek aan het bakken. Je weet het, hè? A minute on the lips, a lifetime on the hips. Maar gelukkig gaat ze morgen een dagje sauna aan doen. En ze zegt, dan ga ik ze er weer lekker uitzweten. Goed bezig. We gaan door in de top 40 naar Ilse de Lange. Vorige week, na 18 jaar, kwam ze terug in de lijst met haar hit So Incredible. Ja, ik weet het, ik zeg het woord heel vaak, TikTok. Maar dat is dan toch echt de reden dat ze er weer in is gekomen. 18 jaar geleden, toen piekte So Incredible op 6. Of dat dit keer ook gaat lukken? Nou, het zou eigenlijk zomaar kunnen. Ze heeft gewoon weer 5 plekken winst en komt bijna...

0: 10 is afgetrapt door Somber en My Body Isn't Ready. Weet jij wat het is?
1: Het geluid.
0: Van Q Music, de waarde is nu 20.000 euro. Nog voordat het op de radio te horen was, mocht Bram Krik het als allereerste horen. En Brams voorspelling was het doorladen van een M1 garant uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, heel veel mensen dachten dat het een hint was. Ik denk niet dat het dat was, desalniettemin.
2: Ik denk het laden van een kogelgeweer.
3: Het terugplaatsen van een waterreservoir van zijn waterspeelgoedgeweer.
4: Ik denk dat het dus het herladen van die Nerfgun.
5: Ja, nou, ik denk dat het doorladen van een kermisgeweer is.
6: Ik denk het knikken van een knikloopbux.
0: Ja, nou, dit waren in ieder geval allemaal foute antwoorden. Maandagochtend dan spelen we weer een nieuwe ronde van het geluid 9:30. Doe er je voordeel mee. Weet het, hè, bij Defensie, als de kogels op zijn, dan zeggen ze pang. Samen wel ten rust over de top 40.

0: Zometeen in de enige echte.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Teruglever kosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
19: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
20: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en

0: vega-broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega-broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Hallo, hoe gaat het ermee? Het is 17:30. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 10 files, de langste, die vind je op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Nieuwmeer en Badhoevedorp. De verbindingsweg afgesloten, daardoor 4 kilometer, een kwartier. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel een bak controles, maar daar zou ik zeker even de Flitsmeister-app voor installeren. Q-Music. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Zometeen op 6.

0: Hughes in Texas. Nou, niet normaal. Langst genoteerde nummer 1 hit ooit in Amerika voor een vrouwelijk artiest. Dat is al knap aan zich. Ja, en vanuit humble beginnings. Ze houdt van optreden al van kinds af aan, maar wel dan voor het publiek. En dat publiek, nou, dat was makkelijk te vinden als je opgroeit op een boerderij.
1: We had this barn and you could crawl all the way up to the top of the barn. And I was be a little kid and there's this like level up there. And if you squinted, kind of looked like 200 head of people. Just put my headphones in, have my little CD player. And put on concerts.
2: For the cows.
1: For the cows. Shamelessly. You gotta start somewhere.
0: Toch kikker, gewoon letterlijk voor 200 koeien in zo'n barn in Amerika opgetreden. Ja, je moet ergens beginnen.

0: You better sing, girl. Sfeer, die is toch echt op de aarde gebracht om te zingen voor de mensen. Dat is echt Shanna Spyro. Ongelooflijk. Great Expectation. Ja, de top 5 begon hetzelfde als vorige week. Ella Langley dus op 5. Shanna Spyro op 4. Maar nu komt de verandering in. Maar hoe? Is Die Die van de troon gestoten en niet langer de nummer 1 van Nederland? Dat hoor je zo meteen.
1: 3.
0: De nummer 2 van vorige week is in ieder geval de nummer 3 van deze week. De Bauza en Magnetic levert 1 plekje in en gaat met de brons naar huis.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All in de top 40. Ik zeg natuurlijk al best wel lang, zoveel weken op nummer 1. Heb je niet echt een beeld bij. Maar als ik zeg dat 26 juni de dag was waarop Die Die voor het eerst de grootste hits van ons land was en dus op nummer 1 terechtkwam. En je dan nu hoort dat 14 weken dus later nog steeds zij de nummer 1 van Nederland zijn. 26 juni, hè? Hallo, toen was het net 5 dagen zomer. Doe even normaal. En nog steeds zijn ze de nummer 1 van Nederland. Shakira en Burna Boy blijven lekker zitten op de troon. Q-Music.

0: voor de 14e week op rij op nummer 1. Dai Dai, Shakira en Burna Boy.
1: Zeg.
0: Nou, normaal met z'n tweeën, nu gewoon helemaal in z'n uppie.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat Joe, is dit?
1: Joe is er niet bij. Joe die heeft een reunie van zijn middelbare school.
0: Ja, nou en?
1: Ja, het was voor mij ook... Ja, nee, I know. En het was voor mij sowieso een verrassing dat die jongen op school heeft gezeten. Ja. Maar blijkbaar heeft hij daar ook nog vrienden aan overgehouden. Of tenminste, ja, oude exen die hij daar gaat zien of zo. Ja, ik weet het niet wat hij gaat doen.
0: Geen enge dingen. In ieder geval, jij bent zometeen lekker in je uppie met het foutuur. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, we gaan knallen.
0: Want eerlijk is eerlijk, met het foutuur ben je nooit alleen. Heb je altijd hulp in de Q-Music app en op Q-Music.nl. Je kan stemmen op jouw favorieten.
1: Oh! Goed, hè?
0: Die is lekker. Maar...
1: Special D, die kent hem nog.
0: En jij bekent nooit echt kleur, hè, bij het stemmen.
1: Oké, dan zeg ik nu Special D.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja.
0: Die is gewoon veel lekkerder.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
8: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
7: Yeah.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
11: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
12: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Alleen vandaag bij Bol. De Meire pannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
12: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
5: Kippie!
3: Nu 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
10: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
11: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
12: Het geluid.
13: Het geluid van Q-Music is nu waard
14: exact €20.000.
15: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
14: 1 over 6 Q-Music Nieuws krijg je van Peter van Oud-Heusden.
16: Goedendag. In het centrum van Leiden lopen honderden mensen mee in een pro-Palestijnse demonstratie. De mars begon om 3 uur op de Lammermarkt en eindigt daar weer rond 7 uur. De demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De 5 oppositiepartijen die vandaag spraken met premier Jette en minister Heijnen over de begroting waren volgens Jette allemaal enthousiast. Vooral op links konden ze zich vinden in de nieuwe bot. Dat is gelekt naar de Telegraaf. De bezuiniging op uitkeringen gaat van tafel in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Burgemeester Pechtold van Delft heeft een einde laten maken aan een protest bij een asielzoekerscentrum. Er waren tientallen mensen bij een demonstratie die niet was aangemeld. De politie heeft iemand opgepakt voor opruiing. Het AZC in Delft is een noodopvanglocatie waar tot eind dit jaar maximaal 170 mensen worden opgevangen. En de Woutertje Pietersenprijs voor het beste kinder- of jeugdboek heeft een nieuwe juryvoorzitter. Het is presentatrice Merel Westrik en ze neemt het stokje over van Rick van der Westerlaken, die de afgelopen 3 jaar de juryvoorzitter was. In april maakt Merel Westrik bekend wat het beste kinderboek van 2026 is. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Peter, dankjewel. Q-verkeersinformatie. Er staat 1 opvallende vertraging op de A28. Tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten vertraging heb je daar door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt via de parallelrijbaan geleid.
17: Welcome to the one and only, the original.
18: Dit is
19: het Foute Uur.
20: Tom en Joe.
14: Heerlijk hoor, de zaterdagavond aftrappen met het Foute Uur zoals gewoonlijk. Vandaag doen we het op een Basehunter.

0: Foute Uur.
1: Zaterdagavondshow met Tom zonder Joe. Ja, Joe die is er vanavond niet. Die heeft namelijk de reunie van zijn middelbare school. Ja, geloof het of niet, de man heeft dus op school gezeten. Het is echt, dat moet het paddenstoelenlyceum zijn geweest. Ik weet het anders ook niet. Gelukkig wacht het Foute Uur op niemand vanavond. We knallen lekker door tot 7 uur met de beste foute muziek hier op Q-Music.
2: Feest kan er gingen, want wij zijn binnen.
1: Zo is het. Hey, aangezien het nu etenstijd is, ik ben wel benieuwd. Hoe fout is de maaltijd die je nu eet? En dan heb ik het over een vette hap, hè? Dus hoe vetter, hoe beter. Misschien heb je de airfryer wel aangezet, of liggen er pizza's in de oven. Of misschien hoor je nu wel dit. En dan staat er iemand van thuisbezorgd voor de deur, dat kan natuurlijk ook. Laat het maar weten, het liefst met een foto in de Q-app. Ik ben benieuwd wie er aan de meest foute maaltijd zit.

0: Ik ben op zoek naar de meest foute maaltijd. In de zin van, ja, je weet dat het eigenlijk niet goed voor je is, maar wel lekker. Echt een vette hap. Komt heel veel binnen in de Q-app. Björn die zit aan de Pita Giros in Sprangkapelle. Iris is met het gezinnetje langs de Mac geweest. Ik zie daar de nodige Happy Meals de lucht in gaan op de achterbank. Linda die zit aan een magnetron cheeseburger. Want als ik die zie liggen in de supermarkt, dan vraag ik me af, is dat nou lekker? Nou ja, Linda laat het even weten. Nicolien die haalt de mozzarella sticks uit de frituurpan. En Marloes zit aan de sushi. Maar er is maar één winnaar wat betreft de meest foute maaltijd. Sanneke, goeie avond.
1: Hi, goeie avond.
0: Jij hebt een doos friet gehaald voor 13 man.
1: Ja, klopt ja.
0: Zo, heb je gewoon een heel groot gezin? Of hoe komt dat?
1: Nee, we zijn met de familie een weekendje op vakantie in Andijk, West-Friesland.
0: Ja.
1: En vanavond patatavond, dus we gaan niet zelf patat eten.
0: Gezellig. En zitten daar dan ook nog snacks bij?
1: Ja, heel veel.
0: Oh, kan je de hele bestelling eens oplezen?
1: 7 personen patat, 4 personen raspatat, een patat met stoofvlees, een rundvleeskroket, een kalfsvleeskroket, een frikandel, frikandel XXL, kaasvlee, hete donder, 3 bami, 2 lumpia speciaal, 2 kitschnitzel en 4 bitterballen.
0: Mooi, dus één iemand die heeft gewoon een gezonde schaamte gezegd, doe mij maar gewoon een frikandel XXL.
1: Ja, klopt.
0: Lekker Sanneke, nou, ga ervan genieten zou ik zeggen, eet smakelijk.
1: Ja, gaan we doen, dankjewel.
0: Gaan we door met het foute uur. John Travolta, Olivia Newton-John.

0: Ik denk dat ik nog nooit heb meegemaakt dat deze een battle verloren heeft in het Foute Uur. Als je erop mag stemmen, wint hij altijd. You're the one that I want. Foute Uur gaat zo verder. Ik kan alvast verklappen wie de volgende battle heeft gewonnen. Lipstick! En I'm a Raver. Hoor je zo meteen in het Foute Uur.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Bestel de nieuwe EasyToys Adventskalender. EasyToys.nl.
8: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
9: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
17: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
24: Ga je niet in te smeren.
23: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
25: Tom en Joe.
26: Door met het fout.
0: foute uur. Deze is voor alle gabbers. Dit is een lip.

0: Foute Uur.
1: Hollandse Battle.
0: Ja, het is tijd voor de Hollandse Battle in het Foute Uur. Dat betekent dat twee absolute Nederlandstalige, ja, foute krakers er tegen elkaar gaan opnemen. En jij bepaalt welke we draaien. In de linkerhoek de Nijmeegse groep die al vanaf de jaren 90 actief is. Ze hebben letterlijk, ja, iedere feesttent en dorpsplein in Nederland wel gezien en helemaal plat gespeeld. Ik heb het over de Shonies. Ja. In de rechterhoek hebben we ook een groep uit de jaren 90 met een hit die gewoon 20 weken in de top 40 heeft gestaan. De Boswachters. Met het bananenlied. Ja. Klassiekertje natuurlijk. Ik weet dat ik objectief moet zijn. Maar de Boswachters is wel mijn favoriet. Goed, ik bepaal natuurlijk helemaal niks. Het is aan jou. Jij bepaalt welke Hollandse battle we moeten gaan draaien. Laat het nu weten via de Q-Music app. Is Britney Spears voor je.

0: kan de boel nu ontzettend opkloppen. Zeggen dat het een fotofinish is. Dat het echt heel spannend is. Maar het is echt overduidelijk.
1: Hollandse Battle.
0: In het foute uur. Je kon kiezen tussen de Johnny's. Dans je de hele dag met mij. Of de Boswachters en het Bananenlied. Nou, Bianca die zegt, ik ben team Johnny's. Ze is, best wel alleen. Echt met dubbele cijfers hebben de Boswachters gewonnen met het Bananenlied. Even kijken. Denise zegt, doe mij de Boswachters maar. Hanna zegt, oeh, moeilijk, maar ik ga voor de Boswachters. Beste reactie komt van Jeanette. Die zegt, ja jongens, Hives is terug. Het Bananenlied, natuurlijk. Nou, daar zijn ze.

0: Run and Jump op Q Music. Komt een berichtje binnen van luisteraar Jans.
1: Je draait echt tering voor je hits nou, gek.
0: Ja, die pak ik maar als compliment. Ja. Ik kreeg gisteren ook compliment van mijn vriendin trouwens. Omdat ik luisterde naar wat ze zei. Ik moest ergens naar kijken gisteren. En als het aan mij lag, had ik hier nooit naar gekeken. Maar ik heb het wel gedaan. En wat het is, dat vertel ik je zo meteen. Ook deze komt eraan. Sorry, papi. Wat zou Jans daarvan vinden?
1: Je draait echt tering voor je hits nou, gek.
0: Ah, gelukkig.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl.

0: Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Erop uit met een camper. In de natuur.
4: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten. 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
17: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
18: Het geluid.
19: Het geluid van Q-Music is nu waard
20: precies €20.000.

0: 7 uur het Q-Music nieuws krijg je van Peter van Oud-Heusden. Goeiedag.
1: De verdachte die gistermiddag op een Voltterras in Amsterdam-Noord iemand doodschoot is een 37-jarige Somaliër, weet het Parool. De man woont verderop en kwam al heel vaak in aanraking met justitie. Hij zat onder meer vast in de gevangenis van Zaanstad en daar werkte de man die heeft doodgeschoten. Volgens premier Jette is de oppositie enthousiast over het nieuwe bod in de begrotingsonderhandelingen. Jette en minister Heijnen spraken vandaag met 5 oppositiepartijen, maar wilden niets kwijt over de inhoud. Volgens de Telegraaf zijn in het nieuwe bod de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel. 2 weken na de ramp met een veerboot bij Indonesië is het dodental opgelopen naar 64. In het schip zelf en langs de kust zijn lichamen gevonden. De ferry met 243 opvarenden was op weg van Java naar Borneo toen die door nog onbekende oorzaak zonk. Nog altijd worden meer dan 70 mensen vermist. En in de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegelopen in een pro-Palestijnse demonstratiemars. Veel betogers droegen Palestijnse vlaggen en sjaals. Ze liepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en van bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Music. Tom en Joe.
0: Waar moest ik gisteren naar kijken van mijn vriendin? Maaien denkt een bevalling. Nee, het was iets anders. Ik vertel het zo.

0: Ja, Prisma en Pommelien Thijs op Q Music.
1: Tom en Joe.
0: Ja, de zaterdagavondshow met Tom, zonder Joe. Hij legt het zelf even uit, hij heeft een berichtje achtergelaten.
2: Hi, Joe hier. Nee, ik ben er niet. Nee, ik heb iets heel belangrijks. Namelijk, mijn middelbare schoolreunie. Ja, daar ben ik nu naartoe onderweg. Denk je, is dat zo belangrijk? Nou, ik zal nog even door mijn cijferlijst te gaan. En ik hoop toch van wiskunde, die eindlijst, een 6 en 7 te kunnen maken. Ik denk dat ik hem ontmeld krijg. Dus dat is even, ja, dat is even het ding. Nee, daar ben ik vanavond, dus ik ben er morgen weer. Dus, snel naar bed vanavond, eerder morgen, en dan hoor je me morgen weer. Oké, nou, hi!
0: Ja, het is een middelbare schoolreunie, ja, maar... Waar je vrije dagen aan wil uitgeven. Ik ga binnenkort weekendje Bristol. Maar goed, je kan ook naar de middelbare schoolreunie om vrij te vragen. Prima. Hey, ik zei het net al even. Ik heb gisteren naar iets moeten kijken van mijn vriendin. Veel mensen denken bevalling. Nee, dat is niet het geval. Ik heb gewoon een dochter, hè, dus ik heb al aan bevalling gekeken een keer in mijn leven. Zo eng is het allemaal niet. Nee, het ging om een film. En niet zomaar een film. Het ging om The Notebook. Romantisch drama natuurlijk. Uit 2004 met Ryan Gosling en Rachel McAdams.
3: Would you stop thinking about what everyone wants? Stop thinking about what I want. What he wants, what your parents want. What do you want? What do you want?
4: It's not that simple.
3: What do you want?
4: I have to go.
0: Die scène in de regen natuurlijk. En ja, normaal gesproken had ik deze film nooit, maar dan ook nooit aangezet. Maar goed, ik had laatst mijn vriendin ook meegenomen naar Spider-Man in de bioscoop. Dus ze had nog wat wisselgeld. En ik moet zeggen, The Notebook, het is goed geacteerd. Ik snap dat het een hit is. Maar ik zou het zelf niet nog een keer opzetten. En er zitten misschien nu een hoop mensen schreeuwend bij de radio. Sorry, het is gewoon niet mijn type film. Maar ik ben wel benieuwd. Daar kan hier toch niet alleen in staan? Dus ja, welke film moest jij kijken van je partner en wat vond je daarvan? Er zijn vast films die je hebt gekeken omdat je partner zei... ja, die moeten we echt een keer samen kijken. Laat het nu weten in de Q-Music app. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb wel een liedje waarvan ik zeg, die moet je echt even horen. Sommieux.

0: Heaven op Q-Music.
1: Tom en Joe.
0: Ja, The Titanic, James Bond, Harry Potter. Het zijn allemaal films, you love it or you hate it. En misschien heet je het wel, maar moest je het kijken van je partner? Daar ben ik benieuwd naar. Ik moest namelijk naar de Notebook kijken gisteren van mijn vriendin. Ik heb gezegd, oké, prima, dan gaan we dat samen kijken. Ze zeurt er al maanden over. En ik ben benieuwd, heb jij dat ook? Nou, Alice die laat haar partner altijd de film herkijken. Eliza die heeft het over The Greatest Showman. Gerard die zegt, ja, Titanic heb ik echt een keer moeten kijken. Heb ik 3 uur naar een fucking zinkende boot zitten kijken. Die was daar niet echt blij mee. Dan hebben we nog Sam, goedenavond.
2: Hey, goedenavond, Tom.
0: Ja, wat heb jij moeten kijken?
2: Nou, ik mocht kijken naar Romcom. Notting Hill heet die.
0: Notting Hill, ook een klassieker natuurlijk. En wat vond je ervan?
2: Nou, ze zit hier naast me, dus ik had eigenlijk ook niet te veel over zeggen. Nee, maar ik vond het stiekem leuker dan ik had gedacht.
0: Dan je had gedacht?
2: Ja.
0: Nou, kijk aan. Maar toen had jij wisselgeld. En waar heb jij toen je partner naar laten kijken?
2: Nou, ik dacht, dan gaan we ook Star Wars kijken. Daar was ik fan van.
0: Star Wars, kijk aan. En dat is natuurlijk, dat heeft het ook meerdere delen.
2: Ja, klopt. Dus die zijn we allemaal doorgegaan.
0: Ja, en wat vond ze ervan?
2: Ja, dat vond ze helaas maar medium.
0: Oh, dat vond ze medium. Ah, goed. Ja. Wel props dat ze mee heeft gedaan in ieder geval.
2: Dat vond ik ook.
0: Ja, dankjewel. Dan hebben we ook nog Tom. Goedenavond.
3: Hoi, goedenavond Tom.
0: Hoi Tom en Tom. Ja, we gaan het niet over Star Wars hebben, maar over een andere. Ja, echt een klassieker. Vertel maar.
3: Ja, Lord of the Rings trilogie.
0: Lord of the Rings.
3: Ja.
0: Ja, dat zijn natuurlijk klassieke films. 3 films duren heel lang. En,
3: heel lang.
0: Die heb jij zelf gekeken? Heb je die je vrouw laten kijken?
3: Nee, die heb ik mijn vrouw laten kijken. Want ik ben nog steeds fan van die films. En ik kijk het elk jaar. Nu tegenwoordig ook met een met live concert erbij.
0: Och, mooi.
3: Maar in Ahoy, ja zeker. En hoe heet het? Ik heb mijn vrouw dus het allemaal laten kijken. En nu is ze ook fan.
0: Is ze ook fan geworden?
3: Ja, zeker.
0: Hè? Nou, dat hoor je niet vaak. Nee, dat is dus helemaal.
3: Dat hoor je zeker niet vaak.
0: Oh, wat goed. En ga je nu samen verkleed als een ork al die Comic-Cons af? Of moet ik het
3: voor? Nee. Maar we gaan wel. We willen wel een tripje naar Nieuw-Zeeland.
0: Oh, naar Nieuw-Zeeland. Ja, vet zeg.
3: Ja, Nieuw-Zeeland.
0: Waar het allemaal is opgenomen. Ah, cool. Ja, kijk, dit is toch weer een succesverhaal. Probeer eens je partner een nieuwe film te laten kijken. En voor je het weet, ga je samen naar Nieuw-Zeeland. Tom, dankjewel. Precies.
3: Thanks, Wexen.
0: Dankjewel. Stel ik je graag voor aan nieuwe muziek. Is Repeat of Niet helemaal doorgekomen? Jamie Miller en Baby Doll.

0: Wat een leuk zomers, eigenlijk nazomers liedje toch. Repeat of niet doorgekomen, ga je nog veel vaker horen hier op Q-Music. Jamie Miller en Baby Doll is de naam. Charlotte, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Charlotte, jij hebt een probleem.
1: Ja, wij krijgen over een maand een puppy en ik ben bang dat het niet goed gaat met de kinderen.
0: Oh, dat is wel een dingetje natuurlijk. Nu weet ik wel zeker dat er heel veel, hoe noem je dat? Dog moms, dog dads luisteren naar Q-Music die hier ervaring mee hebben. Dus blijf aan de lijn, we gaan zo meteen je probleem oplossen, Charlotte.
1: Top.
0: We gaan ook goede muziek draaien zo meteen hoor.
2: Hey Matty. Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
3: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
2: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
3: 1000 aurapunten. Wow.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
4: Hey Matty!
5: Hey Matty!
6: Hey, elke ochtend bij Q-Music.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker,
9: Kippie.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Wee-hoo! Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
10: Moelenmilk, the moo you can't resist.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Tom en Joe.
16: Charlotte heeft je hulp nodig met haar...

0: Het is weer tijd voor Tom en Joe's hulptroepen. Het is overigens nog wel goed om even te zeggen. Heb je nou zelf een probleem, dan mag je dat altijd insturen via de Q-app. We lossen het op. Schaam je er niet voor. Het mag alles zijn. Hè? Al is het dat je niet weet wat je wil eten of op Netflix wil kijken. Misschien heb je wel lichtelijke irritaties naar de buurman of de buurvrouw. Kan allemaal. Stuur het hierin. Mag ook anoniem. Proberen wij het op te lossen met Tom en Joe's hulptroepen. En die hulptroepen, die ben jij als je nu aan het luisteren bent. Dus alle hulp is daarbij welkom. Vandaag helpen wij luisteraar Charlotte. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Charlotte, jij bent 41. Jij woont in een prachtige parel van het zuiden, namelijk Uden. Daar woon jij samen met 4 kinderen. Het is een gezellige bedoeling, maar jij dacht, dat kan nog drukker. Dat kan nog gezelliger. We nemen een puppy.
1: Ja, gezellig.
0: Even voor mij. Wat is het ras wat je gaat nemen? Wat voor puppy is het?
1: Een chow chow.
0: Een chow chow. Even kijken hoor. Ga ik even googlen. Want die ken ik nog niet. Oh ja, dat zijn eigenlijk... die zijn heel harig. Die lijken eigenlijk... Het is een beetje een mini-leeuw, als ik er zo naar kijk.
1: Ja.
0: Grappig. En jouw probleem is eigenlijk... jij zegt, ik ben bang dat het niet goed samengaat met de kinderen. Waarom ben je daar bang voor?
1: Nou, wij hebben hiervoor een chow-chow gehad. En ze zijn nogal redelijk eigenwijs.
0: Ja.
1: Dus onze oudste kinderen konden hem niet uitlaten, want hij liep niet mee.
0: Oh, hij liep gewoon niet mee?
1: Nee. En een puppy moet nogal vaak uitgelaten worden. Dus ik vind het toch wel heel fijn als de kinderen hem ook kunnen uitlaten.
0: Ja, nee, dat snap ik. Hoe gaat hij heten?
1: Coda.
0: Coda. Oké, en over een maandje komt dus Coda. En de kinderen, hebben die er wel zin in?
1: Ja, die zijn het aftellen.
0: Die zijn echt hyped. Oh ja. Oh, grappig zeg. Ja, ik ben benieuwd. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf geen...

0: geen hond of hond gehad. Dus maar wat ik altijd hoor is dat je een puppy. Dat is eigenlijk alsof je een peuter in huis had, natuurlijk.
1: Ja, nou ja, ze zijn hier wat groter, dus ik denk, begin gewoon maar overnieuw.
0: Oh, hoe oud zijn jouw kinderen?
1: 13, 12 en een tweeling van 8.
0: En een tweeling van 8. Oh, ja, precies. Ja, weet je wat het is? Je hebt natuurlijk, als je op jezelf gaat wonen, heb je een uitzetlijst nodig. Als je een kindje krijgt, dan hebben ze zo'n baby-uitzetlijst, wat je allemaal moet halen. Ik dacht, misschien is het dan handig dat we een puppy-uitzetlijst voor jou gaan maken. Zodat die puppy goed kan landen in dat drukke huishouden van jou, Charlotte. Ja.
1: Op.
0: Is dat een goed idee? Alle dogmoms en dogdads die nu luisteren in de Q-app... ja, er komt dus een ciao-ciao puppy aan bij Charlotte... en ze wil dat het goed klikt met de kinderen, vier kinderen die in haar huis wonen. Laat even weten, wat moet ze in huis halen? Wat zijn de tips, wat zijn de tricks voor de puppy-uitzetlijst? Blijf hangen, Charlotte.
1: Dat is goed.

0: Kygo op Q-Music. Charlotte, ben je er nog?
1: Jazeker.
0: Hey, kijk aan. Charlotte, wat er onder andere al binnenkomt van Daphne, die zegt, het hondenras, ciao ciao, dat zijn de katten onder de honden. Stronde eigenwijs, doen over waar ze zin in hebben.
1: Ja.

0: vanavond luisteraar Charlotte helpen. Als je nu luistert, dan zit jij in de hulptroepen. Dan heeft zij jouw hulp nodig. Charlotte die krijgt een puppy over een maand. En die heeft dan een lekker gezellig druk huishouden met 4 kinderen. Ja, nu is de angst van jou, Charlotte, een beetje dat je zegt... ja, die puppy die komt dan in dat drukke huishouden. Hoe gaat dat allemaal goed?
1: Ja.
0: Er komt heel veel binnen. We hebben gezegd, laten we een puppy uitzetlijst maken. In ieder geval tips, tricks, spullen die je in huis moet hebben... als je zo'n puppy binnenhaalt. Coda is de naam overigens, niet te vergeten. Even kijken hoor. Kevin die zegt, geef alle kinderen een eigen taakje. Dus de een vult de waterbak, de ander helpt met voeren. Zo weet iedereen waar die aan toe is. Daan zegt, maak een veilige plek waar de pup zich altijd kan terugtrekken. En daar kunnen de kinderen ook niet bij komen. Dat is handig voor de pup. Lotte die zegt, koop een traphekje. Dan kun je de honden en de kinderen van elkaar scheiden. Bart heeft het over een bench. Alex die zegt, hondensnoepjes voor puppy's is altijd handig. Laat ze in het begin niet overprikkeld raken. Lekker rustig alles ontdekken. Anna die heeft over puppy pads voor de zindelijkheidstraining. Heb je daar al over nagedacht?
2: Nee. Nee, maar nou, goed idee.
0: Puppy pads, die zetten we even bij het lijstje. En wat ook heel veel binnenkomt, is onder andere de tip van Naomi. Goedenavond.
3: Hallo.
0: Naomi, wat is jouw tip?
3: Puppycursus met kinderen.
0: Ja, de puppycursus en dan dat de kinderen meegaan naar die puppycursus, zeg jij?
3: Ja, de oudste kinderen. De jongste twee zou ik daar nog niet zoveel bij betrekken. Omdat die zijn nog te jong om zelfstandig met een hond te lopen.
0: Ja.
3: Maar die oudste twee, daar kun je echt daarmee betrekken. Laat hun lekker die puppycursus doen. Want zo leren ze de hond kennen. Zo leren ze kennen hoe ga je nou met de hond om.
0: Ah, kijk aan. Heb je dat zelf ook gedaan, Naomi?
3: Ja, wij hebben zelf een Leoberger. Nero heet hij, van 70 kilo. Dus zo. Die trek je niet zomaar aan de riem mee.
0: Nee.
3: Dus die heb ik echt... het is voor mij de eerste Leoberger. Mijn man die heeft er al 3 grootgebracht.
0: Liefje.
3: Dus ja, maar die moet je echt met de stem meenemen.
0: Ja, het is gewoon een volwassen vent aan een riem eigenlijk. 70 kilo,
3: ja,
0: jeetje. Oké, dankjewel voor de tip, Naomi.
3: Ja. Graag gedaan.
0: Ja, Charlotte, dat is eigenlijk wat het meest is binnengekomen. Toch die puppycursus. En sommigen zeggen inderdaad, ja, sommige kids zijn te jong. Daar gaat de hond het niet van aannemen. Maar de oudere kinderen zouden misschien wel daarvan iets kunnen leren. En meehelpen om de hond op te voeden.
2: Nou, goed idee.
0: Goed idee, toch? Dus als ik hem even nakijk, puppy uitzetlijst, een bench, traphekje, puppycursus, hondensnoepjes en de puppypads niet vergeten.
2: Ik heb hem genoteerd.
0: Stikke goed. Als hij is aangekomen volgende maand... willen we wel even een fotootje natuurlijk van de hond.
2: Ja, dat is goed.
0: Hartstikke leuk. Succes ermee.
2: Dank je wel.

0: Imagine Dragons op Q Music. Even dubbel checken of het... Normaal dan pint Joe altijd, maar die is er vanavond niet. Oh jawel, het ligt wel in de studio. €100. Uit te geven aan een concert of festival naar keuze. Er staat nog een hoop leuks te gebeuren dit jaar hoor. Akda en de Munich staan in de Ziggo Dome in oktober. Stevie Wonder ook. Raccoon in de Avals Live. November heb je nog Bluff in Ahoy, Direct ook. Nou goed, het zijn suggesties. Je kiest uiteindelijk zelf waar je heen gaat met het €100 ticket te goed. Kan je winnen in de ticket battle? Hoe je dat doet, vertel ik je zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
8: Die wil ik en die wil ik en die wil ik
9: en... hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
8: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
7: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego... een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Wow. Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
11: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
12: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes... en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid... Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
11: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest.
14: Slaat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
18: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
19: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
15: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober.
16: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
20: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
22: Oh. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Het geluid.
7: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.000 euro.

0: is 8 uur. Het Q-Music nieuws krijg je van Peter van Oud-Heusden. Goeiedag.
1: In Eindhoven zijn voetbalsupporters massaal met elkaar op de vuist gegaan. Een bus met VVV Venlo-supporters was onderweg naar Volendam en stopte bij een station in Eindhoven. Daar ontstond een knokpartij met vermoedelijk PSV-fans. De politie greep in en kon voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De familie van de man die gistermiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam vragen de media om niet zijn volledige naam te noemen. Dat zou volgens hen helpen bij het verwerken van het verdriet, staat in een verklaring. De schutter is een Somaliër die vast heeft gezeten in de gevangenis van Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Vorige week met Prinsjesdag waren duizenden treinreizigers de dupe van sabotage aan het spoor. Op zeker 35 plaatsen lagen buizen in de rails, waardoor het treinverkeer werd ontregeld. Nu blijkt dat een jaar geleden al een rapport verscheen om het spoor veiliger te maken. Maar daar is niets mee gedaan, meldt RTL Nieuws. En op de algemene vergadering van de VN in New York heeft Cuba uitgehaald naar Amerika. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is de VS agressiever en gevaarlijker geworden. Hij had geen goed woord over voor de Amerikaanse brandstofblokkade. En volgens hem is Cuba helemaal geen bedreiging voor de VS. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Peter, dankjewel. Q-verkeersinformatie. Er staat één opvallende file op de A1 tussen Barneveld en Hoevelaken. Een defecte vrachtwagen, daarom heb je daar 22 minuten vertraging.
2: Q-music. Tom en Joe.
0: 100 euro ticketgoed ligt hier voor je klaar. In de studio kan zo van jou zijn in de ticketbattle. Na Bibi Rexha.

0: in volle gang. De zaterdagavondshow Tom zonder Joe. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar gisteren hadden we een kans van 90% dat het geluid geraden werd. Althans, volgens kandidaat Hans. Hans was ervan overtuigd dat hij het goed had. Sterker nog, hij had een heel internationaal team achter zich staan. En daardoor wist hij zeker wat het geluid was. Luister even mee gisteren naar Hans.
1: Mijn beste Mattie Saskia zit erin. Ja. En haar moeder Yvonne uit Spanje.
0: En is het ook zo dat het alles gelijkwaardig verdeeld wordt, mocht het goed zijn?
1: Ja, absoluut. Absoluut. De prijs, we hebben vorig jaar ook een klein prijsje gewonnen. Toen hadden we het geluid wel goed, maar we werden niet gebeld.
0: Wat denk jij dat het geluid is?
1: Wij denken het verschuiven van een autostoel met de hendel.
2: Hoeveel procent kans, denk je, Hans?
1: 90%.
2: Hans, jouw antwoord is fout.
0: Oh.
1: Nou ja. We blijven gewoon meedoen. Ja.
0: Niet goed dus. Wel een bijzonder moment. Hans die gaf het 100ste foute antwoord van het geluid. Het geluid is nu waard 20.000 euro. Misschien was je beter geweest in de ticketbattle. Ik heb hier namelijk 100 euro tickettegoed voor je klaar liggen. Kan je uitgeven aan een festival of concert naar keuze. Enige wat je hoeft te doen is de ticketbattle te winnen. Ja, je hoort een liedje, daarna nog één. De vraag is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? App nu ticket.

0: News to Alex Warren. Emerald Eyes op Q Music. 100 euro ticket te goed heb ik hier liggen in de studio. Maar er kan maar één iemand winnen. De vraag is, wie is dat? In de linkerhoek hebben wij Jessie. 25 jaar, komt uit Zwolle. Leukste concert waar Jessie ooit is geweest. 21 Pilots. Was dat echt zo vet?
1: Dat was echt vet. Dat was ook mijn verjaardag. Het was echt een mooie dag.
0: Ook nog eens op je verjaardag. Wat goed zeg. En waar zou je nu heel graag heen willen, Jessie?
1: Ik wil heel graag in november naar Pommelien Thijs.
0: Pommelien Thijs, kijk aan. Ja, dat zou vet zijn. De vraag is, komt het zover met het ticket te goed? Je neemt het op tegen Michel, die is 30 jaar, komt uit Rijkenvoort. En Michel, je houdt wel van het Nederlandstalige levenslied, kunnen we stellen.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: En wie is je favoriet?
2: Marco Schuitmaker.
0: Marco Schuitmaker, de engelbewaarder natuurlijk.
2: Ja,
0: zeker. Ja, gezellig man. Ja, ook aan jou de vraag, ja, ga je het winnen? We weten het niet, we gaan de Ticket Battle spelen. Jullie horen zometeen een liedje. Dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar, je moet om de beurt antwoord geven. Degene die het als eerste fout heeft, die ligt er gelijk uit en de ander wint dan automatisch. Is dat duidelijk?
2: Ja.
0: Super. Ik moet erbij zeggen, normaal speel ik dit met Joe. Nu ben ik alleen, want Joe die is er niet vanavond. Dus ik ga mijn best doen. Maar er komt veel op me af en ik vind het ook heel erg spannend. Maar ik neem aan dat jullie het spannender vinden. Dus we gaan het gewoon proberen. De oudste die begint. En die begint met dat is ook gelijk het startjaar. Michel, jij bent de oudste, want jij bent 30 jaar. Jij komt uit 1996. Dus dat is jouw startjaar. Ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal goed.
0: Oké, dan gaan we beginnen. Oké, Michel, is dit eerder of later uitgekomen dan 1996?
2: Helemaal.
0: Sorry?
2: Later.
0: Later. Dat is helemaal goed. Dan gaat de beurt naar Jessie. Nederlands met me. Even Nederlands met me. Ik vergat erbij te zeggen, het ging om Justin Bieber met Baby uit 2010. Dus de vraag aan Jessie is, komt deze eerder of later dan 2010?
1: Eerder.
0: Jij denkt eerder dan 2010? Nou, dat is niet goed. Nee, niet eerder dan 2010. Dit was namelijk Kenny B met Parijs. En die is uit 2015, Jessie.
1: Jammer.
0: Ja, dat is zeker jammer. Michel, je hebt gewonnen! Ja, dat ging vrij snel. Een easy win, want Jessie die ging heel snel onderuit. Dat betekent dat Marco Schuitmaker weer een fan erbij heeft, hè? Misschien ga je wel vooraan. Okay. Wat zeg je?
2: Daar doen we het voor.
0: Nou, ik wens je veel plezier, jongen.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijne avond. Hoi. Kijk, dat is sportief van Jessie. Sorry, second nature.

0: Evanescence. Q-Music. Zaterdagavondshow. Tom en Joe. Zonder Joe vanavond. Gisteren was hij er wel, Joe. En toen spraken wij, ook rond dit tijdstip, luisteraar Marcel. En luisteraar Marcel die was in zijn sas, want die was aan het vissen. Luister mee.
1: We zijn lekker aan het nachtvissen. We proberen wat karpers te vangen. De eerste is binnen.
2: Heel goed. Hey, maar het is nu nog avondvissen, hè? Het is nog helemaal geen nacht. Of tot hoe laat ga je dan door?
1: Wij zijn vanmiddag om 3:00 begonnen en we gaan door. En dat kan zijn dat we morgen tot de middag of misschien zelfs tot zondag.
0: Dat is 24 uur vissen wat je doet.
1: Minimaal.
0: Kijk, Marcel zegt minimaal 24 uur vissen. Dus ja, ik ga zo Marcel bellen. Want als hij zich aan zijn woord heeft gehouden, dan is hij nu nog aan het vissen. Zometeen even bellen met Marcel.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
6: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
12: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
16: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
21: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
2: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
22: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
24: Alleen vandaag bij Bol. De mijrenpannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar €4,39. Lidl.

0: verkeersinformatie. Er staat één opvallende vertraging op de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Leuze-Zuid en Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Je vertraging is daar 17 minuten.
1: Tom en Joe.
0: Cascada is voor je onderweg naar Miles Smith en naar Horn.

0: veel opgedanst op het schoolfeest. Cascada en Every Time We Touch op Q-Music. Het is een zaterdagavondshow met Tom zonder Joe even vanavond. Maar gisteren zat Joe hier wel en toen spraken wij met luisteraar Marcel. En Marcel die was aan het vissen en die ging nachtvissen. Maar dat is niet alles. Marcel die claimde minimaal 24 uur te gaan vissen. Dus nou zijn we benieuwd.
1: Als ze me missen, dan ben ik vissen.
0: Ja, Marcel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ben jij nog aan het vissen?
2: Ik ben nog aan het vissen. En ik blijf nog vissen tot morgen een uur of 12, 1 uur.
0: Dat meen je niet. Het wordt een soort dubbele dienst. 48 uur vissen.
2: Dat is voor ons, als het weekend is, dan gaan we vrijdagmiddag weg. En dan blijven we lekker tot zondag aan de waterkant. Tussendoor gaan we even naar huis wat spulletjes ophalen.
0: Ja.
2: En dan gaan we weer door.
0: Lekker man. En hoeveel heb je al gevangen tot nu toe?
2: Op dit moment zitten we op 9 karpers.
0: Zo.
2: En op 14 brasems.
0: Kijk aan. Ga je dan met al die vissen op de foto ook?
2: Wij doen in principe met elke karper gaan we op de foto. De brasems die halen we niet aan de kant, want die vinden wij wat te slijmerig.
0: Okay.
2: Dus die halen we keurig met een tangetje in de water, halen we ze er al af. En het enige wat we doen is met de karpers, die nemen we op de foto.
0: De karpers mogen wel op de foto?
2: Die gaan op de foto's, want daar zitten we in principe voor.
0: Geef je ze dan ook nog een naam?
2: Nee, dat doen we dan weer niet.
0: Oh nee, ik dacht al, als je er een kleine van kan je hem Joe noemen. Is hij iets groter, dan kan je hem Tom noemen.
2: Ja, een grote toch. Ja.
0: Oké, wat grappig zeg. Hey, en eventjes voor alle anderen, want er komen nu andere vissers die ook even foto's doorsturen of hoe ze erbij zitten. Even de specs. Je bent dus een karpervisser voornamelijk. Wat gebruik je voor vistuig?
2: Ik heb een 10-voet hengeltje met een goede molen erop. En ik zit over het algemeen zit ik met bolies of met pop-ups.
0: Ja.
2: Pop-ups zijn een beetje drijvende balletjes.
0: Dacht ik al, ja.
2: Ja, en dan is de kwestie van een beetje voeren. En met een voerboot kunnen wij precies de plek bepalen waar we willen gaan vissen.
0: Kijk aan.
2: Dus als je lekker aan het vissen bent en je vangt goed, dan kun je steeds de haak weer terugbrengen op dezelfde plek.
0: Wat goed. Beetje domme vraag misschien, maar hoe weet je nou dat je niet de hele tijd dezelfde vis vangt?
2: Nou, de ene keer is het een spiegelkarper, de andere keer is het een schubkarper.
0: Ja,
2: en
0: dat
2: zie
0: je wel.
2: Duidelijk wel het verschil tussen grote, de tekening, noem het allemaal
0: ja,
2: maar op. Dus er
0: precies.
2: Is wel een verschil.
0: Nee,
2: maar
0: heel goed.
2: Ik zeg er meteen bij, het kan maar zo zijn dat je bijvoorbeeld zoals nu 2 dagen, als een vis dom is, pakt hij voor de tweede keer af.

0: precies. Dat je een ieder oenige vis hebt rondzwemmen die gewoon 2 keer pakt. Dat zou natuurlijk ook wat zijn.
1: Het kan, als hij echt honger heeft.
0: Hé, hey, wij maakten gisteren al een beetje de grap. Je hebt vast ruzie thuis dat je zo lang weg bent. Wat vind je vrouwen van?
1: Nou, het is niet een kwestie van ruzie. Het is voor ons gewoon lekker een heerlijke manier om lekker tot rust te komen.
0: Ja.
1: En gewoon even alles van je af te kunnen zetten. En alleen maar lekker naar de waterkant. En soms zit je uren te vissen en dan vang je helemaal niks.
0: Ja.
1: Maar dan komt er bijvoorbeeld een bevertje voorbij zwemmen of dat soort dingen. Dan zit je gewoon te genieten, lekker van alles af. Weet
0: zo,
1: je?
0: Het is gewoon een soort meditatie. Het is gewoon, je komt helemaal tot jezelf.
1: Voor mij is het echt een naast Formule 1 is dit voor mij wel...
0: Kijk aan.
1: Het ultieme. We hebben vanmiddag ook lekker gewoon aan de waterkant de Formule 1 race gekeken.
0: Ah, heel goed. Nou, als je er nog één vangt, zou ik zeggen, en hij is wat klein, dan noemen we hem gewoon Joe. Oké, Marcel?
1: Hoor je die pieper?
0: Ja? Oh!
1: Ik ga ophangen, want er zit er eentje aan.
0: Oh, de pieper gaat af. Nou, succes, ja. Marcel.
1: Hey, dankjewel.

Anne-Marie. Rockabye op Q Music. En daarvoor hoorde je luisteraar Marcel, die al 24 uur aan het vissen is. Appje van de avond komt van Jeroen. Die zegt, ja, ik vind het discriminatie dat hij niet met de brasems op de foto wil. Ja, Jeroen, 10 punten voor jou. Dit is Ted.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
6: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
4: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
4: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
5: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
11: Nee, pleut op joh!
10: 650.000 dieren.
11: Dat is bizar.
10: Per dag.
11: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
10: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
11: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
10: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
12: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
14: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo. Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100... aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.000 euro. Weet jij al wat het is?
5: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
6: Wielrenster Demi Vollering is in Montreal, Canada, voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. In de sprint troefde zij haar Poolse concurrent af. Vollerings beste resultaat op een WK tot nu toe was 3 jaar geleden, zilver in Glasgow. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. In Eindhoven heeft de politie ingegrepen bij een massale vechtpartij tussen voetbalsupporters. Fans van VVV Venlo op weg naar de wedstrijd in en tegen Volendam gingen in Eindhoven wat drinken. Daar raakten ze slaags met vermoedelijk PSV-supporters. De politie heeft niemand aangehouden, maar wel de bus met VVV-fans teruggestuurd naar Venlo. Een rapport om het spoor beter te beveiligen is al een jaar oud, maar er is nog weinig mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Met Prinsjesdag lag het treinverkeer in grote delen van het land plat door sabotage aan het spoor. Vandalen hadden buizen en andere spullen in de rails gelegd. Een betere beveiliging van het spoor kost 600 miljoen euro. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, heeft te maken met zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland morgen de Nations League wedstrijd tegen Servië. Zirkzee valt in voor de geblesseerde Brian Brobbey. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Music. Music. Music. Amsterdam.

0: Amsterdam.
1: Hoppa, het leukste moment van je weekend. Welkom bij een verse Christmas Amsterdam op Q Music.
2: Ja, tot 10 uur drijven we jouw woonkamer, auto, werkplek helemaal binnenstebuiten met de lekkerste mix.
1: Zometeen Usher en Greg David. Laten we snel beginnen. Let's go.

0: over to Fast op Q-Music. Jordi en Sander hier.
1: Hoe is jouw zaterdagavond? Gooi even een berichtje in de Q-Music app.
0: Ja, dus wat ben jij aan het doen en we horen het graag van je.
1: Dit is Christmas Amsterdam tot 10 uur. Ho, ho, ho.

0: luisteraars stuurt. Wat heerlijk, die UK Carriage en die two-step van vroeger. Heerlijk, jongens.
1: Ja. Eline, Melanie en Judith vragen allemaal... kan ik deze mix ergens terugluisteren? Hij is zo chill. Nou, ja. Sander, ga jij maar even zeggen waar ze deze allemaal terug kunnen luisteren.
0: Ja, die staat in de Q-Music app. Elke week wordt hij geüpdate en dan kan je hem heerlijk nog een keer luisteren.
1: Rianne stuurt op de snelweg na een lange dag zeilen.
0: Nienke stuurt onderweg naar huis vanaf de camping.
1: Ja, we vinden

0: Goed dat je erbij bent. Je luistert naar Q-Music.
1: Ja, we hebben natuurlijk best wat eigen muziek uitgebracht. Ik ben zo meteen benieuwd. Wat is jouw meest bizarre of vetste plek waar je ons muziek ooit voorbij hebt horen komen?
0: Oeh, ja, dat weet ik wel. Dat vertel ik je dan straks.
1: Oké, okay, ben benieuwd.
0: Ga ik nog heel even nadenken.
1: Tot zo.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Smint. Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
8: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
16: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Wee-hoo! Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
18: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
22: onze bank.
0: Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou.

0: Say My Name in een fantastisch nieuw jasje hier op Q Music.
1: Ja, ik had een vraag aan jou gesteld, Sam. Ja. Welke vraag was dat?
0: Ja, waar ik ons nummer ooit heb gehoord of een bijzondere plek zoiets.
1: Ja, en wat is je antwoord?
0: Ja, er zijn er meerdere, maar ik kies dan toch voor Azië.
1: Ja.
0: Daar voor de eerste keer heen gingen, weet je nog?
1: Ja,
0: hele lange reizen, heel...
1: wou kapot, hè?
0: Hele krappe stoeltjes, hele lange reizen.
1: Ja.
0: En toen stapten we de taxi in en toen hoorden we seks op de radio van de taxi.
1: Ja, dat was echt wel heel vet. Ja. Ik heb ook wel echt geschreeuwd en tegen de taxi. Ik heb gehuild van... Dit is van mij, Paul. Echt, dat we hebben dit moment.
0: Zometeen Rihanna en Oliver Heldens. We gaan snel door. Let's go.
1: Let's go.

Back Luke op Q-Music. De allerlaatste minuten van onze mix tik helaas alweer weg op de klok. Zometeen Kid Cudi en natuurlijk de originele Chris Cross met Jump. En daarna hoor je de beste 90's en zero's op

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Nu twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
9: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
10: Die wil ik.
11: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
10: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
9: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
8: Alleen vandaag bij Bol. De Meirepannen tot 40% korting op de meest getoonde prijs.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: euro. En het geluid klinkt zo.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
0: 10 uur, goedenavond. Zometeen Q-Music 90's en Zero's. Eerst het Q-Music nieuws.
3: Goedenavond. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een Volterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. De opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. 1 Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-Music, 90's en Zero's hits.
2: Joey van der Velden.
0: Ja, met zometeen een liedje dat echt de redding was. Want anders had de platenmaatschappij gezegd: we kappen ermee. Vertel het je na. The Two Brothers on the Fourth Floor. Dit is Dreams.
1: 90's en Zero's. 90's en Zero's hits.

0: and Whole Again.
1: Q Music, 90s en Zero's hits.
0: Ja, dit was dus de redding van de meidenband Tom & Kitten. Begon een kleine 2 jaar eerder met het liedje Right Now. Even een stukje erbij gepakt. Prima liedje, deed het ook wel aardig, maar niet wat het moest zijn. En nog 2 singles later zei de platenmaatschappij... grote kans dat onze wegen gaan scheiden. En toen, nou, toen kwam Whole Again en verpletterde echt iedereen... en zorgde voor internationaal succes. En ze verpulverde ook nog in eigen land record na record. Ja, en toen opeens stroomde er natuurlijk champagne uit de kraan... bij de platenmaatschappij. Ik zeg welkom, welkom, welkom. Welkom bij Q Music Nights and Zero's muzikale champagne. Zo zou je het ook wel kunnen zeggen. Ik ga zoveel mogelijk liedjes uit de 90's en de Zero's ga ik draaien. Mijn vraag aan jou is, waar ben je? Wat doe je en waar hang je uit? Maak even een foto van je uitzicht, dan weet ik waar je luistert. Nou, welkom aan iedereen die onderweg is. Dat is Anouk, Bram, Charlotte, Dennis is onderweg, Frank is onderweg. Dan zie ik een berichtje van Chantal de Groot. Die zegt de groeten vanaf de A2, stapvoets richting het zuiden. Kev die zegt nabuiken na een gigantische barbecue met mijn zwager. Ik hoef echt een week... niet meer te eten. Dave de Jong die is bank hangen na 10 uur bikkelen. Barry is er ook bij. Die staat ook in de file. En onderweg is Anouk is onderweg in de trein naar Maastricht. Oké, welkom iedereen. Welkom. Ik ga zo meteen de zangeres draaien die dus een musical heeft op Broadway. Ik had het gemerkt.

En ik bel je zo maar even op. Hou je vast, want ik ga zo meteen weer iets doen dat echt een bak herrie geeft. Ik ga een liedje andersom laten horen. Allemaal om te testen of dat je nog een beetje fris bent op deze zaterdagavond. Eerste ster die een musical heeft op Broadway. Ja, ik had het helemaal gemist, maar ze heeft dus allemaal nieuwe liedjes voor de musical Hell's Kitchen geschreven. Dat klinkt dan zo. Are you gonna see me when the light gets dark? Enig idee over wie ik het heb. Sun goes down over Gramercy. Musical is gebaseerd op haar eigen jeugd in New York. En ja, dat schudt ze dan zomaar uit haar mouw. En ook super slim, want ze heeft het aangevuld met haar eigen grote hits. Ik heb even gecheckt. Ook deze zit erin. Alicia.

Q-Music, 90s and Zeros met Alicia Keys en Noah. Ja, moet je opletten wat er nu gaat gebeuren. De vraag is, kan je een liedje herkennen als die achteruit wordt afgespeeld? Dus ik ga de hele boel ga ik zo meteen omdraaien. Weet je dan bij de juiste titel en artiest uit te komen? Dan krijg je wellicht van mij het Q-Music prijspakket. Nou, zometeen ga ik het hele fragment laten horen. Maar meestal rond de tijd doe ik altijd even een appetizertje. Even een klein stukje om een beetje in de sfeer te komen. Het gaat vanavond om dit. Als je al een idee hebt, zou je een berichtje kunnen sturen in de app van Q. Je mag ook altijd inspreken. En deze, die hoor je gewoon volledig.

0: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
1: Mulemilk, the moo you can't resist.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
8: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.

0: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks. 1,99. Weg voor de hond.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Joey van der Velden.
17: Yo.
16: Zometeen
17: een verder grand poetje hands up voor Detroit. Eerst R.

0: Q Music 90s Heroes met Fed Legrand. Put your hands up for Detroit.
1: Q Music 90s en Zero's Hits.
0: Oké, zet de radio maar iets harder als je dat Q Music prijspakket wilt hebben. Want wellicht weet je zometeen het antwoord op de vraag: wie horen wij hier en wat zingt zij? Oké, ik heb al iets prijsgegeven bij deze. Voor de oplettende luisteraar. Maar het werkt eigenlijk heel simpel. Ik heb een liedje omgedraaid in de computer. Die ga ik achter tevoren laten horen. Weet je titel en artiest van dit 90s meesterwerk? Dan zou ik zeggen, stuur even een bericht in de app van Q. Spreek het in, dat mag ook altijd. En dan kan het zijn dat ik je zometeen aan de telefoon heb met goed nieuws. Oké, het gaat vanavond allemaal om dit.

0: Q-Music Nights en Zero's met Weedus en Teenage Dirtbag.
1: Q-Music.
2: 90s en Zero's hits.
0: En het applaus is voor Loes. Welkom in de show, Loes.
3: Dankjewel.
0: Wat was je eigenlijk aan het doen?
3: Ik had lekker een filmavondje op de bank.
0: Nou, wat gezellig. Welke films heb je gekeken?
3: Ik zat naar Soof te kijken, naar die romantische comedy.
0: Oh,
3: ja, ik kijk gewoon lekker weg.
0: Ja, ik hou ontzettend van romantische comedies.
3: Oh, kijk.
0: Ja, was het Soof 1, Soof 2 of Soof 3?
3: Voor nu Soof 1.
0: Oké, okay, ja. Nou, je hebt nog 2 te gaan. Dat is een goed vooruitzicht. Ja. En dan tijdens het opruimen even Q-Music Nights and Zero's met een heel klein spelletje. Want je hoorde net dit liedje is achter tevoren. Zeg er nog even bij dat achter tevoren is, als denken mensen, dan gaat iets helemaal mis. Jij denkt te weten wie dit is en wat zij zingt.
3: Ja, ik denk dat het Natalie in Imbruglia is met Thorn.
0: Heb je daar lang over moeten prakkazeren?
3: Nou, viel wel mee eigenlijk. Ik wist het vrij snel.
0: Oké, okay, we gaan het even checken. Ook een goed beetje ook filmisch liedje is het ook wel, toch?
3: Zeker, vind ik ook. Ja, het zou erin moeten worden gebruikt.
0: Dramatische scène in de regen en... nou goed, zo werkt mijn hoofd. Je krijgt dat Q-Music prijspakket krijg je van me.
3: Leuk.
0: En ik ga natuurlijk ook even naast Nathalie Boetelia, ga ik even draaien. Kunnen we keihard meezingen.
3: Yes.
0: Fijne avond, tot later.
3: Jij ook, doei doei.
0: Dit is Thorn bij Q-Music.

0: Q-Music 90s en Zeros. En weet je waar ik dus achter kwam? Een hele grote ster uit de Zeros. Die is een eetcafé begonnen. Ja, hele aardige vent is het. Ik heb een pimpompetspel gesigneerd door deze artiest. Ja, ik kwam hem tegen hier bij Q-Music, bij het koffiezetapparaat. En toen had ik niks voor een handtekening. En dat is toen een pimpompetspel is het geworden. Over wie heb ik het? Wie heeft dat eetcafé? Is dat DJ Paul Elstak? Dat is een van de opties. B. Gavin DeGraw of C. Robbie Williams? Nou, het antwoord krijg je zo meteen. En meer Nights and Zeros komt eraan. Onder andere deze van de Black Eyed Peas. What's the truth, y'all? Come on, where's the love? Where's the love, y'all? En June. Can't Stop Raving. Over een minuut of vijf.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Nu niet één, maar twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist. Van school de

0: jeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: dus snel even bollen.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: 14 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het geluid.
7: Het geluid van Q-Music is nu waard
8: een prachtige €20.000. En het geluid klinkt nog steeds zo...

0: Music, 90s en Zero's gaat zometeen verder. Eerst het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Eindhoven zijn vanavond twee mensen neergestoken. Eén is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat twee auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van een van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is één gewonde en vijf mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas anderhalf uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
2: Music. 90s en Zero's hits.
3: Joey van der Velden.
0: Hele grote ster uit de Zero's. Die is heel goed in het smeren van broodjes en in muziek maken. Nou, en die twee heeft hij gecombineerd. Ik vertel het je na. The Black Eyed Peas.
2: 90s en Zero's. 90s en Zero's hits.

Music, 90s en Zero's met June en Can't Stop Raving. Ja, de volgende artiest die ik ga draaien, die hoort nu of uitzinnig gejoel, een uitzinnig publiek, of hij hoort het geroezemoes van een eetcafé. Ja, ik gaf je net drie opties. De vraag is, welke ster is een eetcafé begonnen? Is het DJ Paul Elstak? Is het Kevin DeGraw? Of is het Robbie Williams? Het is de tweede. Ja, Kevin DeGraw die staat op dit moment tussen de burgers en salades. Mits dat hij geen optreden heeft natuurlijk. Want ik kwam er dus achter dat hij samen met zijn broer in Nashville een eetcafé is begonnen. Nashville is natuurlijk het mekka van de muziek. En ja, het café heet daar The Underground Bar. Vind ik leuk, want het zit namelijk op de bovenste verdieping. Vind ik dan weer heel grappig. En het leuke is, je kan er lekker eten. Maar het is vooral bedoeld als een soort van smeltcruise voor muzikanten. Dus lekker jammen, optreden met elkaar en vooral elkaar leren kennen. Ja, en ik vind dat mooi. Ik vind het een goed initiatief. En ook wel fijn. Dan kan je Kevin DeGraw nog om tips vragen. Want deze man kan wel liedjes.

0: Q Music 90s en Zero's met Yves LaRock en Rysta.
1: Het geluid.
0: Maandag spelen we het weer. Het geluid. Het geluid van Q Music. Om 9:30 de allereerste ronde bij Menno. En ja, opeens zat ik te denken. De kans is natuurlijk heel groot dat je dit weekend het juiste antwoord in je hoofd hebt. Want dat hoor je natuurlijk wel vaker. Dat de beste ideeën komen op het moment dat je het niet verwacht. In complete ontspanning als je in de tuin werkt of je staat onder de douche. Dus ja, het credo is natuurlijk gewoon dit weekend zo min mogelijk doen. En ja, wellicht valt het antwoord dan in je kopje naar binnen. Als dat zo is, meld je dan in de app van Q. Dan word je wellicht maandag gebeld. En ja, ook belangrijk, check nog even of jouw antwoord dan niet gezegd is. Check even de foute antwoorden. Het zou zonde zijn als je wordt gebeld en je komt erachter. Zullen we nog even één keer luisteren naar het geluid? Het geluid van Q-Music. Eén ding dat ik nog vergeten te zeggen. Het geluid is nu 20.000 euro waard. Dus nog één keer 20.000 euro. Dat is echt heel veel geld. Dan kon je in de 90's daar nog gewoon een huis voor kopen. Dit is de Verve bij Q-Music. En binnen

Q-Music Nights and Zeros met The Verve. Bittersweet Symphony. Ga ik weer een battle organiseren tussen twee liedjes. Vorige week was het Volumia die in de spotlight stond. Ik heb een Nederlands duo gevonden dat ik vanavond in de spotlight wil zetten. En ik kwam er opeens achter. Ik dacht, ja, de liedjes die zij maken, die zijn echt perfect voor de zaterdagavond. En zometeen staan er dus twee liedjes tegenover.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Oh. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: kleine textielbak. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Joey van der Velden.
5: Yo! Zometeen Wakefield en Saturday Night. Eerst Mark Ronson samen met Amy White.

Wakefield bij Q. Q Music 90s en Zero's met Saturday Night. Elke Saturday Night organiseer ik een battle. Battle tussen twee liedjes. Vorige week was er de hoofdrol voor Volumia. Ja, ik vond wat oude cd's in mijn berging. En ik dacht, ja, het is echt wel weer tijd voor Volumia op de radio. Vanavond is het een duo dat al een tijdje niet meer bij elkaar is. Maar solo ook heel erg lekker gaat. En ik vond twee liedjes. En toen dacht ik, ja, dit zijn echt van die liedjes die je op zaterdagavond, als je in de auto zit en je bent onderweg. En dit zing je gewoon keihard mee. Doet het altijd, ook altijd goed in het foute uur. Dus Nick en Simon die staan vandaag tegenover elkaar. Of eigenlijk moet ik zeggen, Nick en Simon staan tegenover Nick en Simon.

Afgelopen minuten kon je stemmen in de Q Music app. Door gewoon even te sturen welk liedje van Nick en Simon je nou het allerliefste wilt horen. Ik ga even iedereen voorlezen die op de winnaar heeft gestemd. Mats die heeft het gedaan, Sterre heeft het gedaan. Hugo, Fleur. Dan even kijken, Luna, Koen heeft gestemd. Luna en Koen. Vera, Ruben, Maud, Sven, Fenna. Lars, of had ik die al gehad? Dan heb ik nog Gijs, heb ik staan.

Q-Music. Tot zover Q-Music Nights en Zero. Zometeen de enige echte Kane Slobbe. En ik heb alvast een vraag aan je. Zou je even iets willen inspreken voor Kane? Zou je willen beginnen met de zin... Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... En dan op de puntjes invullen waarom je nog wakker bent. Dus hey Kane, ik ben nog wakker omdat... En dan vul maar in, spreek het maar in de app.

0: 20%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
7: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
8: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
7: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
6: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
5: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
12: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: 24.
1: Download de app en start met Vin.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu bij Dirk. Vivera. Diverse varianten. 1,69. Plantaardig voordeel.
4: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
5: 20.000 euro.

0: Het Q Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenacht. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Steekincident was in een Eindhovense woonwijk en er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. In het Groningse dorp De Wilp is het helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam nadat iemand iets op het vuur had gegooid. 8 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. 10.000 mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. En het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot 1,9 graden. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld op dit moment. Wel nog een paar controles. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij hectometerpaal 40.0. A7, de Duitse grens richting Groningen, staan ze bij 245.2. A20, Rotterdam naar Gouda bij 35.6. En de A30 van Barneveld naar Ede bij 16.2. Ook nog een berichtje van Marco in de Q-Music app.
2: Ja, goedenavond met Marco. Hey, wat ik me afvraag, ben ik nou de enige die zoveel last heeft van al die afsluitingen overal? Ik kom vanaf Schiphol, ik moet richting Den Bosch en ik heb al bijna 2 keer zoveel kilometers gereden als wat ik normaal doe. Want de A9 is afgesloten, een deel van de A27 is afgesloten en de A59 is afgesloten. En ook de A2. En voor de omleidingen zijn ook de wegen afgesloten waar je normaal gesproken de omleiding over hebt. Hopeloos dus. Wie heeft hier nog meer last van?
0: Ik vind het wel mooi dat Marco een half soort van gefrustreerde autobestuurder is, maar ook ondertussen gewoon alle afsluitingen opnoemt. Dat hij ook een soort van half de verkeersinformatie voor me doet. Dat vind ik ook wel fijn. Ja, mocht je er last van hebben, laat even weten in de Q-Music app. Dan kan ik Marco misschien een beetje geruststellen. En Marco, voor jou heel veel sterkte nog even. Ik hoop dat ik je er een beetje doorheen kan slepen. Weet je wat? Ik draai even een lekkere foute banger om de nacht een beetje goed van start te gaan. Q-Music. Geen slobben. Maar mocht je achter het stuur zitten, hou je auto dan wel even tussen de lijntjes, alsjeblieft. Namelijk snolle bolletjes, links-rechts als foute start.

0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik vanmiddag een tatoeëersessie had. Mijn arm is nu helemaal vol.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik even lekker een broodje aan het eten ben en ik net een spelletje met mijn vriendin heb gespeeld.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik terugrijd naar huis omdat ik net 4 dagen in Wenen ben geweest.
3: De Q-nacht met Kane.
4: Hey, dat ben ik.
5: Yeah!
4: September 2026, 9 minuutjes over 12. Welkom in jouw zaterdagnacht. Leuk om te horen waarom je nog wakker bent. Ik had het net nog over Marco, die liet weten dat hij echt het hele land door moet rijden om van Schiphol naar Den Bosch te komen door alle omleidingen die er in Nederland op dit moment zijn op de snelweg. Marco, bedankt nog eventjes.
6: Ja, fantastisch man, bedankt. Op jullie kan ik rekenen, jullie slepen me wel doorheen. Nou, ik ben bijna thuis, na bijna 2 uur en 180 kilometer. Vanaf Schiphol naar Den Bosch. Hey, bedankt en een fijn weekend verder. Hoi.
4: Ja, graag gedaan Marco. Ja, ik had even links-rechts van snolle bolletjes voor me gedraaid om er een beetje doorheen mee te komen. En Daniel, die laat overigens nog weten, Marco, dat hij zelf ook veel last heeft van al het geweld. Even kijken, die stuurt nog een audioberichtje echt nog geen 5 seconden geleden. Even kijken hoor, dus dit.
7: Even voor Marco. Ik heb ook ontzettend veel last van al die afsluitingen. Ik moet regelmatig vanuit Haarlem het land door. Dus ja, het is een bekend probleem helaas.
4: Ja, dus Marco, ik hoop dat het een kleine pleister op de wond is. Je bent niet de enige. Ja, tot slot wil ik eigenlijk nog heel graag heel even bellen met Jacqueline. Maar ik heb net Jacqueline geprobeerd te bellen, toen nam ze de telefoon niet op. Dus Jacqueline, mocht je dit nu horen en je telefoon gaat nu af, dan ben ik dat. Want Jacqueline heeft net een bericht gestuurd in de Q-Music app. Ik ben ontzettend gefascineerd door wat Jacqueline op dit moment aan het doen is. De meeste mensen die op zaterdagavond wat leuks gaan doen, die gaan dan naar de bioscoop, naar de kroeg. Die gaan stappen. Maar Jacqueline die doet op dit moment iets heel anders.
8: Degene die u probeert te bereiken, heeft
4: jammer.
8: Voicemail uitgeschakeld.
4: Jammer, hè? Nou ja. Jacqueline, als je dit hoort, ik zou het heel leuk vinden om heel even met je te bellen. Dus neem zo meteen alsjeblieft even je telefoon op. Dan kom ik er zo nog op terug. Ik ga niet nog een keer proberen. Nee, ik ga straks wel even opnieuw proberen. Dan draai ik eerst even lekker muziek. Cyril Disturbed, Sound of Silence in de Q-nacht.

0: is de alarmschijf deze week. Taylor Swift met Patient Zero. Ja, ik probeer het toch nog één keertje hoor.
1: Degene die u probeert te bereiken.
0: Hey, jammer. Nee. Jacqueline neemt helaas haar telefoon niet op. Ja, het ding is, Jacqueline die stuurde net een berichtje in de Q Music app. Hoi Kane, ik ben nog wakker omdat ik Crime and Punishment van, en dan moet ik het nu, dit is echt een taak om dit goed uit te spreken. Crime and Punishment van Fyodor Dostoevsky aan het lezen ben. Nou, dat vind ik toch waanzinnig dat je je zaterdagavond besteedt aan het lezen van Crime and Punishment. Dat is echt een van de allerdikste, grootste, moeilijkste klassiekers in de literaire geschiedenis om je doorheen te worstelen. Ik weet niet, Dilano, heb jij ooit Crime and Punishment gelezen?
2: Nee, niet dat weet ik in ieder geval.
0: Was je überhaupt bekend met het boek?
2: Nee.
0: Het is echt in het kaliber van Oorlog en Vrede van Tolstoj. Ik weet niet of je dat wel wat zegt.
2: Nee.
0: Ik begrijp, je bent niet van de boeken.
2: Nee, joh.
0: Maar des te meer respect ik heb voor Jacqueline dat zij lekker in de vrije zaterdagnacht denkt, ik ga even lekker Crime and Punishment lezen van Dostoevsky. Ben ook heel benieuwd dus hoe dat boek is overigens. Dus Jacqueline, nog steeds, mocht je luisteren, laat even van je horen in de Q-Music app. Ben ik heel benieuwd naar. Dilano, wat heb jij gedaan met je zaterdagavond?
2: Naar een film geweest die ik al gezien heb eigenlijk.
0: En welke is dat?
2: Avengers Endgame. En dit is dan mijn
0: oh, nog één keer, wat zei je?
2: De encore versie.
0: Wat betekent dat er een paar extra scènes bij zaten, toch?
2: Ja, daar ging ik vanuit, maar dat viel best tegen.
0: Ja. Ik ben afgelopen week dus ook geweest. En het is inderdaad, het zijn 4 extra minuten waar je eigenlijk voor naar de film gaat. Maar ja, Dilano, jij stuurde net een hete take in de Q Music app. Dat je zei, ik vind het zonde van mijn geld. Maar Avengers Endgame, dat is toch geen zonde van je geld te noemen? Het is toch waanzinnig om dat weer in een bioscoop mee te mogen maken?
2: Ja, dat wel natuurlijk. Maar ik heb hem, ik weet niet hoe lang geleden, al bij de première al een keer gezien. En dat is natuurlijk de beste ervaring ooit. Maar
0: ja,
2: Om dit een beetje een anticlimax maken, als ik zo mag zeggen.
0: Want wat had je verwacht?
2: Ja, een vriend van mij die vertelde, er zit nou echt 40 minuten aan extra film bij. Ja,
0: 40 minuten?
2: Ja, daarom. Dus ik was ook echt helemaal verbaasd dat er maar echt 3 of 4 andere stukjes in kwamen. Ik denk, ja, zit het?
0: Nou, dan ben je echt blij gemaakt met een dode mus, hoor. Dat wel.
2: Ja, daarom. Dus,
0: maar goed, dat moet ik dan zeggen, dat ligt echt aan je vriend die zegt dat er 40 minuten extra materiaal zit. Want dat, qua marketing, hoe ze het hebben gecommuniceerd, vond ik het vrij netjes. Maar dan staat mijn punt nog steeds, Dilano. Dit is een film waar 22 films lang naartoe is gewerkt. Waarbij alle superhelden samenkomen in één grote climax, wat echt bijna een orgasme is na 22 films, dat je na 10 jaar al die opbouw één grote battle hebt. Ik heb echt afgelopen week met kippenvel op mijn armen in die zaal gezeten. Maar dat heb jij dus niet gehad vandaag.
2: Vandaag niet. Die 10 jaar geleden, toen die 10 jaar geleden wat eerst uitkwam wel.
0: Oké. Nou, en nu dus, ben je dan wel hyped voor Avengers Doomsday, wat natuurlijk dan eind dit jaar nog uitkomt?
2: Ik weet
0: het
2: niet, maar ik ga er wel naartoe, denk ik.
0: Nou, Dilan, hoe kun je nou niet hyped zijn voor deze film? Ben je dan wel een Marvel-fan?
2: Ja, was. Want ik was eigenlijk bij het Endgame was het voor mij een beetje klaar eigenlijk. Want het voelde als het einde.
0: Ja, dat klopt. Dus ze hebben natuurlijk wel dusdanig veel dingen in de tussentijd uitgebracht dat het allemaal een beetje zonde is. Ja, oké, dat snap ik. Ik ben daarentegen wel ongelooflijk hype voor Avengers Doomsday. En ik denk echt dat Avengers Doomsday, Mattie zegt altijd, GTA 6 gaat alle records verbreken qua entertainment geld, hoeveel dat op gaat brengen. Ik denk dat Avengers Doomsday hetzelfde gaat doen, maar dan wat betreft de bioscoopkassa.
2: Ja, ben ik het niet mee eens. Ik ben vooral met Mattie eens, denk ik.
0: Jij denkt dat, ik denk dat GTA 6 ook echt wel veel records gaat verbreken, hoor. Maar ik denk dat Avengers Doomsday binnen 3 weken echt bovenaan de best bezochte bioscoopfilmlijst aller tijden staat. Denk je dat niet?
2: Denk het niet, maar we zullen het zien.
0: Wij houden nog even contact, Dilano. Ik ben wel benieuwd.
2: Is goed.
0: Ik wens je nog een hele fijne zondag, toch? Het is zondag, ja? Ja, het is zondag. Ja, fijne zondag!
2: Ja, dankjewel.

Mark van der Steen stuurt in de Kier Music App. Doomsday gaat zo geweldig worden. Ik heb speciaal de auto aan de kant van de weg gezet om dit te sturen. Ja, blij dat er ook nog echte Marvel-fans het met me eens zijn. Avengers Doomsday eind dit jaar, jongens. Dat wordt een klapper van een film.

Je luistert Key Music. Zometeen Yugel, Moving to the Sun. Eerst ga ik darten in de discotheek. Wat betekent dat jij zometeen een liedje mag gaan aanvragen bij mij. Als jij weet raden welke score ik gooi op een dartbord hier in de studio. Dus ik loop as we speak naar een dartbord toe. Ik ga 3 pijlen gooien. Dus je moet een getal sturen tussen de 0 en de 180. Dat is natuurlijk een volkomen willekeurige gok. Maar als jouw gok het dichtst in de buurt zit van de juiste score die ik zometeen gooi, of je stuurt direct het juiste antwoord, dat kan natuurlijk ook als allereerste, dan bel ik je zometeen terug en dan mag jij bepalen welk liedje ik zometeen draai in deze mooie discotheek genaamd Q Music. Nou, ik sta op mijn plek. Ik ga kijken of ik hem weer 3 keer triple 20 kan gooien. Maar helaas valt dat altijd vies tegen. Nou, hier komt pijl nummer 1. Oké. Pijl nummer 2. En pijl nummer 3. Nou, laat ik zeggen dat ze wel alle 3 op het bord zijn. Het is niet 3 keer triple 20, dat geef ik je wel alvast weg. Maar, oh, nou. Dit is een betere score dan ik had verwacht. Van ver af leek het alsof het een ander getal was. Ja, ik heb dit opgeslagen. Ik loop weer terug naar de knoppen. Nou, stuur maar in de Q Music app een getal met een berichtje via de Q-app. Tussen de 0 en de 180. Wie weet bel ik je dan zo meteen terug. En denk alvast even goed na en welk liedje je dan wil kiezen. Of je zin hebt in wat lekker fouts, in wat ouds. Of wat afgelopen vrijdag misschien pas is uitgekomen. Laat maar weten. Dan bel ik je zo meteen op naar Yugel. Dit is Moving to the Sun in de Q Music nacht.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I. Gone, gone, gone by Q. Ik heb zojuist drie pijlen gegooid richting een dartboard hier in de studio bij Kim Music. En als jij weet te raden welke score ik heb geworpen, dan mag jij een liedje bij me aanvragen. Mag ik iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen dat ik blijkbaar een hele hoge score heb gegooid. Want iedereen stuurt hele hoge gokjes. De hoogste die is binnengekomen is van Nick van der Veen. Die zegt 137. Ja, ik had al gezegd, ik heb in ieder geval geen 180 gegooid. Maar het is wel hoger dan ik had verwacht. Dat heeft overigens niet te maken met het feit dat ik nu ineens denk dat ik 116 zoals Jacqueline gokt, of 110 zoals Shania heeft gegokt, heb mogen geworpen. Nee, het was gewoon omdat ik een pijl in de 15 gooide die heel dicht bij de 3 zat. Dus ik dacht eigenlijk dat die in de 3 zat, maar die bleek in de 15 te zitten. Ja, en Jeff, dat zorgt ervoor dat wij elkaar weer treffen hier in deze nacht.
1: Yes, de derde keer inmiddels.
0: Dit is de derde keer, want de regel is de eerste persoon die het goede antwoord stuurt of het dichtst bij het juiste antwoord zit, die bel ik terug en mag een liedje aanvragen. En jij bent er gewoon iedere keer weer als de kippen bij.
1: Ja, nou ja, ik moet bekennen dat voordat jij moest gooien, had ik hem al ingestuurd. Ik denk, dat zal weer een beetje in de buurt van de 40 zitten. Dus.
0: Ja, nou, ik neem het even een beetje door, Jeff. Mijn eerste pijl ging in de 13. Mijn tweede pijl ging in de 5. En mijn derde pijl ging dus niet in de 3, zoals ik eerst dacht dat hij daarin zat. Maar die ging uiteindelijk in de 15. Wat bij elkaar een score maakt van 33. En zelfs dat zit nog erg ver van jouw antwoord af. Maar jij dacht uiteindelijk
1: 42. Daar schrik ik wel van jouw kwaliteiten vanavond.
0: Ja, sorry. Het is ook mijn zaterdagavond. Ik heb een lange dag achter de rug, Jeff.
1: Ik hoor het.
0: Ik beloof dat ik volgende week weer iets hoger ga gooien.
1: Dan ga ik volgende keer iets hoger fokken.
0: Ja. Dat is een hele slimme strategie. Hey, is er een liedje wat ik voor je kan draaien waar ik je mee kan verblijden?
1: Yes, een nummer van Avicii. Voordat die Avicii benoemd werd, was het Tim Berg met Bromance.
0: Zo, dat zijn echt de golden days. Even kijken, Bromance van Tim Berg. Ik ga hem lekker voor je draaien.
1: Yes, ik ben jou dankbaar. Goeie uitzending.
0: Dankjewel Jeff, wel thuis. Hoi hoi. Yes.
1: Hoi hoi, hoi hoi.
0: Avicii dus. Nou ja, dus niet Avicii, dit is Tim Berg. Want zo heette die voordat hij Avicii heette. Want Tim Berg heette in het echt Tim Berg. Dit is Bromance bij Q.

0: Bob Marley en de Wailers. En Could You Be Loved bij Q Music. Ik probeer al de hele nacht contact te leggen met Jacqueline. En het is me eindelijk gelukt. Jacqueline, goeienacht.
1: Hallo.
0: Ik heb er even klassieke muziek bij gepakt. Want ik associeer toch lezen. En vooral de stof die jij nu aan het lezen bent. Met een iets rustigere klassieke muziek op de achtergrond. Ik vind het knap overigens dat je dit soort boeken kan lezen met ondertussen popmuziek op de achtergrond. Want dat lijkt me ook een soort afleidend. Maar jij laat weten in de Q-Music app, Jacqueline, dat waar menig mens natuurlijk nu lekker aan het stappen is of aan het darten is in de kroeg, dat jij je zondag, of nee, je zaterdagnacht nu aan het besteden bent met een heerlijk dik boek. Toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Welk boek ben jij nu aan het lezen?
1: Crime and Punishment.
0: Crime and Punishment van, en ja, ik weet je, kan jij de naam van deze schrijver uitspreken? Ik vind dat heel moeilijk.
1: Fyodor Dostojevski.
0: Ja, echt een oude klassieke schrijver is dat, hè?
1: Ja, klopt.
0: Hé, hey, dit boek is toch echt meer dan 1000 pagina's?
1: Nou, het heeft volgens mij rond 800.
0: Oh, oké. Okay. Nou, laat ik niet overdrijven. Dit is toch ongelooflijk een ongelooflijk dikke pil. En het is ook, zeg maar, dit, zeg maar, ik ben hier wel ongelooflijk in geïnteresseerd. Want ik neig ernaar om mezelf ook te gaan wagen aan dit soort boeken. Ik wil eigenlijk misschien binnenkort Oorlog en Vrede gaan lezen van Tolstoj. Heb je die ook gelezen of niet?
1: Nog niet.
0: Nog niet. Die staat nog op het lijstje.
1: Ja.
0: Ja, want dit zijn echt de klassieken der klassiekers. Hè? Dit zijn echt de literaire meesterwerken uit de literatuurgeschiedenis. Maar dit is ook, lees ik heel veel op het internet, boeken waar je echt niet doorheen kunt komen. Maar jij dus wel, Jacqueline?
1: Ja.
0: Hoe doe je dit? Hoe ervaar je dit? Is het een leuk boek om te lezen?
1: Ja. Ik moet eerlijk zeggen, het leest heel prettig. Dit verhaal. Het is makkelijk te lezen.
0: Ja?
1: De schrijfstijl.
0: Oké.
1: Ja, het is vertaald natuurlijk. Dus ik kan niet zeggen hoe het ooit geschreven was.
0: Dus het is ook iets modernere taal is het nu geschreven. Ja. Ja, dat scheelt natuurlijk ook een hoop.
1: Maar, en het is gezet in Rusland. En ja, het is met name wel wat moeilijk.
0: Ja.
1: Maar ik stap er meteen in.
0: Ja, ik vind het. Dus je zou het van harte aanraden om dit boek ook te gaan lezen, ondanks dat hij 800 pagina's is.
1: Ja, zeker.
0: Goh. Heb ik nog één ding, Jacqueline? Want jij vertelde dat je dit boek vandaag binnen hebt gekregen. Je bent er gelijk aan begonnen.
1: Ja.
0: En hoe ver ben je inmiddels al?
1: Bladzijde 120.
0: Je bent gewoon bij bladzijde 120 binnen één dag.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik zo knap. Dat vind ik echt heel erg knap. Zeg maar, is het normaal voor jou dan dat je zo snel kan lezen?
1: Ja, dat heb ik altijd wel gekund. Van jongs af aan.
0: Echt waanzinnig knap, Jacqueline.
1: Dankjewel.
0: Maar goed, dus en ja, je zou dit. Ja, ik weet eigenlijk genoeg. Je zou dit dus aanraden. Ik wil eigenlijk heel graag weten, Jacqueline, als je dit boek uit hebt, zou je dan even een berichtje willen sturen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Want dan wil ik eigenlijk wel graag even een recensie hebben van hoe die in zijn totaliteit is. En misschien dat ik wel denk, ik hoef hem uiteindelijk helemaal niet te lezen, omdat jij me al kan vertellen hoe het afloopt. Ja, dat kan ook. We houden dan even contact, Jacqueline, is dat goed?
1: Ja, dat is goed.
0: Heel leuk. Succes dan nog even met lezen en geniet ervan, hè?
1: Dankjewel.
0: Ga ik nieuwe muziek voor je draaien, die je lekker op de achtergrond kan luisteren. Dit is de nieuwste van Bente. Ik heb dit al de hele week aanstaan. Vind dit zo'n goed nummer? Parachute, hoor je nu bij Q Music. Dit is Bente.

0: Bruno Mars. Grenade, beetje music. Daarvoor nog Ella Langley, Truth in Texas.
1: Het geluid. Het geluid van Q Music is nu waard
0: 20.000 euro.

0: maakt het 1 uur. Goedenacht. Q-Music Nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenacht. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Na het steekincident is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Er zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het kan zijn dat er niet alleen is gestoken, maar dat er ook schoten zijn gelost. De man die vrijdag op een Voltterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandeling en ander geweld, meldt het Parool. De opgepakte verdachte is een Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp hebben 8 mensen brandwonden opgelopen. RTV Noord heeft het over een ontplofte vuurkorf. Dagblad van het Noorden schrijft over een steekvlam bij de barbecue. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De andere slachtoffers zouden er minder slecht aan toe zijn. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen won Spanje na een 2-1 achterstand alsnog met 3-2. Engeland kreeg in de tweede helft een strafschop, maar topscorer Harry Kane schoot vanaf de penaltystip hard op de lat. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Op de weg is het lekker rustig, laat Flitsmeister weten. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel nog flitsers op de A7 van de Duitse grens naar Groningen. Staan ze bij hectometerpaal 245,2. De A20 Rotterdam richting Gouda bij 35,6. En de A30 van Barneveld naar Ede bij 16,2. Zo, ik hoop je even lekker door deze zaterdagnacht heen te kunnen slepen. Met een knaller van een hit. Calvin Harris, Blessings komt eraan. Na Cat's Eye, an Animal.

Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings by Q. We gaan een kleine shout-out doen naar Iris de Busser in de Q-Music app. Zij stuurt namelijk een foto in de Q-app van allemaal uitgeprint papier, glitters, lijm, een schaar, allemaal verspreid over de tafel. En daarna stuurt ze nog een foto van wat er uiteindelijk is geworden van al die ingrediënten. Ja, ze heeft echt een hele leuke creatieve poster gemaakt voor de winactie van Mattie. Mocht je nou denken, huh? Welke winactie? Waarom zou je een poster maken voor Mattie? Ga ik je zo uitleggen. En als je dan weet waarvoor het is, nou, dan ga je zelf vandaag misschien ook nog wel knutselen, denk ik. Vertel je straks van de hoed en de rand naar de Red Hot Chili Peppers. Dit is Californication, de Q-nacht.

0: luisteren naar Lefty Becky Music en Boston. Stel je even voor, het is woensdagmiddag, uurtje of 5 's middags. En je hoort dit vanuit je voordeur komen. Nou, dan zou ik echt als de wiede weer je deur openmaken. Anders heb je kans dat de tickets zo aan je neus voorbij vliegen.
1: Hey Mattie, ik wil naar Miley!
0: En dat zou zonde zijn, dat zou zonde zijn. Je maakt komende week namelijk kans bij mijn lieve vriend en collega Mattie Valk in de ochtend van Q-Music op 2 tickets voor Miley. Formerly known as Miley Cyrus. Ze is tegenwoordig alleen nog maar bekend bij de voornaam. In L.A. In Hollywood. Gewoon. Inclusief reis, inclusief verblijf. Mattie regelt alles voor je. Het enige wat jij weer voor hem moet regelen is een filmposter. Want om natuurlijk Miley in Hollywood te kunnen zien, hè, Hollywood is natuurlijk de plek waar alle films vandaan komen, moet jij dus een filmposter maken waarop staat: hey Mattie, ik wil naar Miley. Nou, dat is dus precies wat Iris de Busser net ook al aan het doen was, zo op de late zaterdagavond. En die stuurde daar een foto van in de Q-Music app. Vond ik heel leuk om te zien. Maar, ja, je kan die poster natuurlijk wel hebben gemaakt, maar daar blijft het niet bij. Want we moeten natuurlijk ook op de hoogte zijn van het feit dat je die poster in huis hebt. Dus wat moet je doen? Als je de poster hebt afgemaakt, plak hem dan op je raam. Maak daar even een foto van en meld hem aan in de Q-Music app. Dat hoeft niet door een berichtje te sturen, maar door echt even naar hey Mattie, ik wil naar Miley. Daar zit een speciaal knopje voor. Nou, moet je even op drukken en moet je aanmelden. Zodat Mattie ook weet, woensdagmiddag, waar die heen moet rijden om die poster te kunnen spotten. Want aanstaande woensdag in de Q-middagshow bij Domien en Anton rijdt Mattie naar de winnende poster toe. En dan komt dus het moment suprême. Dan komt dus dit geluid. En moet je dus hopen dat het geluid ook wel wordt vervolgd door dit geluid. Want als hij straks bij jou voor de deur staat en jij hebt de winnende poster gemaakt, de meest creatieve, leuke, opvallende poster van iedereen, en je bent vervolgens niet thuis, ja, dan gaan die tickets dus aan je neus voorbij. En dat zou echt, echt doodzonde zijn. Dus maak die poster. Maak hem zo creatief en leuk mogelijk. Ik zeg er daarbij, AI gaat je echt niet helpen, want er komen nu al echt handgemaakte posters binnen die een stuk creatiever zijn. En wie weet vier jij dan wel 18 oktober. En, komt-ie aan, leuk bruggetje, party in the USA.

10 jaar geleden was dit volgens mij iedereen zijn wekker. Iedereen en zijn moeders wekker. Inmiddels is het bijna een vergeten liedje geworden. Matt Simons en Catch and Release in de Deep End Remix. Berichtje van Imke de Boer, dat je music hebt. Hoi Q, ik zit op dit moment in de auto om mijn vriend Jur en zijn vriend Jens op te halen van een feestje. Wat niet de bedoeling was. Ik ben mijn bed uitgepeld. Ai. Sterkte Imke. Ik hoop dat ik je kan verblijden met wat somber. Undressed by Q.

Owl City, Carly Rae Jepsen en Good Time bij Q-Music. Ik ga even kennis laten maken met nieuwe muziek. Dit is een liedje dat afgelopen week 10 rondes, repeat of niet, met vlag en wimpel is doorstaan. Het is ook een nummer wat eigenlijk al de afgelopen 2 weken, durf ik wel te zeggen, continu wordt bejubeld door mijn lieve collega's Domien Verschuren en Stefan Bouwman. We zitten met elkaar in een groepsappie. En zij zijn echt al wekenlang laaiend enthousiast over dit nummer. Dat heeft dan weer te maken met TikTok, waarbij dit op hun For You-page heel veel voorbij komt. Ik heb geen TikTok, dus ik krijg dat allemaal niet zo erg mee. Maar ja, ik hoor woorden als dit is de mannelijke Olivia Dean, hoorde ik in de groepsapp voorbij komen. Domini was er echt heilig van overtuigd dat dit afgelopen vrijdag de alarmschijf zou gaan worden. Maar toen kwam Taylor Swift. Ja, en dan pakt Taylor Swift natuurlijk wel het langste, hoe noem je dat, het langste strookje. Het is Jamie Miller met Baby Doll. En ik ga je wel vertellen, dit wordt ongetwijfeld een ongelofelijke hit. Dat ben ik zeker met Domien en Stefan eens. Het wordt ook steeds groter op TikTok. Het wordt steeds groter ook in het buitenland. In België is het al een hit. Volgens mij in Engeland begint het ook steeds meer tractie te krijgen. En het is gewoon een heel, heel goed liedje. Echt zo'n feel-good nummer. Maak kennis met Jamie Miller. Dit is Baby Doll, nieuw bij Q. The

0: Pink bij Q-Music en Willow Sage Hart, haar dochtertje, Cover Me in Sunshine. Mag ik je heel even meenemen achter de schermen bij dit radioprogramma? Het zit namelijk zo. Het heeft alles te maken met Mattie Valk. Mattie Valk is momenteel op een feestje. Dat is op een feestje van een goede vriend. Hij vertelde er afgelopen vrijdagochtend ook over in de ochtendshow bij Q. Dat hij eigenlijk al sinds 4 uur vanmiddag bij de verjaardag is van een hele goede vriend. En hij keek er een beetje tegen op. Want in eerste instantie was hij uitgenodigd om naar een feestje te komen van Sander. Van een goede vriend van hem. Tevens Sander van Koen en Sander, die je misschien kent van het bekende duo. En dat feestje is in Amsterdam. En wat was het ding? Nou, Matty keek er een beetje tegenop. Want het feestje zou eerst van 8 tot 12 duren. Gewoon zoals een feestje normaliter duurt. Maar toen vertelde Matty.
1: Toen kreeg ik afgelopen week telefoon van Sander. Die zegt, ja, lieve vriend, wij gaan met de beste vrienden. En wij besloten, gaan we ook nog uit eten. Zou je erbij willen zijn? Ik zeg, ja, natuurlijk geen probleem. Hij zegt, nou, dat is leuk, want voor het eten gaan we ook nog even naar de kroeg. Als je die dan ook meepakt. Dus ik zie jou graag om 4:15 in Amsterdam. Dat betekent uit Rotterdam dat ik om 2:30 daar weg moet. Dan moet ik om 1 uur mijn outfit aan. Dat betekent dat ik om 1 uur begin met de voorbereiding en om 2:30 s'nachts ben ik terug. Dat wil zeggen dat ik 13 uur op een verjaardag ben geweest.
0: Ja, onthoud dat. Dus om 2:30 s'nachts zou hij terug thuis zijn. En daar zei Mattie ook van, ik kijk er een beetje tegenop. Ik vraag me überhaupt af of ik de 12 uur wel haal. Want het ding was dus ook, Sander is pas vanaf 12 uur s'nachts jarig. Toen kwam vanmiddag, of inmiddels gistermiddag,

0: kwam dit appje bij mij binnen in mijn WhatsApp.
1: Lief vriend, heb jij vannacht na 12 uur radioprogramma? Want het zou kunnen, ik weet niet of het zo is, dat ik mijn auto kom halen vannacht na 12. Maar wij hebben geen mediamakerspas bij ons. Dus dan vroeg ik me af of jij de deur open kan doen voor ons.
0: Het is nu 2:15. Ik ben over een kwartier weg. Ik heb natuurlijk op dit bericht geantwoord. Ik ben zeker aan het werk vannacht. Dat komt helemaal goed. Ik doe die deur voor je open. Dat is helemaal in orde. Want je moet ook even weten, er is momenteel niemand in dit hele pand van Q Music. Ik zit hier helemaal in mijn uppie. Maar ja, over een kwartier ben ik wel klaar met dit programma. En ik wil eigenlijk wel naar huis. Maar Matty is nog in geen velden of wegen te bekennen. Dus ik heb net even een appje gestuurd. Hey Matt, ben je nog lekker aan het feesten? Of ben je er al bijna? Maar het is nog een beetje stil op de app. Dus ik vraag me af, ook omdat hij in het berichtje zei...
1: Lief vriend, heb jij vannacht na 12 uur radioprogramma? Want het zou kunnen.
0: Het zou kunnen. Dat zijn de keywords. Het zou kunnen dat ik vannacht mijn auto moet ophalen. De communicatie is nog een beetje onstabiel, wil ik zeggen. Dus ik zit nu een beetje te kijken, wat ga ik doen? Ik ben nog een beetje aan het overzien wat ik nu ga doen. Ja, ik weet niet wat ik ga doen.

0: Alex Horn met je music en Fever Dream. Ik zit nog steeds een beetje met mijn handen in het haar. En ik merk dat ik ook een beetje zenuwachtig van begin te worden. Maar goed, we hebben één beveiliger hier op dit pand. Die hier rondloopt. Dus ik denk dat ik de beveiliger zometeen maar even ga aanspreken. En ga vragen of hij wellicht in de gaten kan houden. Of Matty dus aankomt lopen. Want ja, nog één keer. Dit is dus wat Matty gistermiddag naar me stuurde via WhatsApp.
1: Lieve vriend. Heb jij vannacht na 12 uur radioprogramma? Want het zou kunnen, ik weet niet of het zo is, dat ik mijn auto kom halen vannacht na 12. Maar wij hebben geen mediamakerspas bij ons. Dus dan vroeg ik me af of jij de deur open kan doen voor ons.
0: Ja. Oh, zo. Weet je wat het ding ook is met dit audioberichtje? Hij zegt dus, het zou kunnen dat. Dus het... Ik weet eigenlijk helemaal niet of het in hoeverre het op losse schroeven staat dat hij überhaupt hier naartoe komt of niet. Misschien ben ik er iets te blind van uitgegaan dat ik het moet doen en is hij gewoon ergens gecrashed. Dat kan natuurlijk ook. Maar wat wel redelijk buiten kijf staat. Ja, hoewel ik heb dus om 1:30 heb ik geappt met is het gelukt met binnenkomen? Ben je nog flink aan het feesten of kan ik nog iets betekenen? En daar heeft hij sindsdien niet meer op gereageerd. Dus wellicht dat het ook gewoon zo is dat hij gewoon al naar bed is en dat hij een hotel heeft gepakt. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik ben dus wel nu heel benieuwd hoe laat hij het heeft gemaakt. Omdat Matty dus helemaal voor de toren zat te blazen. Dat hij niet wist of hij de 12 uur 's nachts überhaupt wel zou halen. Omdat hij dus op de verjaardag is van een feest, hè, van Sander. Wat ik eigenlijk net ook al vertelde. Hij is een verjaardag van een goede vriend. Maar daar zou hij al sinds 4 uur 's middags zijn. Dus hij wist niet of hij dat wel überhaupt zo lang vol kon houden. Dat het hele feest tot 12 uur door zou gaan. Ja, ik denk dat Matty dus... Matty kennende gewoon nu lekker op één oor ligt ergens in een hotelkamer samen met Kiki naast hem. Dat het is. Maar goed, ik denk dat we het maar gewoon maandag moeten gaan horen wat er is gebeurd in de ochtendshow. En ik ga voor de zekerheid dus nog even de ene beveiliger die hier rondloopt even inlichten om te zeggen dat als Matty komt, dat hij hem even binnen moet laten. Want hij heeft dus geen pasje om binnen te komen. To be continued.

0: je, even kijken hoor, Somjeu, Ariana Grande en Samuel Welten ook nog even.
1: Dus ben je werken, gamen of nog lezen? Nou hou die radio aan.
0: Dat is net op het randje. Veel plezier.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.000 euro.
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
3: Q. Het Q-Music nieuws. 2 uur.
4: Goedenacht. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. Dat in Madrid een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel uit haar huis is gezet, maakt bij Spanjaarden veel los. Ze gingen opnieuw massaal de straat op om te protesteren tegen de wooncrisis. De vrouw van 87 kon na een enorme verhoging de huur niet meer betalen. Ze werd afgelopen week met een brancard haar huis uitgetild. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En het Wilhelmus heeft geklonken in Canada. Speciaal voor wielrenster Demi Vollering, die voor het eerst wereldkampioene op de weg is geworden. Ze kwam als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering is dolblij met haar wereldtitel. Ze noemt het de mooiste zege in haar carrière. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.